0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippen-ei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ja, met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk opgelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: goed.
1: Ben je klaar voor de lancering?
2: 3, 2, 1.
3: We have a liftoff.
1: Volgende week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo, het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
4: This is Houston. Say again, please.
5: Houston, we have a problem.
1: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Volgende week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de zevende dag op een rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de tweede dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Nou, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Hey, opa, hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: But I saw the sun.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: opa, hoe gaat het met u?
1: Niet met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen: ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste, het grootste alarmmoment van: oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
6: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: In Pijnakker is het 19 graden, vlist 18. Het is droog, bewolkt en er staat een matige noordwestenwind. Goedemorgen. In Pijnakker is het 19 graden, in vlist 18. Het is droog, bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Alle mensen die hun huis uit moesten na de vondst van een grote drugslab aan de Meidoornstraat in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De politie doet vandaag verder onderzoek. Een deel van de Meidoornstraat blijft voorlopig afgesloten. De boswachter tegen wie de gemeente Katwijk aangifte had gedaan na de euthanasie van 7 geiten in het Panbos wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie nam die beslissing al in augustus vorig jaar. De gemeente en de oud-medewerker kwamen daar pas bijna een jaar later achter. En omwonenden van de Engelendaal in Leiderdorp klagen over geluidsoverlast door hardrijdende auto's en straatraces. Volgens het CDA hebben bewoners last van slapeloze nachten en houden sommigen hun ramen dicht. Lokale partij Leiderdorp vindt dat de politie meer actief moet ingrijpen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Katrien. Na de reclame, muziek van Boston. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl. Het is er aan de hand.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Tot 12 uur uit. Dit is
14: Radio West. Goedemorgen en van harte welkom bij Uit. Een iets andere start dan normaal, maar we moesten de reclame nog even draaien. Dus dan doen we natuurlijk netjes. Van harte welkom dus bij dit programma op de zaterdagochtend. Het is 11 minuten over 9. Voor plantenliefhebbers wordt het weer genieten bij tuinvereniging Madestein in Den Haag. Dat is vlakbij Monster in Westland. Hè. 3 dagen lang is daar een fuchsia-show van die prachtige planten. Daar ga ik straks over praten met wat er dan precies te zien en te beleven is. We spelen natuurlijk weer, dan moet je luisteren. De stem is vorige week blijven staan, dus we gaan lekker door met nieuwe prijzen. En in Den Haag zijn heel veel kinderen die de vakantie thuis door moeten brengen. Gelukkig is daar het vakantiepark Zuiderpark. In het Zuiderpark dus. 3 dagen in de week zijn daar leuke activiteiten voor jong en oud. Ze hebben van alles opgebouwd, dus bijzonder om daar straks meer over te horen. En natuurlijk, de dames van Kidsproof hebben weer leuke tips, want het is natuurlijk vakantie. Tips voor met de kinderen of de kleinkinderen. Verder het weer met Jordi en we duiken in de krantjes. Dus welkom bij Uit.

0: Elton John en Blue, sorry seems to be the hardest word in uit. Liefhebbers van de fuchsia komen dit weekend bij elkaar op tuinvereniging Madestein in Den Haag, vlakbij Monster is dat. Want er is daar 3 dagen lang een fuchsia-show. Ze doen dat al voor de 36e keer. Ja, je hoort het goed, de 36e keer. Je kunt de planten in alle soorten en maten bewonderen. En Marja Verwijs weet daar alles van en ik heb haar nu aan de lijn. Goedemorgen, Marja.
1: Goedemorgen, Marjolein.
0: Ah, ja, jullie zijn een soort hobbyclub, hè? Wat doen jullie precies?
1: Wij zijn de Westlandse hobbyclub en onze hobby is de fuchsia. We hebben een paar keer per jaar contactmiddag en verder doen we uitwisselen van de planten en stekken en snoeien met elkaar kunnen we met elkaar doen. En dan 1 keer in het jaar hebben we 3 dagen de fuchsiade en dan laten we al het mooie zien.
0: Ja, leuk is dat. Wat is er zo bijzonder aan deze plant? Waarom zijn jullie er zo gek op?
1: Ja, de verscheidenheid, hè? Heel veel soorten en maten en grote bloemen en kleine bloemen, heel veel kleuren. En dat uitwisselen met elkaar. Het ene jaar heb je wat meer en wat mooiere en het andere jaar dan ruil je weer iets met een ander lid. En dan heb je weer een mooiere of leukere plant. En zo gaat dat door, elk jaar door.
0: Ja, hoe lang gaan ze mee? Wat is de oudste fuchsia die jullie hebben of die jij hebt?
1: Ik nog niet zo oud. Ik ben altijd blij als ze overblijven. Maar er zitten wel bij van 10, 15 jaar. Nou moet ik zeggen dat het dit jaar een heel, heel slecht jaar is voor de fuchsia met die warmte.
0: Oh ja?
1: Want we hebben een paar hele warme dagen gehad. En ja, dat is bijna niet te doen voor een plant in een pot. En, maar ik moet zeggen, we hebben weer een mooie show staan. Maar er zijn wel wat grote fuchsia's op stam, die hebben het niet gehaald dit jaar.
0: Oh, maar 15 jaar is dus wel een beetje de max eigenlijk.
1: Zou kunnen.
0: Dan.
1: Ja, bij ons in pot zo. Hè, dus dat als hobby is in een pot een fuchsia van 15 jaar is heel wat.
0: Ja. Ja. En jullie wisselen kennis uit, hè, zei je. Waar moet ik dan zo aan denken? Wat voor kennis?
1: Hoe te snoeien, hoe te toppen, hoe te stekken. Dat is een beetje wat we elkaar leren. En ook uitwisselen van welke plant je het beste over kan houden of waar kan zitten. En ja, zo ben je bezig. Je komt eens een nieuw soort tegen en dat ga je dan weer stekken. En dat deel je weer met andere leden van de club.
0: Ja, en dan nu de fuchsiade, deze show, die trekt altijd heel veel mensen.
1: Ja, dat is heel leuk om te zien. We hebben ook een mooi terrein. Voorheen was, voor de 2019 waren we in Wateringen. Hadden we daar de show, bij de hofboerderij. Maar dat kon niet meer, dus toen zijn we verhuisd naar ATV Madestein. En daar zijn we heel blij mee, want dat is, daar mogen we een mooi terrein gebruiken van Madestein. En dat richten we dan in vanaf maandag. En dan op donderdag staat alles op zijn plaats en vrijdag hebben we dan de opening. En dan aanstaande maandag wordt het weer speeltuin van de tuinvereniging.
0: Dus dan moet alles weer terug.
1: Ja, dan gaat alles weer in de opslag.
0: Ja, nou ken ik de plek waar het ligt. Volgens mij is het niet handig om allemaal met de auto te komen daar naartoe, toch?
1: Nee, het beste is om met de fiets te komen. We mogen van op die floor, die zit tegenover de tuinvereniging, mogen wij het parkeerterrein gebruiken. En zij hebben net een nieuw parkeerterrein. Als je ietsje doorrijdt, nou een meter of 20, dan is er aan de linkerkant, dus achter het showterrein, een nieuwe parkeerplaats. Die mogen we ook gebruiken.
0: Fijn.
1: Maar het beste is, ja, dat is heel fijn. Het beste is om op de fiets te komen. En er mogen ook geen honden op het terrein. Dus dat wil ik ook even zeggen, want dat is jammer als je komt en je moet aan de poort blijven staan met je hondje.
0: Ja, nee, die wil je toch niet achterlaten. Dus goed dat je dat even zegt. Geen honden, alsjeblieft dan. Nou, vandaag en morgen nog heel veel succes en plezier ermee weer mee.
1: Gaan we doen.
0: Oké, dankjewel. Marja Verwijs dus. En het gebeurt allemaal bij Tuinvereniging Madestein in Den Haag.

0: Diane Warwick samen met Friends. That's what friends are for.
1: De agenda.
0: In het Filmhuis in Gouda vieren ze een filmzomer. Elke donderdag en zondag kun je een film gaan zien waarvoor je eerder geen ruimte had. Films die al niet meer in de gewone bioscopen draaien, maar hier dus nog wel. Denk bijvoorbeeld aan de film Champagne met Leo Alkemade en Huub Stapel. Maar ook de volledig gerestaureerde versie van de klassieker Amadeus kun je nog gaan zien in het Goudse Filmhuis. Tot en met 23 augustus is dat 2 keer per week. En het is in deze zomervakantie extra leuk om in Den Haag naar de bibliotheek te gaan. Er zijn 18 vestigingen en ze hebben allemaal activiteiten. In elke is wat anders te doen. Er zijn voorleesmomenten voor kinderen. Ze kunnen meedoen aan spelletjes of creatief aan de slag gaan. En er zijn bijvoorbeeld ook concerten van het Koninklijk Conservatorium. Dansactiviteiten, Lego-workshops en zomerse taaldagen. En ook handig om te weten, als je een boek leent, dan mag je het 6 weken houden, omdat het vakantie is. De zomerbieb dus in Den Haag. Er wordt morgen gedanst en gehuppeld bij de Parkvilla in Alphen aan de Rijn. Dat is op het evenement Konijn aan de Rijn. Een soort mini-festival voor kinderen. Ze trappen morgen af met muzikale meedoevoorstelling door Jeritza Tony. Daarna is er onder meer een dino-show, waarbij iedereen zijn eigen dino ook mag meenemen. Leuk toch? Verder kun je naar een theaterworkshop waarin de kinderen zelf de hoofdrol mogen spelen. En er kan worden gedanst ook daar in een hip-hop-les. Dit evenement Konijn aan de Rijn. Morgenochtend vanaf 10 uur in Parkvilla in Alphen.
2: De leukste uitjes voor Zuid-Holland.
3: Tot 12 uur uit.

0: Anna May samen met Bluff. Ik ben niet meer bang in uit. Goedemorgen Jordi Bloem.
1: Goedemorgen Marjolein Visser.
0: Ik kijk naar buiten en het is een beetje grijzig en koel. En ik vind het helemaal niet erg.
1: Kijk.
0: Mag dat?
1: Ik heb een medestander, ja.
0: Ja,
1: ik vind het weer jammer dat het zo bewolkt is eigenlijk.
0: Oh ja? Oh,
1: nee. je bent zoveel zon gewend. Maar inderdaad, het is echt een andere dag. Hè? En je houdt dit vast Marjolein voor vandaag. Want ik zie voorlopig ook niet echt brede opklaringen aankomen. Het is toch wel een heel gebied met bewolking. Dat klaar ligt ook boven de Noordzee. Dat breekt af en toe wel een beetje op dat er wat scheuren en gaatjes invallen. Dus het zou kunnen dat we toch af en toe eens een beetje zon meepakken vandaag. Maar het zijn vooral toch die wolken, die stratocumuluswolken, die gelaagde wolken met ook stapelwolken erbij, op hooguit een enkele kilometer hoogte, die dan voorbij trekken. En misschien dat er ook eens ergens nog, ook bij ons in de regio, een enkel spatterbuitje gaat komen in de loop van de dag. Maar dat zet voor de droogte absoluut geen zoden aan de dijk. En het is echt niet zo dat het bui na bui na bui is. Maar er kan af en toe wat lekkage optreden.
0: Lekkage.
1: Met een noordwestelijke bries, die kan aan de kust later vrij krachtig worden, windkracht 5. En dan wordt het maximaal 20 graden. Nou, de laatste keer dat we onder de 20 graden was, dat was 15 juni. Toen werd het 17 tot 19 graden.
0: Lang geleden, mensen. Ja. Lang geleden. Ja, maar het is echt een dag dat je denkt van, oh, het huis kan een beetje koelen. Ja, en ik kan misschien nog wat aan mijn huishouden gaan doen, wat ik allemaal niet heb gedaan, omdat het te heet was daarvoor, toch?
1: Ja, ik ga niet stofzuigen met 30 graden. Ja,
0: nee, precies. Dus je bent wat productiever. Tenminste, ik heb dat zelf altijd als het iets koeler is. Mm-hmm. Dus als het te warm is en zonnig, dan wil je toch of naar buiten of je gaat binnen zitten, omdat het te warm is. Dat is ook niet lekker. Dus, maar goed, 20 graden, dus ja, ik ben er blij mee, maar andere misschien niet, maar de vraag is natuurlijk, blijft het dan ook zo cool? Of?
1: Ja, nee, we zitten echt in een periode met een noordwestelijke tot noordelijke bries. Die kan morgen iets meer worden nog, een windkracht 5 of 6 aan de kust, dus het waait wel. Maar morgen is de lucht wat droger, want er komt vannacht een koufront aan. Daarachter zit drogere, maar ook nog wat frissere lucht. En dat betekent dat morgen de zon wel meer kansen maakt. Of het echt een zonnige dag gaat worden, dat moeten we nog maar even zien. Maar ik denk wel dat er meer opklaringen zijn. En ook morgen, misschien in de ochtend nog een enkele bui, maar over het algemeen is het droog, erg droog nog steeds, ook in de natuur. En na een nacht met temperaturen tot een graad of 15 of 14, vooral landinwaarts, wordt het ook morgenmiddag 20, misschien nipt 21 graden, afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn. Ja, en dan de dagen daarna verandert er eigenlijk niet veel. Maandag tot en met donderdag zo'n beetje hetzelfde weerbeeld. Hoewel er één dag tussen zit waarbij er iets meer regen zou kunnen vallen, dat is woensdag, met iets meer buiigheid en ook dan weer de meeste bewolking. Op andere dagen heb je ook weer regelmatig zon. 'S nachts kan het af en toe afkoelen, zeker ook in het binnenland, tot 12 graden.
0: Zo.
1: En de middag, ja, dat
0: is ook lang geleden.
1: Ja, ook. Ja, die nachten echt duidelijk richting de 10 graden. Heerlijk, hè?
0: Ja, ik vind
1: het huis een beetje koeler, want steeds waait toch die noordwestelijke wind. Die is af en toe iets minder stevig, hoor. Maar hij waait er wel. En dus eigenlijk de natuurlijke airco die er waait, die noordwester. Met middagtemperaturen steeds 20 à 21 graden. En misschien dat het dan vanaf vrijdag weer langzaam maar zeker iets warmer gaat worden als de wind gaat draaien naar het zuidwesten. Maar echt hoogzomerweer is het niet. Maar goed, het is helemaal niet slecht. Alleen dus voor de natuur is het te slecht, want het is nog steeds kurk en kurk droog.
0: Ja, dus dat wordt weer sproeien. Maar ja, met dat watertekort moet je dat. Dat is een beetje een dilemma.
1: Ik heb vroeger op school, ik weet niet of jij dat nog weet, hadden wij een les: wees wijs met water. Misschien weet je dat ook nog weet. Toen kregen we al mee dat we zo zuinig moesten zijn met water. Want je weet nooit of het niet een keer of er een tekort komt.
0: Gisteren hadden we trouwens volgens mij het Hoogheemraadschap bij Bas in de uitzending. Wes komt thuis en die vertelde dat bij ons in de regio nog wel meeviel. Gelukkig.
1: Ah, kijk,
0: ze hadden allerlei maatregelen genomen. Dus dat is fijn om te horen. Nou goed, dankjewel voor deze weerupdate. En om 12:30 spreek ik jou weer.
1: Ja, tot straks.
0: Gezellig. Tot dan.
1: Hoi, hoi.
0: En zometeen hier in Uit gaan we natuurlijk het spel spelen. Dan moet je luisteren. Er zijn veel prijzen die ik weg mag geven. En de opgave is blijkbaar niet al te makkelijk. Maar goed, we gaan het gewoon weer proberen. Zometeen. Eerst 10cc Dreadlock Holiday.

0: is geraden. En dat betekent dat ik dus verschillende prijzen mag gaan weggeven. Onder meer zie ik een Pluto Sport cadeaubon van €50. Maar ook bijvoorbeeld een Taaltaal cadeaubon. En die is dan €300. Dus dat is behoorlijk geld waard. En de opgave is nog niet geraden. Bij Kevin waren de foute antwoorden Jurie Mulder en Martijn Krabbe. Dus de vraag is, wie is het wel? Dus ik laat hem nu horen hier.
1: Moet je luisteren?
2: Oh, je hebt geen keus.
1: Moet je luisteren?
0: Lekker kort, maar krachtig is die. En dat is natuurlijk best wel lastig. Dus gewoon nog een keertje nu.
1: Moet je luisteren?
2: Oh, je hebt geen keus.
1: Moet je luisteren.
0: Nou, als je het denkt te weten, kan je dus bellen. 070-390-5454. Wie weet zijn die leuke prijzen dan voor jou. 070-390-5454. Gezellig als je even belt.

0: Joe Cocker's liever niet overdressed. You can leave your head on, maar de rest mag dus uit wat hem betreft uit. Op zaterdagochtend moet je luisteren, gaan we spelen. Het spel, en je kan nog bellen, er is nog ruimte voor meer bellers. 070-390-5454 als je denkt van wie de stem is die je net hebt gehoord. Ben Sterker uit Zoetermeer belde sowieso. Goedemorgen, Ben.
1: Goedemorgen, Marjolein.
0: Hoe ziet jouw zaterdag er vandaag uit?
1: Nou, we zitten momenteel nog even aan de koffie.
0: Oh, lekker.
1: En dan gaan we een boodschapje doen en dan gaan we de hond uitlaten.
0: Leuk, wat heb je voor een hond?
1: Een allemansrasje.
0: Een asbakje noemden we dat vroeger, toch?
1: Ja, een Roemeens asbakkenrasje.
0: Als hij maar lief is.
1: Hartstikke lief.
0: Ah, heerlijk. En goed dat je lekker blijft wandelen, toch ook? Dat is het fijne van een hond, vind ik.
1: Ja, je moet naar buiten.
0: Je moet weer of geen weer. En dan is het vandaag 20 graden en bewolkt. Maar dat vind jij ook niet zo erg, denk ik. Of wel?
1: Nee, ik vind dat prettiger als die 30 graden die we gehad hebben.
0: Ja, en voor de hond is het denk ik ook wat fijner, toch?
1: Absoluut.
0: Ja, ja, die honden die hebben daar toch ook wel last van als het zo heel erg warm is, hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, precies. Jij dacht, nou, kom, laat ik eens gezellig een belletje doen. Want ik denk de stem te kennen. Zal ik hem nog een keertje laten horen? Hier komt-ie.
1: Prima.
2: Moet je luisteren?
3: Oh, je hebt geen keus.
2: Moet je luisteren?
0: Het is in ieder geval een man. Het is geen Jurie Mulder, geen Martijn Krabbe. Wie is het dan wel eens te vragen? Als je het nog weet, 070-390-5454. Of Ben moet het goed hebben, Ben. Wie denk jij dat het is?
1: Nou, ik denk de acteur Viggo Waas.
0: Oh ja, dat is best wel een knappe man volgens mij, Viggo.
1: Ja, ja. Hij heeft iets aan zijn hoofd gehad. En dat hij misschien dat hij zegt van ja, ik heb geen keuze, ik moet door.
0: Oh, zo. Jij legt gelijk ook een soort link met iets wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. Dus jij denkt dat die tekst daarbij hoort. Viggo Waas, ja, de vraag is dat goed of fout, Ben? We gaan eens even kijken.
2: Fout.
0: Oh, nee, het is weer niet goed. Sorry. Sorry, Ben.
1: Nou, fijne uitzending. Ja. En de volgende meer succes.
0: De volgende meer succes, ja. En dat wordt dan toch in het volgende programma bij Sjaak. Want hij is niet geraden. Dus, nou ja. En dan komt er gewoon nog een prijsje bij ook, hè, voor de volgende. Dankjewel, Ben. Tot de volgende keer.
1: Oké, doeg.
0: Doeg.

George Harrison, My Sweet Lord. Straks nog door met uit onder meer cabaret van Paul de Leeuw. Een koor dat wordt opgericht voor één weekend. En de dames van Kidsproof komen weer langs.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Van
8: Albert Heijn. Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
9: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
10: In Delfgauw 19 graden en in Leidschendam ook. Verder is het droog, bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Het busverkeer in en rond Den Haag is vanmorgen weer opgestart. Gisteravond werden alle bussen uit voorzorg stilgelegd nadat bij meerdere bussen een ernstig technisch mankement was ontdekt. Het bleek te gaan om een mechanisch gebrek waardoor een belangrijke koelinstallatie los kon raken. Omwonenden van de Engelendaal in Leiderdorp klagen over geluidsoverlast door hardrijdende auto's en straatraces. Volgens het CDA hebben bewoners last van slapeloze nachten en houden sommigen hun ramen dicht. Lokale partij Leiderdorp vindt dat de politie meer actief moet ingrijpen. En al de mensen die werden geëvacueerd na de vondst van een groot drugslab aan de Meidoornstraat in Den Haag, die mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De politie doet vandaag verder onderzoek. Een deel van de Meidoornstraat blijft voorlopig afgesloten. En tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
12: Katharine Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame muziek van Doe Maar. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
15: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
16: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
17: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.
19: Elke maand weer.
18: En hoe meer data en snelheid,
19: hoe groter die korting.
18: Dat is One van Vodafone
19: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
20: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
24: geeft ruimte.
20: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
26: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
27: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: Soms is liefde gekmakend. Doe maar en smoor verliefd. Het tweede uur vanuit alweer. Waarbij we nog veel leuke dingen gaan doen de komende twee uur. In Den Haag zijn bijvoorbeeld heel veel kinderen die de vakantie thuis moeten doorbrengen. Maar daar is nu iets voor, namelijk het vakantiepark Zuiderpark. Zijn daar 3 dagen in de week leuke activiteiten. Je hoort er zometeen meer over. Dan is er ook een koor dat wordt opgericht voor maar 1 weekend. En daarna gaan ze weer uit elkaar. Dat is toch ook bijzonder. Het is het idee achter het Zoetermeerse vakantiekoor. Ik heb een leuk stukje cabaret voor je uitgezocht van Paul de Leeuw. In Madurodam kunnen de allerkleinste in de maand juli op de woensdagmiddag op zoek naar Nijntje. Ja, die is er niet groot mee geworden. En de dames van Kidspoef die hebben weer leuke tips voor met de kinderen of kleinkinderen. Dat allemaal onderweg. Maar eerst iets anders. Het boek van de week. Marijn de Koeier van boekhandel Douwes in Den Haag wil het vandaag graag hebben over een dwaalboek. Ik weet niet precies wat het betekent, maar zo wordt het genoemd. De titel is Flaneren kun je leren en de schrijver heet Christian Weitze. Goedemorgen Marijn.
1: Een goedemorgen. Ja, dwaalboek was voor mij ook een nieuwe term.
0: Ja, wat is het precies?
1: Een dwaalboek, zoals hij beschrijft, zijn allemaal korte stukjes. En je dwaalt eigenlijk door de stukjes heen. Er zijn stukjes die over vakantie gaan, over wat er in het land gebeurt. Er zit niet echt een vast onderwerp in. Het gaat van het een naar het ander. Dus ja, je kan een beetje van onderwerp naar onderwerp dwalen, van stukje naar stukje dwalen en dan in een boek.
0: Ja, het klinkt verwarrend, maar dat is het blijkbaar niet.
1: Nee. En het is heerlijk, inderdaad, van zoals nu, als je s'avonds gewoon eventjes lekker zit. Inderdaad, het is nu iets kouder, dus buiten zitten is nu wat minder s'avonds. En je wil gewoon even een stukje lezen. Nou, je slaat het boek open, je hoeft niet op pagina 1 te beginnen. Je pakt gewoon een willekeurig stukje wat je aantrekkelijk lijkt. En je begint met lezen.
0: Ja, en zitten daar ook plaatjes bij? Of is het alleen maar tekst wat je dan leest?
1: Het is helemaal tekst. Het zijn allemaal stukken die al eerder zijn verschenen in de Groene Amsterdammer en in NRC van Christian Weitze. En die zijn nu gebundeld en zijn er een stuk of 80 volgens mij.
0: Ja, heb je ook een heel kort stukje wat je kan laten horen bijvoorbeeld?
1: Wat ik een erg mooie zin vond inderdaad, een stukje was. De titel is Het Veld van de Onvrede. En de eerste regel luidt dan: Het Malieveld is een lap gras van 500 bij 200 meter. En dat moet alle onvrede van ons land dragen.
0: Oh, dat is mooi verwoord.
1: Juist.
0: Hè? Ja, een nadenkertje ook.
1: Ja, en dit gaat dus dan over hoe het Malieveld erbij lag na een van de boerenprotesten. En hoe ze dat hebben opgelost. Dus heel herkenbaar allemaal.
0: Ja, en ga je ook op een andere manier naar de stad kijken als je die dingetjes allemaal gelezen hebt, die stukjes?
1: Ja, er zitten wel hele leuke stukjes bij die heel herkenbaar zijn. En het ene inderdaad is van de stad, dat je echt ziet van ja, dat herken ik, dat zie ik daar en daar kijk ik nu anders tegenaan. Maar ook van, oh, dat heb ik niet eerder gehoord in een stukje muziek, dat je daar op gelet. Dus ja, het zijn die kleine dingetjes die een bepaalde richting eventjes aanwijzen of die ergens op attenderen. Ja, dat maakt het erg leuk.
0: Het klinkt als een heel leuk en een fijn boek om te hebben om inderdaad, als je even een verloren momentje hebt, even lekker in dat boek te duiken.
1: Absoluut.
0: Zeker. Flaneren kun je leren door Christian Weitze. De tip van deze week. Dankjewel, Marijn. Goeie tip.
1: Graag gedaan.
0: Doeg.

0: Gene Pitney hoorde je, Something's Got a Hold of My Heart. Ja, rond dit tijdstip altijd natuurlijk een stukje cabaret. En ik had wel zin in iets waarbij je lekker kan gieren. Tenminste, ik hoop dat je dat ook gaat doen. In ieder geval er een glimlach van krijgt. Want wie herinnert zich Gerard de Vries nog? Beter bekend onder de artiestennaam Cowboy Gerard. Dat was die man die in de jaren 60 grote successen met die nummers had waarin hij zelf helemaal niet zong. Op de klanken van rustige pianomuziek zingzegde hij sentimentele levensverhalen. Grote hit was Het Spel Kaarten in 1965. Vlak daarna ben ik geboren trouwens. In 1991 stond Paul de Leeuw op het punt van het doorbreken bij het massapubliek. Onder jongeren was hij al populair door zijn alter ego. De domme, ordinaire en ronduit onbeschofte bejaarde entertainer Bob de Roy. Bob de Roy coverde Gerard de Vries. En ja, ik moet er altijd heel erg om lachen. Het nummer Giddy Up Go werd in plat Rotterdams Giddy Up Go.
1: Ja, tik af. Dus ik, die mop vertel ik zo nog op. Dus het hele gore mop. De groot... Oh, oh, wacht even. Even serieus. Ja. De grote auto. Mag praten.

reden heb, omdat de cabine van een truck bijna 25 jaar lang mijn huis is geweest. Het zou voor mij vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden, ja. Tja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. Mijn jongen was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst, sneeuw zag. Hij kon nog maar net een paar woordjes zeggen en zijn vaste begroeting was altijd giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en er niemand was. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken. Ik kon er niet achter komen waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude trouwe giddy up go. In de vele koffietentjes langs de weg had ik in de loop van de tijd veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn car. Ik had ze over mijn knul verteld en wat de reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag, giddy up go. Verleden week denderde

Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel. En de tranen sprongen in mijn ogen. Want achterop die mooie kar stond te lezen: Giddy up, go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgend cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik zijn benen erachter toen we binnen waren. Bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom je aan die naam Giddy up, go op je wagen? Vroeg ik hem. Tja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde dat ik die naam had gebrabbeld toen ik een klein jongetje was. Ik verloor mijn moeder toen ik 16 was.

oude truck. Ik veegde wat vuil af, zodat de naam zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend. Giddy up, girl. Wat we toen allemaal te praten hadden, jongens nog aan toe. Ik voelde me de

0: Douwe Bob, Ready or Not, hoorde je.
1: De agenda.
0: In het Kinderboekenmuseum en Literatuurmuseum in Den Haag draait het deze zomervakantie om illustraties. Er zijn masterclasses tekenen voor kinderen. Die worden onder meer gegeven door kunstenaars Sarah Dietz, Mark Jans en Jenne Villa. En er is ook een masterclass voor volwassenen. Die wordt gegeven door Anke van den Burg. Daarnaast is er een doe-het-zelf-workshop in het Verhalenlab. En zijn er de vaste tentoonstellingen over onder meer Kikker en Arnie M.G. Schmid. Deze zomervakantie dus in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Traditie in Zoetermeer zijn de openluchtvoorstellingen van producent Storytellers in het Buitenpark. Ze doen dat inmiddels al zo'n 25 jaar. Het zijn grote shows in de buitenlucht met zang, dans en soms ook zwaardgevechten en ander spektakel. Alleen dit weekend nog kun je naar The Highland King over de Schotse kapitein McIntosh. Die wordt opgeroepen om te vechten tegen de rebellen. En zijn vrouw Anne die haar eigen strijd voert. Dit Buitenparktheater ligt pal naast Snowworld in Zoetermeer. Als je meer wil weten kun je even kijken op de site buitenpark.nl. En de zomervakantie is begonnen en daarom zijn er al extra activiteiten in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Maar de zomervakantieactiviteiten in het Rijksmuseum die zijn dus gestart. Kinderen kunnen bijvoorbeeld gaan speuren naar een ontsnapt monster. Dat monster zwerft dan tussen vitrines en beelden, verstopt zich achter mummiekisten, spannend, en klimt zelfs op een tempel. En de jonge bezoekers van het museum krijgen de schone taak om dat probleem op te lossen. Deze speurtocht heet het Monstermysterie en hij hoort bij de tentoonstelling Monsters en Mythische Wezens die je daar nu kunt zien.
2: De leukste uitjes voor Zuid-Holland.
3: Tot 12 uur.

0: zing deze altijd graag mee. Robbie Williams met Candy hoorde je in uit. Ja, daar is de laatste. De vakantietijd is begonnen, maar op vakantie gaan is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Den Haag zijn namelijk veel kinderen die de vakantie thuis moeten doorbrengen. Gelukkig is er het vakantiepark Zuiderpark. 3 dagen in de week zijn er daar leuke activiteiten voor jong en oud. En dat duurt ook de hele zomervakantie. Annemarie de Bruin weet er alles van. Goedemorgen, Annemarie.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jullie werken nou samen met de stichting Vakantiepas in Den Haag. Wat doet die stichting?
1: Die verzamelen eigenlijk allemaal activiteiten in een vakantiepaspoort per vakantie. Dus ook voor de zomervakantie is een heel boekje waar je door heel Den Haag allemaal activiteiten kan doen. En wij werken met hun samen. Zeker op de allereerste maandag van de zomervakantie, dan hebben we een grote kick-off. En dat organiseren we samen. Dus dat wordt 1 groot feest aanstaande maandag.
0: Ja, dus jullie zijn nu druk bezig met de voorbereidingen, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, zeker. Ja. Al speelt vanavond Diggy Dex nog even in het theater. Maar vanaf morgen dan wordt het helemaal opgetuigd om voor alle jonge bezoekers het klaar te maken.
0: Ja, zoals ik al zei, mijn voortekst, veel kinderen kijken uit naar de vakantie. Maar het is blijkbaar dus ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat is natuurlijk verschrikkelijk eigenlijk.
1: Ik denk ook dat er wel mensen zijn die een keuze hebben. Of die, mm-hmm. Die denken het is ook heel leuk in Den Haag en in Nederland. Het is begonnen een beetje in coronatijd. Toen niemand op vakantie kon. Toen is het Zuiderpark Theater begonnen met het vakantiepark. En inderdaad, daarna bleek, er zijn heel veel mensen die helemaal niet... dat het niet normaal is om elk jaar maar op vakantie te gaan. Dus toen zijn we ermee doorgegaan. En dus, nu gaan we voor een 6e jaar hebben we... gedurende de gehele zomervakantie, dus 6 weken lang, zijn we 3 dagen in de week open. En gratis toegankelijk van 10 tot 4 op dinsdag, woensdag en donderdag.
0: Ja.
1: En dat is, het is gewoon echt een feest. Want je kan, er hangen hangmatten, dus je kan lekker lummelen. Dus ook echt vakantie houden. Maar je kan ook meedoen met een activiteit of met een workshop, of naar een voorstelling kijken of van alles te doen.
0: Leuk. Ja. En hoeveel kinderen komen er dan op af op zo'n op dit evenement? Vorig jaar bijvoorbeeld?
1: Oh jeetje, echt wel heel veel. Volgens mij hebben we vorig jaar de 7000 of zo.
0: Ja.
1: Over de hele zomervakantie door, zeg maar.
0: Ja.
1: Aangeraakt. En we verwachten, bijvoorbeeld aanstaande maandag zijn er sowieso al 1100 bezoekers. De kaartverkoop staat volgens mij nu op, zijn praktisch uitverkocht. En daarna, het is natuurlijk gratis toegankelijk. Dus het verschilt ontzettend. Het ligt aan het weer, aan wat voor week in de vakantie het is. Maar gemiddeld zijn er zoiets van 150 tot 350 bezoekers op een dag.
0: Ja. En inderdaad...
1: En dat is heel gemoedelijk.
0: Ja.
1: Het is geen hysterische kindermiddag. Dus dat is
0: gelukkig. Nee, en inderdaad, het weer is nu wel wat beter. Niet meer zo heel heet als vorige week in ieder geval, komende dagen.
1: Nee, dus ik heb het vermoeden dat we wel eens een hele drukke week tegemoet kunnen komen, kunnen gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. We zijn er in ieder geval klaar voor.
0: Ja, je vertelde net al iets over dat je kan lummelen in een hangmatje. Maar er zijn bijvoorbeeld ook voorstellingen te zien. Kan je vertellen wat voor soort voorstellingen?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld aanstaande donderdag staat Idle Hour. Dat is echt een geweldige circus moderne dansvoorstelling. In een hamsterrad, twee dansers, acrobaten die daar echt... Nou, het is geweldig wat ze doen. Dat is echt een aanrader om naartoe te komen.
0: Ja, even visualiseren ook maar in een hamsterrad.
1: Ja, dus je hebt één groot... Ja, het is echt een heel groot rad van, ik denk, 2,5 meter doorsnee. En zij dansen daar. Dus zij brengen dat continu met elkaar in beweging. En staan erop en staan erin. En het is echt, echt geweldig wat die mannen kunnen. Dus dat is echt een aanrader.
0: Leuk.
1: En die week daarna staat Carnaval voor het Leven. Een hele leuke, gezellige muziektheatervoorstelling. Ballroom komt later nog. Dat is, speelt zich af. Dat is in een trailer van een vrachtwagen. En dat is jong leren met lichtgevende ballen. Is ook echt fantastisch. We hebben nog een dansvoorstelling, Milky Way. Ook echt heel mooi.
0: Heel leuk.
1: Ja, dus dat valt eindigen ook weer met een circusvoorstelling. Ja, dus elke donderdagmiddag om 2 uur is er een show.
0: Leuk, ja. En maandag is de aftrap, hè? Dat zei je net al.
1: Maandag is de aftrap, ja.
0: Ja, en gebeurt er dan nog iets speciaals omdat het de aftrap is?
1: Nou, We hebben de krijtman uitgenodigd. Dus we gaan vanaf 11 uur... we hebben ook krijtjes in de wijk uitgedeeld. Oh. Dus vanaf 10 uur gaan we een enorme krijtactie... of vanaf 11 uur een enorme krijtactie doen. Dus iedereen die denkt, ik wil ook wel krijten... Ja. Gaan we gewoon de hele weg naar het Zuiderparktheater toe... wordt één grote straattekening. Leuk, dus dat gaan we doen. En vanaf 11 uur zijn er allemaal workshops... allemaal aanbieders van waar je in de zomervakantie ook terecht kan. Bijvoorbeeld ook WDSH Sport en Marit Bouwmeester, dus Kano.
0: Wat leuk.
1: Ja, allemaal dat soort dingen. Ja. Ja. Dus dat is van 11 tot 2. Dus ook sporten, zeker niet alleen maar kunst en cultuur. Zeker ook sport en spel. En dan om 2 uur is Vet Kindercabaret. Echt de openingsvoorstelling. En dan wordt de zomer officieel geopend door Maduro Dams kinderburgemeester. Micha, die komt dan met een toespraak. Dus dat wordt één groot feest.
0: Ja, voor welke...
1: Als er nog kaartjes zijn, zou ik zeker wat bemachtigen.
0: Voor welke leeftijd is dit bedoeld?
1: Basisschoolleeftijd, dus 4 tot 12.
0: Oké, en de ouders of grootouders mogen meekomen?
1: Ja, absoluut. Iedereen is van harte welkom. En voor alle leeftijden is er wat te doen.
0: Ja, moeten zij zich van tevoren wel aanmelden of kunnen ze gewoon langskomen?
1: Nou, voor aanstaande maandag wel... dus daar moet je een gratis kaartje bemachtigen via de website.
0: Okay.
1: En daarna is het vakantiepark gewoon gratis toegankelijk op die dinsdag, woensdag en donderdag. En op donderdag alleen de voorstellingen. Daar moet je dan ook een kaartje voor bemachtigen. Als je een ooievaarspas hebt, kan je een gratis kaartje bemachtigen. En anders is het €6. En heb je een vakantiepas, dus waar we het net al eerder over hadden, krijg je €2 korting. Dus dan is het €4. Dus op die manier hopen we het voor iedereen...
0: Ook te doen waarschijnlijk. Ja, heel fijn. Nou, heel veel plezier met de aftrap. En ik hoop dat er veel kinderen op afkomen. En dan een heerlijke vakantie hebben. Gewoon in hun eigen stad, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. We maken er een feest van.
0: Dankjewel.
2: Je luistert naar Uit met Marjolein Visser.

0: Nou, deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: Nou, de meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben een toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur.
4: Waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op

0: Bryan Adams. Have you ever really loved a woman in uit? Een koor dat wordt opgericht voor één weekend en daarna weer uit elkaar gaat. Dat is het idee achter het Zoetermeerse vakantiekoor. Mensen die elkaar vaak niet kennen, komen bij elkaar in de Nicolaaskerk. Ze gaan daar oefenen en morgen brengen ze die uitvoering al. Het is een initiatief van koordirigent Willien van Wieringen. Goedemorgen, Willien.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er is een aanleiding voor dat jullie dit ooit zijn begonnen. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, dat is in 2012 geweest, als ik me goed herinner. En we hadden gewoon zin om er met een stel te zingen. De repetities die waren al opgehouden met van een aantal koren vanwege de vakantie. En ik dacht, nou, we gaan die leden van die koren bij elkaar brengen. En dan hebben we een vakantiekoor. En we zingen wat liedjes. En daarna, dan heeft iedereen echt vakantie. Dat was het idee.
0: Ja, en toen kwam corona.
1: Ja, in 2012.

0: 2019 was de laatste keer. Toen kwam corona. Toen moesten we wel ophouden daarmee. Dat was natuurlijk ontzettend jammer. En daarna is het een beetje verwaterd. Ja, dan komt het leven tussendoor. Heb je weer andere dingen. En ieder jaar werd er wel gevraagd van, goh, komt het vakantiekoor er nog aan? En nou dachten we van, nou, laten we het maar weer eens gewoon gaan beginnen. Dus persberichtje gemaakt, afgesproken met de kerk. En daar zijn we weer.
1: Ja, dus voor het eerst sinds lange tijd weer zo'n koor. Is het nog net zo makkelijk om koorleden te vinden, of is het toch lastiger geworden?
0: Het is wel iets lastiger geworden, omdat er ook een hoop koren niet meer bestaan. Dus we haalden veel leden uit jongere koren uit de omgeving. En ja, het kerkbezoek loopt terug, dus de koren hebben minder leden. Maar er zijn ook altijd wel mensen die geen lid zijn van een koor en meekomen doen. En we hebben persberichten rondgestuurd. Dus ik ga het zien vanmiddag hoeveel er komen.
1: Het is nog een verrassing eigenlijk.
0: Ja, er is een aantal dat zich altijd opgeeft. En er zijn mensen die gewoon binnenkomen lopen. Dus ik heb 35 koorbundels gemaakt. En ik ga kijken hoeveel er zijn vanmiddag. Ja. Ik weet dat er in ieder geval 16 zijn.
1: Kijk, dat is al een flink aantal, toch? Maar er mogen er nog veel meer ja. bij, sowieso.
0: Oh ja hoor. Iedereen die zin heeft, die komt, ja.
1: Ja. ja. En dus straks komen jullie bij elkaar. En wat gebeurt er dan precies?
0: Nou, dan ga ik... Ik ga ze niet laten kennismaken met elkaar. Dat doen ze maar onderling als we koffie gaan drinken. Ik deel de spullen uit en we gaan dus lekker inzingen. En dan gaan we alle liedjes doorzingen die we morgen tijdens de viering van 11 uur zullen zingen in de Nicolaaskerk. Dit is een gewone eucharistieviering. Maar je hoeft niet katholiek te zijn om mee te doen. Dus als je zin hebt om gewoon lekker te zingen, dan ben je ook welkom. Vanmiddag om 1:30, Nicolaasplein 2 in Zoetermeer. Dus je hoeft niet katholiek te zijn om toch plezier te hebben bij het vakantiekoor.
1: Ja, moet je wel een beetje kunnen zingen, neem ik aan.
0: Nee, ook als je geen zangervaring hebt. We hebben een hele goede pianist, Martijn van Eijk. En die loodst ons er wel doorheen. En er zitten een paar goede zangers tussen. Dus nee, als je geen zangervaring hebt of je twijfelt aan jezelf, het gaat om het plezier dat we samen hebben.
1: Ja, nou, en dan morgenochtend de uitvoering. En dat gebeurt dan in die Nicolaaskerk. Wat gaan jullie precies brengen dan? Wat voor muziek?
0: Het is een beetje uptempo, jongerenkoorachtige muziek. Maar onder andere ook de Wedding Song. Misschien is dat een bekende. Dus het is speciale muziek die ooit geschreven is voor tijdens een viering. Maar allemaal wel leuke uptempo nummers zijn het. En ook als je het niet kent, iedereen die krijgt bladmuziek. En als je geen bladmuziek kunt lezen, dan luister je gewoon één keer en kun je dan meezingen. Dus het is leuke, aansprekende, makkelijke muziek. En als het lukt, gaan we meerstemmig zingen. En lukt dat niet, dan wordt het eenstemmig.
1: Het klinkt nog wel allemaal heel spannend, maar ook wel heel leuk gewoon. Ik denk dat je ook heel veel plezier hebt met elkaar.
0: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. Het gaat vast heel leuk worden.
1: Ja. En mensen die dus nog willen aanhaken, die kunnen dan gewoon binnenkomen wandelen vanmiddag?
0: Ja, ja. En mocht het niet lukken met de kapelaan, want er schijnt ook een feestje te zijn, dan kun je ons vinden in de Nicolaaskerk. Dan gaan we daar repeteren. En het kost helemaal niks. Okay. Dus alles ligt klaar, muziek en zo, en je kunt gewoon meekomen doen.
1: In de Dorpsstraat in Zoetermeer, vanmiddag.
0: Ja.
1: Veel plezier ermee en ik hoop dat het allemaal lukt.
0: Het wordt vast heel gezellig.
1: Dat denk ik ook. Dankjewel.
0: Oké, dag. Doei.

Love and Pride. Zometeen nog een uur door met uit, waarbij we onder meer op zoek gaan naar Nijntje in Madurodam. De dames van Kidsproof leuke tips hebben. En Jolande Baaijes duikt in de krantjes. Tot zo.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: In Nieuwebrug is het 19 graden en in Waddinxveen ook. Verder is het droog, bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Archeologen hebben onder de Breestraat in Leiden mogelijk de oudste resten van de stad gevonden. Het gaat om bijna 40 houten palen die diep in de grond zijn gevonden. Een groot deel zou stammen uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Het busverkeer in en rond Den Haag is vanmorgen weer opgestart. Gisteravond werden alle bussen uit voorzorg stilgelegd, omdat bij meerdere bussen een ernstig technisch mankement was ontdekt. Het bleek te gaan om een mechanisch gebrek, waardoor een belangrijke koelinstallatie los kon raken. En alle mensen die werden geëvacueerd naar de vondst van een groot drugslab aan de Meidoornstraat in Den Haag, die mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De politie doet vandaag verder onderzoek. Een deel van de Meidoornstraat blijft voorlopig wel afgesloten. En tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
14: Verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriesen.
15: Nog 5 minuutjes vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer langzaam rijden.
14: En na de reclame muziek van Natalia in Broeklia. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
17: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
21: alleen de prijs is anders.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
24: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Tot 12 uur,

0: Natala Imbruglia hoorde je met Thorn in uit het laatste uur alweer op deze zaterdagochtend. Zometeen ga ik praten over de zoektocht naar Nijntje bij Madurodam. Het is natuurlijk zomervakantie, dus veel ouders en grootouders zijn op zoek naar leuke uitjes. En daar heb ik de dames van Kidsproof weer voor getackled. Zij hebben de leukste tips voor jullie op een rij gezet. Het is voor het eerst in weken weer heerlijk koel. De vraag is, blijft dat zo? Daar weet Jordi Bloem natuurlijk alles over te vertellen. En Jolanda Baaiens, onze nieuwslezer, is in de kranten en in de media gedoken. En daarmee doe ik straks het krantenoverzicht. Dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Uit!
0: Ik zal niet vergeten het moment waarop ik met mijn 5 jaar oude buurjongetje in de dierentuin was. We stonden bij de olifanten en mijn buurjongetje riep, kijk, er zit hier een slak. Dus hij had helemaal geen oog voor de olifanten. Kinderen hebben soms gewoon juist meer oog voor kleine dingen. En dat weten ze natuurlijk als geen ander in Madurodam in Den Haag. Daar kunnen de allerkleinste in de maand juli op de woensdagmiddag op zoek naar Nijntje. Patrick Brands van Madurodam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Nijntje verstopt zich graag, heb ik begrepen.
2: Ja, die verstopt zich al een paar dagen bij ons. De eerste 2 woensdagen in juli was ze verstopt, maar we hebben er wel gevonden, hoor.
0: Oh, dus ze is wel vindbaar uiteindelijk.
2: Is uiteindelijk zeker vindbaar. Die jonge gasten moeten daar wel wat voor doen. Maar uiteindelijk is ze meer dan zichtbaar. En het zijn super mooie foto's en mooie momenten voor de families.
0: Ja, want hoe ziet dat er dan uit? Stel, ik kom binnen met mijn kind of mijn kleinkind. En wat voor middag hebben we dan als we dit gaan doen?
2: Ja, in principe kan je gewoon lekker de hele dag binnenkomen. Op Nijntje middag, om 1 uur, van 1 tot 5. En in principe kan je gewoon lekker door ons attractiepark. Wij hebben een speciale Nijntjespeurtocht opgezet, waarbij inderdaad kleine Nijntjes in het park geplaatst zijn. Dus daar kunnen de kinderen vol op ontdekkingstoer om, wat wij natuurlijk binnen Madurodam willen laten zien, is het mooiste en beste van Nederland. En daar speelt Nijntje hartstikke op in.
0: Ja, die hoort er ook bij, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Een mooie Nijntje speelt.
0: Bij de historie. Ja.
2: En uiteindelijk kunnen ze op de foto met Nijntje of de vriendin van Nijntje, Nina. Dus je kan er een hele mooie volle middag van maken.
0: En hoe groot zijn die Nijntjes dan die je moet zoeken, vraag ik me af. Is dat 1-2 centimeter? Is dat echt heel klein?
2: Ja, wij maken alles, het miniatuurgedeelte. Kijk, inmiddels zijn we natuurlijk een vol attractiepark. Maar het miniatuurgedeelte maken we alles op schaal 1 tot 25. Dus je moet echt wel goed kijken. Nou, de kleine kinderen die vinden dat wel. Maar de ouders die het ook leuk vinden, hebben wel hun brilletjes ervoor nodig.
0: Ja.
2: En uiteindelijk de apotheose is natuurlijk dat je met een life-size Nijntje en de vriendin Nina gewoon echt op de foto kan.
0: Ja, die is dan heel groot inderdaad. En dan heb je dus een mooie herinnering eraan. Zit er ook nog een educatieve gedachte achter dat jullie dit doen zo met Nijntje in jullie themapark?
2: Ja, willen laten zien. En dat laten we vertalen ook in onze miniaturen. En door kleine kinderen eigenlijk een spelende wijze naar die Nijntjes op zoek te laten gaan, die in tussen de miniaturen geplaatst zijn, geeft ouders ook de gelegenheid om daar gewoon wat meer over te vertellen.
0: Ja, oké. Okay. Misschien kan je telefoon een beetje stilhouden, want hij kraakt een beetje de lijn nu, Patrick. Ik begreep dat er bijvoorbeeld op 22 juli nog een extraatje is. Wat is dat precies?
2: Ja, een extraatje. Eigenlijk hebben we het al een beetje verklapt, want Nijntje is zo populair. En die heeft af en toe ook een slokje water nodig. Dat wij ook Nina hebben uitgenodigd. Dus dat houdt in dat je eigenlijk constant Nina of Nijntje in het park aanwezig hebt. Waarbij je de foto's kan maken.
0: Ja, en Nina is dan een vriendinnetje van Nijntje, toch?
2: Dat klopt. Ja, en sommigen vinden eigenlijk Nina misschien een beetje leuker. Dus ja, jij hebt 2 smaken.
0: Ja, nou, nog te doen tot eind juli volgens mij. Alle woensdagmiddagen van 1 tot 5.
2: Klopt, 22 en uit mijn hoofd 29. Ja.
0: Leuk. Nou, heel veel plezier er nog mee. En bedankt dat je even aan de lijn wilde komen, Patrick.
2: Zeker. Superleuk dat jullie even belden. Okay. Een fijne dag nog.
0: Graag gedaan. Doei.
2: Tot ziens. Dag.

0: Rick Ashley, Never Gonna Give You Up.
1: Uit.
2: Wat staat er in de krant?
0: Onze nieuwslezer Jolanda Baaiens is in de krantjes gedoken. Toch, Jolanda?
3: Ja, zeker. En natuurlijk, de schoolvakanties zijn begonnen. En dus trekken veel mensen erop uit met de auto. Maar als je zo lang in die auto moet zitten, dan is het wel zo fijn als het een beetje schoon en opgeruimd is om je heen. En daarom schrijft de Telegraaf vandaag over hoe je dat kan doen. Leg bijvoorbeeld een oude badmat klaar om je voeten af te vegen voor het instappen.
0: Oh.
3: Handdoeken op de stoelen, ja, die beschermen de bekleding tegen, nou ja, zweet, kruimels en lekkende ijsjes. Ook een goede trouwens, Marjolein.
0: Ja.
3: Bekerhouders, die blijven schoon met papieren muffinvormpjes die ook druppelende ijsjes opvangen.
0: Ja, het helpt wel, denk ik.
3: En tenslotte, ja, dat wel. En wie bij elke stop een minuutje opruimt, die houdt de auto de hele vakantie fris en netjes. Het is maar dat je het weet.
0: Ben jij een beetje van een opgeruimde auto, Jolanda?
3: Ik begin altijd heel goed.
0: ik hou er wel van, hoor, als mijn auto een beetje schoon is van binnen. Maar ik heb dat ook thuis wel, dus misschien dat het daarmee samenhangt. Ja. Maar op de een of andere manier op vakantie heb je toch meer rommeltjes onderweg die je dan toch in een bakje doet. En dan aan het einde van de vakantie denk je, wat pelt daar allemaal uit? Dus ja, het heeft ook gewoon met de vakantie te maken, denk ik. Dat je ook even alles probeert los te laten.
3: Klopt, heel herkenbaar.
0: Ja, niet iedereen gaat met de auto. Ook veel mensen gaan met het vliegtuig op vakantie. En daarom staat op onze eigen site natuurlijk het artikel over waar je rekening mee moet houden als je vliegt vanaf Rotterdam, de Heek Airport. Het vliegveld verwacht in juli en augustus, dus in de topmaanden, zo'n 535.000 reizigers.
3: Zo.
0: En daar gaan zo'n 3500 vluchten van en naar Rotterdam. De drukste dag wordt trouwens 4 augustus, dus zet die in je agenda als je ook moet. De reizigers krijgen het advies om sowieso 2 uur voor vertrek aanwezig te zijn. En veel vroeger komen heeft geen zin volgens de luchthaven. Je kan er meer over lezen op omroepwest.nl. Ja, een van de tips was ook die flesjes in je tasje. Met vloeistof erin. Bijvoorbeeld een flesje met een beetje zonnebrand of zo. Zorg dat dat weg is, want dat houdt alleen maar op als je dan uiteindelijk de trein wil.
3: Ja, dat mag echt niet.
0: Nee,
3: en dan zijn ze hier in Nederland nog vriendelijk, hè, Marjolein?
0: Ze zijn heel vriendelijk,
3: In het buitenland kunnen ze nog wel eens heel boos naar je kijken als je iets bij hebt per ongeluk.
0: Ja, nou, ik vind Rotterdam de Heek echt ideaal. Ik vlieg altijd vanaf naar Portugal toe. En het is inderdaad 1,5 uur van tevoren er zijn. Je vliegt 2,5 uur en weet je, 5 uur later, op het moment dat ik uit mijn huis stap, zit ik gewoon in de Algarve. En dat is echt, ik vind dat echt ideaal.
3: Ach, dat klinkt inderdaad.
0: Ja, voorlopig even niet, maar.
3: Maar volgens mij, blijf jij nou maar eventjes hier.
0: Ja, ik blijf eventjes hier, inderdaad.
3: Lijkt me goed plan.
0: Ja.
3: Hey, even wat anders, want er zijn natuurlijk ook mensen die niet op vakantie gaan. Hele gezinnen blijven thuis. En heel vaak zoeken die kinderen dan verkoeling en vertier in het zwembad. En het AD schrijft over een nieuwe techniek die verdrinking in zwembaden moet helpen voorkomen. Want een Nederlands bedrijf ontwikkelde een systeem met kunstmatige intelligentie en camera's. En die herkent wanneer iemand mogelijk in gevaar is en waarschuwt dan de badmeester. Dat is handig.
0: Ja.
3: Het systeem wordt inmiddels in meerdere Nederlandse zwembaden getest en moet later dit jaar op de markt komen.
0: Ja, het is toch denk ik een mooi als dat zou kunnen worden voorkomen. Want als nieuwslezer, weet jij het ook, heb je soms berichten over verdrinkingen. En dan denk je van is er niemand die dat heeft gemerkt? Maar als er dan inderdaad een cameraatje hangt of iets van een seintje geeft, ja, dat zou toch een wereld van verschil maken, denk ik. Als er nooit meer iemand zou verdrinken in een zwembad.
3: Oh, dat zou heel mooi zijn. Ja. Want zeker als het heel druk is.
0: Ja,
3: het is natuurlijk gewoon, die dingen gebeuren. En het is afschuwelijk dat het gebeurt. Dus fijn dat ze hiermee bezig zijn.
0: Ja, en dan de website van NOS. Daar staat een mooie kop op. Steeds meer horecazaken vragen bij het pinnen om fooitjes. Klanten krijgen vaak de keuze uit 15% of 15%. Maar kiezen meestal voor, wat denk je?
3: Ik denk het laagste.
0: Ja, Nederlanders, hè, 5%.
3: Ja,
0: bij horecazaken met zo'n keuzemanie geeft ongeveer 4 op de 10 klanten een fooi. En dan gaat het gemiddeld om ongeveer €4 per betaling. Ondernemers zeggen dat de extra inkomsten belangrijk zijn voor het personeel. Vooral ook, denk ik, om personeel binnen te halen en te houden. Hè? Want je ziet toch vaak dat dat heel lastig is. Toch vinden sommige klanten het ongemakkelijk als je moet afrekenen en er wordt gezegd, hoeveel fooi wilt u geven? 15 of 15%?
3: Ja.
0: Wat zou jij zeggen?
3: Ja, Nou, ik zou denk ik niks zeggen en wel wat fooi geven.
0: Ja.
3: Maar het is natuurlijk niet Nederlands om erom te vragen.
0: Nee, andere landen gebeurt het wel, hè, volgens mij. Volgens mij is Amerika ook heel gewoon, toch? Om 10% of zo te geven.
3: Maar daar is het ook omdat de mensen die daar werken, die krijgen zo verschrikkelijk slecht betaald. Die zijn afhankelijk daarvan.
0: Ja, en
3: van die tips.
0: Dus als jij blij bent met je koele drankje en heerlijke lunch, geef gewoon een tip, toch?
3: Absoluut.
0: Dat is dan jouw tip.
3: Ja, dat is mijn tip.
0: Dankjewel, hè?
3: Graag gedaan. Doeg. Dag.

0: Adele, I drink wine in uit. Ja, ik had het net over mooi weer met de technicus. Maar de vraag is, wat is de definitie van mooi weer? Want sommige mensen vinden dit, denk ik, heel mooi weer na al die warmte. Zou zomaar kunnen, toch, Jordi Bloem?
1: Ja, helemaal mee eens. Ja. Ja, ik vind dit wel even mooi. Maar het moet niet de dagen lang alleen maar bewolkt zijn, toch?
0: Nee, het moet niet altijd zo mooi zijn, zeg maar.
1: Nee, maar dit is wel even lekker. Want we hebben natuurlijk heel lang behoorlijk warm weer gehad. Ook behoorlijk veel zon de afgelopen tijd. Ja. Dus dat is even wennen dat je dan toch ook bewolkt begint. En ook voorlopig met die wolken zit vanaf de Noordzee. Ja, wat is mooi. Ik zag het zojuist weer dat het gisteren in delen van Spanje, maar niet meer zo op grote schaal, toch nog wel 40 graden is geworden, vooral in het zuidoosten. En in Frankrijk is het trouwens ook minder heet allemaal aan het worden. Maar dan was het ook steeds 40 graden op sommige plaatsen of heter. Ja. Ja, dat noem ik nou echt niet mooi. Dat is misschien een beetje te.
0: Dan kan je echt niks, toch?
1: Nee, daarom,
0: dan moet je zitten en veel drinken en dat is het.
1: Dus, ja, nu is het ideaal. Dit is bruikbaar weer, doe weer. Dus zonder dat je meteen na 5 minuten...
0: Productief weer.
1: Je kunt het huis weer eventjes gaan schoonmaken.
0: Nou,
1: ramen en deuren tegen elkaar openzetten met die noordwestelijke bries. Want die is af en toe windkracht 5 aan de kust.
0: Ja.
1: Ook aan de Westlandse kust, dus ook bij jou wel. Nou, dat is gewoon lekker.
0: Zeker, het slaapt ook beter. Als het allemaal wat koeler wordt.
1: Ja. Op dit moment is het ook nog geen 20 graden. 18 graden, 18, 19. Dat is het eigenlijk al de hele ochtend tot nu toe. En ja, er komt ook niet veel meer bij. 19 tot 20 graden is het maximum. Nou, dat is ook een tijd terug dat we dat hadden. En dat komt door die noordwestelijke luchtstroming. De lucht komt uiteindelijk zelfs helemaal vanaf Groenland, IJsland zo'n beetje. Dat is echt wel behoorlijk koude lucht. Die warmt onderweg wel op. En te meer omdat het zeewater ook vlak voor onze kust zo'n 20 tot 22 graden is. En dat is best wel hoog al voor de tijd van het jaar. Dat nu al boven de 20 graden is dat kustwater. Ja, dat betekent dat je niet heel snel echt de koelte ingaat. In die zin dat je dik onder de 20 graden uitkomt. En morgen denk ik dat we 20 of 21 graden halen. Na een nacht met minimumtemperaturen van een graadje of 14, 15 op de koelste plekken. Misschien dat het in de steden nog wat hoger blijft en vlak aan zee. Door ook de bewolking die er nog wel is. Er komen wel wat opklaringen later vanmiddag of vanavond. Misschien dat we dan de zon iets meer gaan zien. Maar die wolken vanaf de Noordzee blijven ook nog. En dat is denk ik ook het beeld voor morgen. Maar wel wat meer met blauwe lucht ertussen, dus niet meer zo grijs. Stapelwolken en zon, dat is denk ik morgen het weertype.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk nog niet genoemd dat enkele miserbuitje, dat verdwaalde buitje, dat tussen nu en morgen kan passeren. Maar
0: wat je amper merkt eigenlijk.
1: Dat je denkt van, hey, druppelt het nou wat? Ja.
0: Maar jij zei het zeewater 20, 21 graden, maar dan is het dus als je de zee instapt warmer dan de buitenlucht nu.
1: Ja, nu. Ja, dat is het.
0: Grappig, dat is toch wat? Ja, dat vind ik bijzonder.
1: Ja, dat is bijzonder. Ja. Nee, maar dat heb je wel vaak in de zomer. Als het dan wat kouder is. En ik heb ook collega's die gaan vooral ook zwemmen in het water. Niet alleen in het zeewater, maar ook naar het zwembad. Als het nooit zo druk is. Als het dit weer is eigenlijk. Niet zo heet. Want dan is het altijd zo druk op het water.
0: Ook minder
1: dus
0: druk.
1: Zij gaat dan vooral als het wisselvallig weer is en koel weer is.
0: Ja.
1: Gaat zij het zwembad in.
0: Zeker. En dan is het zwembad lekker warm voor de verandering een keertje.
1: Precies.
0: Of inderdaad de zee. Maar goed, en na morgen dan, hoe gaat het weer dan worden? Gaat het dan wel weer opwarmen of blijft het een beetje dit?
1: Ja, het blijft een beetje dit, denk ik. Waarbij de nachten nog wat koeler gaan worden. Op sommige plaatsen, zeker landinwaarts. In het oosten van de regio bijvoorbeeld. Misschien ook wel in de duinen kan het 11, 12 graden worden. Dus dat is echt wel beter slapen weer voor de nachten.
0: Ja.
1: En overdag steeds 20 of 21 graden. Dat is een beetje aan de magere kant ook voor de tijd van het jaar, moet ik zeggen. Want we zitten nu toch wel in die fase dat we in de hoogzomer zitten met gemiddeld over de regio ook zo'n 22 graden is de norm, dus daar zitten we dan net onder.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, als de zon er af en toe bij is, en dat lijkt wel te gaan gebeuren ook na morgen, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, dan is het helemaal niet verkeerd weer. De enige dag die iets minder lijkt te zijn, dat is de woensdag. Dan kan er een storing passeren met iets meer buiigheid, ook wat meer bewolking. Hoe het precies gaat, is ook nog een beetje onzeker. Het lijkt erop dat het natste weer meer naar het noorden en oosten van het land, dat het daar terecht komt en dat wij er iets van meekrijgen. Moeten we nog even afwachten.
0: Ja.
1: Voor de natuur is het sowieso veel te weinig, want we komen echt millimeters, honderdtal millimeters tekort aan neerslag. En we hadden het er vanmorgen al over. Het is nog geen echt probleem, hè? Heb ik begrepen.
0: Nou, in onze regio niet. Nee. Vertelde het Hoogheemraadschap gisteren bij Westmontijs sowieso. Maar ja, ze blijven wel alert. Want als het maar aanhoudt, dan gaat er natuurlijk hier ook problemen op.
1: Ja, maar ik zie wel, het is wel vooruit hoor, dat ergens in het volgend weekend, het wordt wel wat warmer, maar ook weer onstabiel. Dus dan krijg je makkelijk toch wel een paar van die stevige buien met onweer. De hogere luchtlagen koelen ook wat meer af. Hoe dat ook al precies gaat, moeten we afwachten.
0: Ja.
1: Maar één ding is vrijwel zeker. Voorlopig geen hitte. Geen hittepiek of zo vanuit Zuid-Europa. Die hitte wordt daar ook een beetje weggedrukt. Het is vaak toch wel het weer dat vanaf de oceaan en de Noordzee komt. Ja, het zeewater is dus wel opgewarmd.
0: Ja.
1: Het is wel een beetje een voedingsbodem ook voor die buiigheid. Dus als dat in de loop van volgende week, of in ieder geval vanaf het weekend, zou kunnen gebeuren, dan is het toch wel een soort van opluchting. Want dan hebben we misschien iets meer regen. Maar nogmaals, dan moeten we afwachten of dat dan een lange periode wordt met wisselvallig weer. Of dat het blijft bij een paar kortdurende stortbuien of zo.
0: We wachten het af.
1: En dat hij daarna weer de droogte ingaat. Dat kan maar zo.
0: Ja. Nou is het 20 graden en wat koeler. Is er dan iets wat jij dan ook moet doen vandaag nog? Wat je al een tijdje niet hebt gedaan omdat het zo warm is geweest? Of valt dat wel mee?
1: Nee, ik ga eens eventjes stofzuigen toch wel. Want dat heb ik met die hitte steeds niet gedaan.
0: Heel goed. Ik denk
1: dus
0: dat
1: het is heel stoffig hier.
0: Ik denk dat ik ze even ga strijken.
1: Oh ja, ook een goed idee. Strijk ze dan.
0: Ja.
1: Hoi, tot morgen.
0: Fijne zaterdag.
1: Ja.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Boudewijn de Groot, verdronken vlinder in Uits.
1: De agenda.
0: Het Vesterplein in Delft is nu een verhalenplein, ofwel plekken waar korte verhalen en gedichten tot leven komen. Dat gebeurt aan de hand van QR-codes, dus je gaat ergens zitten, scant de QR-code, en dan hoor je via de telefoon een gedicht of een verhaal. Die zijn allemaal ingesproken door bekende acteurs en cabaretiers. Denk aan Simone Kleinsma, Jenny Arian, Pien en Bianca en Malou Gorter. De verhalen die je hoort zijn klassiekers voor kinderen. Bijvoorbeeld Nijntje van Dick Bruna. Dat hoorden we natuurlijk net ook al over dat Nijntje in Madurodam te vinden is. Maar dus ook in Delft. Maar ook bijvoorbeeld een klassieker als Het huwelijk van Elschot. Dat kun je nu allemaal beleven dus in Delft. En miniatuurkunstwerken kun je momenteel bekijken in het Lammuseum in Lisse. Het is een museum over eten en kunst. Dus het zijn allemaal piepkleine kunstwerkjes die je kunt zien. En dat stelt dan bijvoorbeeld een netje beschimmelde mandarijnen voor van 6 mm. Of een gebruikt theezakje van een paar millimeter. Onder de loep, zo heet de tentoonstelling. De kunstwerkjes zijn gemaakt door Bianca van der Hulst. Als bezoeker krijg je een loep mee, want anders is het dus echt bijna niet te zien. Tot en met 4 oktober kun je dit nog gaan bekijken. Dus je hebt nog even de tijd in het Lammuseum in Lisse.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Valt toch onder de categorie Happy de Peppy plaatjes, zo noem ik ze altijd. De Selector en On My Radio.
1: Tips van Kidspoes.
0: Ja. De zomervakantie in deze regio is vandaag begonnen. Voor de kinderen betekent dat 6 weken lang geen school. Wat een heerlijkheid. En een uitje met de kinderen of kleinkinderen is dan altijd leuk. Helemaal als het niet te veel kost. De beste tips krijg je ook deze zomer van Jantine Heerschap en Tamara Bakker. Zij zijn natuurlijk van de website Kidsproof. Goedemorgen, dames.
2: Goedemorgen, Marjolein.
3: Goedemorgen.
2: De zomervakantie is begonnen. En we hebben bij ons op de site op kidsproof.nl echt... Hij staat helemaal bomvol met allemaal hele leuke zomervakantietips. Voor de mensen die wellicht niet op vakantie gaan. En waar ik eigenlijk mee wil beginnen. Want ik was deze week bij de opening van Sea Life Scheveningen. Ik moet eigenlijk zeggen de heropening. Want ze zijn er natuurlijk al 30 jaar hè, daar op de boulevard. Maar ze zijn een aantal maanden dicht geweest. En na een hele flinke verbouwing... hebben ze de deuren weer geopend. En wat is er nou nieuw? De opzet van de wandeling is eigenlijk hetzelfde gebleven. Maar de dieren die hebben allemaal prachtige nieuwe verblijven. En er is één heel mooi nieuw groot gedeelte. Sea at Night. Ik weet niet of je wel eens 's avonds in het donker de zee met van die... Hoe heet dat ook alweer? Van die lichtjes.
3: Zeevonk bedoel je?
2: Ja, de zeevonk bedoel ik. Ja. Nou, dat gevoel hebben ze nagebouwd. Het is één groot kleurenspektakel geworden. Er is een VR-experience gekomen. Dus het is echt de moeite waard om ook de oude vertrouwde diertjes daar weer eens gedag te zeggen. En daar naartoe te gaan.
0: Sea Life is natuurlijk altijd leuk. Morgenochtend trouwens in Uit ook aandacht voor de heropening. En Jantine, jij hebt ook nog een andere tip hè, voor ons.
3: En nog zo'n zomerse tip die eigenlijk niet te missen is in Den Haag... is de Haagse sportzomer. Is al even van start. Ja, wat is dat nou? Er zijn in Den Haag heel veel inmiddels al topsport-events geweest. Er komen ook nog een aantal, bijvoorbeeld het beachvolleyballen. En wat ook heel leuk is van dit Haagse sportzomer... van deze Haagse sportzomer is dat kinderen gratis kunnen sporten tijdens de sportfestivals. Die zijn gedurende de zomer in verschillende wijken op verschillende dagen. Dat staat allemaal op kidsproof.nl/Den Haag. Zeker langs gaan, want ja, wie weet ga jij lekker BMX'en of rugbyën. Ik weet niet wat er allemaal te doen is. En raak je helemaal geïnspireerd om een nieuwe sport te proberen. De afsluiting is uiteindelijk op 19 en 20 september tijdens de Stadspelen. Het is allemaal gratis, dus kom gewoon langs met je kinderen. Lekker gratis sporten. Echt een onwijs leuke tip.
0: Ja, lekker bewegen en sporten is natuurlijk ook heel belangrijk. Want volgens mij slapen ze dan ook sowieso makkelijker in de kinderen. En dat is ook weer fijn voor de ouders. De laatste tip dan van vandaag, die heb jij voor ons toch, Tamara?
2: Ja, en heb je misschien zin in iets meer cultuur... dan hebben we deze week ook nog een hele leuke tip... namelijk de zomerworkshop bij Filmhuis Den Haag... samen met het Mauritshuis. En dat is eigenlijk een hele dag. Dus je kan het eigenlijk ook een beetje zien als een soort dagkampje. We hebben trouwens op kidsproof.nl... hebben we echt allemaal zomervakantie-kamptips ook verzameld. Dus zit je nog een beetje met de handen in het haar van... ik moet nog een weekje werken. Wat gaan de kinderen doen? Dan vind je daar echt allemaal hele leuke kampjes. Van ponykamp tot strandkamp, noem maar op. Maar dus ook dagkampjes. En deze is dus vanuit Filmhuis Den Haag. En je gaat eerst schilderijen kijken in het Mauritshuis. Allemaal inspiratie opdoen. En dan wandelen ze naar het filmhuis... waar ze stop-motion filmpjes gaan maken. Die filmpjes die worden 's avonds aan de ouders of belangstellenden getoond. En er wordt nog gezamenlijk een film gekeken. Lijkt me een hele gezellige, creatieve dag. Wel even aanmelden van tevoren.

0: Alle informatie hebben we op de website gezet.
1: Ja, leuke tips zijn dat weer van de dames van Kidsproof, Tamara en Jantine natuurlijk. Volgende week zijn ze er weer met allemaal nieuwe leuke tips voor die week om te gaan doen met je kinderen of je kleinkinderen. Nu verder met John Legend in Uit. Dit is Safe Room.

0: John Legend en Safe Room. Maak een beetje ruimte voor...
1: Ik haal ze altijd door elkaar. Ja, sorry.
0: Jacques Brel.
1: Ik ben daar.
0: Wie dacht je dat het was?
1: Nou, ik haal ze altijd door elkaar. Die John Mayer en John Legend. Oh. Ik weet niet waarom ik dat doe, want het zijn twee totaal verschillende mannen.
0: Ja, twee andere stemmen ook.
1: Ja, en andere muziek ook. Dus er zit in mijn hoofd iets niet goed.
0: Nee,
1: maar goed, dat maakt niet uit. Ik ga over 9 minuten weer beginnen met het programma.
0: Gelukkig. Hopelijk heb je dan weer een beetje contact met jezelf.
1: In de regel is dat gewoon volledig afwezig. Maar we gaan wel weer een leuk programma maken, Broodjebal. Wat leuk dat jij weer terug bent, Marjolein. Want we hebben jou toch al gemist op de zender.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja, weet ik zeker. Ja. En ik heb je gemist, maar de andere luisteraars weet ik zeker ook.
0: Ja, nou, ik had het even nodig. Even lekker tussenuit. En ik merk ook dat ik daardoor wel weer meer energie heb. En dat is natuurlijk alleen maar goed.
1: Is heel belangrijk. Met de juiste energie, de juiste dingen. Dat is eigenlijk het leukste wat er is, toch? Daar is leven voor.
0: En heb jij nog een beetje energie om straks je show te gaan doen? Heb je er zin in?
1: Nou, want ik heb er altijd zin in. Dus we gaan zo direct weer lekker de week doornemen. We gaan even terug naar de Meidoornstraat natuurlijk. Hè, waar we natuurlijk gisteren met z'n allen ineens zaten. Wie had dat nou gedacht, hè?
0: Nee, het was eerst bericht van... er was iemand met vloeistof in contact gekomen. En later bleek het verhaal natuurlijk veel groter te worden s'avonds.
1: Bizar.
0: Dat al die mensen hun huis uit moesten. Dat is bij jou in de buurt toch ook, vriend?
1: Nee, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Want dit is natuurlijk echt de andere kant van de stad. Meidoornstraat. Maar in zo'n buurt verwacht je dat toch ook weer niet.
0: Nee.
1: En dat is misschien wel het meest verrassende. Hè?
0: Ja.
1: Je zou dan denken, verlaten industrieterreintje ergens achter de Molenwijk. Maar dat is niet zo.
0: Nee, je hebt ook van die sportjes tegenwoordig. Hè? Van houd je ogen open als je iets
1: als je
0: ziet wat je niet vertrouwt. Geef het gewoon door.
1: Ja,
0: want dit had natuurlijk heel anders ook kunnen aflopen dan uiteindelijk.
1: Ja, daar hebben we helaas ook ervaring mee.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies.
1: Ja.
0: Maar je gaat ook leuke dingen doen, toch?
1: Ja, zeker wel. Ja, nee, we kijken er altijd met een vrolijke blik naar, dat weet je. En ik heb een absolute tranentrekker als Smart Lab. Die had ik al heel lang niet gehoord en ik hoorde van de week. En het zit maar in je hoofd. Het is een oorwurm ook. Dus mensen zijn al vast gewaarschuwd dat er straks een Smart Lab aankomt die van je sokken blaast. Of uit je sokken blaast. Ja.
0: Nou, leuk. Ik wens je veel plezier. Zometeen.
1: Dankjewel, Marjolein.
0: Het einde van Uit voor Vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk ook weer tussen 9 en 10. En maandag weer met Muziek aan Zee. Dus nog kansen te over om mij weer te horen nu ik weer terug ben. Fijn weekend allemaal in ieder geval. Bedankt voor het luisteren.

0: Mam, waar is mijn zwemband?
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
12: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
13: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: In Lisse is het 19 graden en in Voorburg ook. Verder is het droog bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Bij de ontruiming van het drugslab gisteravond in de Meidoornstraat in Den Haag zijn volgens de veiligheidsregio zeer grote hoeveelheden verschillende stoffen gevonden. Het zou gaan om enkele duizenden liters. De 150 mensen die gisteravond uit voorzorg werden geëvacueerd konden later weer terug naar huis. Ondertussen heeft de politie 4 mensen aangehouden. De boswachter tegen wie de gemeente Katwijk aangifte had gedaan na de euthanasie van 7 geiten in het Panbos wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie nam die beslissing al in augustus vorig jaar. De gemeente en de oud-medewerker kwamen daar pas bijna een jaar later achter. En fietsen in Den Haag wordt steeds onveiliger. En dat komt volgens het AD omdat het te druk is op de fietspaden. Ook de verschillende soorten fietsen door elkaar veroorzaken problemen. Daardoor wordt het lastiger om elkaar veilig te passeren. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Robert Vriezen.
18: Een paar korte files in onze regio. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt bij Roelof Arendsveen. En 5 minuutjes op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda.
15: En na de reclame muziek van Golden Earring. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
19: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
20: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
21: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
20: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
22: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
26: Tot 2 uur, broodje bral.

beter begin dan de Golden Earring. Luisteraars, een hele goede middag. 11 minuten over 12 op deze zaterdagmiddag. Waarbij wij de lunchroom openen. De deur is... Ja, kom maar binnen. De deur is open. En we gaan eens even lekker een boterham eten. Of een eitje. Of wat je ook staat klaar te maken in de keuken. En we gaan eens eventjes allemaal de komende 2 uur doornemen. De afgelopen week. En wat er nog staat te komen. En dan weet je dat we het programma eindigen met de bakplaat. En om 2:30 een smartlap. Ja, de smartlap van de week is er wel echt eentje uit de buitencategorie, kan ik je wel vertellen. Een echte tranentrekker en bovendien een oorwurm die zich in je oor zal nestelen. En de komende dagen, althans, ik had daar last van de afgelopen dagen, blijft hij daarin rondwagen. Afgelopen week natuurlijk... Oh, daar gaat de deurbel. Wie is dat? Oh, kijk eens wie er binnenkomt daar. Luisteraars, dat is de stem. Nou, dat is ook toevallig. Dat is de stem van Moet Je Luisteren. Zo direct gaan we het spel spelen. Moet Je Luisteren. En de stem is nog niet geraden. En ik zie hem nu binnenkomen. Het is een man. En ik ga er straks even een hint bij geven. Ja, dat doe ik wel eventjes straks. Na de volgende platen gaan we even een hint geven over wie die stem is. Want ik begreep dat hij nog steeds niet geraden is. Maar staat hij nu ineens aan de andere kant van het raam. Hartstikke leuk dat hij er is. Goedemiddag. Ik mag je naam niet zeggen, want anders dan weten mensen dat allemaal. Potverdorie zegt. Zo beginnen we toch alweer het programma op een verhitte wijze. Over verhit gesproken natuurlijk. 10 graden naar beneden gekukeld. Maar verhit is het nog steeds. En zeker in het Valkenboskwartier, waar gisteren bleek, niet ver van de begraafplaats Eikenduinen natuurlijk, de Meidoorstraat, is dat toevallig of niet, waar ze vaten met chemicaliën uit het pand hebben gehaald. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk groot lab en zijn ze extreem lang bezig. En vermoedelijk is het de synthetische druk MDMA die daar gemaakt wordt. Zijn mensen die zweren daarbij bij die drugs, bij die geestelijke en verstandsverbredende middelen. Er zijn mensen die gebruiken die dingen alsof het Smarties zijn. En er zijn mensen die zeggen, joh, je hoeft maar een paar uur te slapen en dan gaan we weer lekker door. We hadden vroeger een schrijver, dat was een Poolse schrijver, Jerzy Kosinski. Die heeft dat jarenlang gedaan, die schrijver. Weet je dat? Die sliep bij 3 uur en dan ging hij weer 3 uur werken en dan sliep hij weer 3 uur. Dus om de 3 uur werd hij wakker, ging hij slapen. En dat is ongelooflijk. De man heeft lang volgehouden, heeft meer boeken geschreven dan menig een van ons natuurlijk. Helaas is hij op een dag ook helemaal gek geworden, want hij verzwolg, dat moet ook vermeld worden, een tsunami aan drugs en aan alcohol. En toen bond hij een plastic zak over zijn hoofd en toen vertrapte hij het voortijdig. Bij nader inzien misschien toch beter als de politie dit probleem oplost. Als dat je aan dat soort middelen gaat zitten knagen. Nou, die hoor ik net op het nieuws dat Trump Canada wil straffen voor hun bosbranden. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. En dan zo'n reactie uit Canada, die toch altijd heel onderkoeld en intelligent zijn. Die zeggen, joh, ik kan beter helpen met blussen dan klagen. Ik weet niet of Trump dat ook gaat doen. Noorwegen staat ook in de fik, lieve mensen. De hele wereld staat in de fik. Nou, wat kan ik dan anders dan openen met een plaatje waar ook de fik in zit? Ja, toch? Laten we dat maar doen dan. De staat Ohio grenst aan Canada. En daarom leek mij dit een toepasselijke plaat. Want ze noemen zichzelf de Ohio Players. En zij gaan het programma openen met hun onvolprezen hit Fire.

0: Wat een heerlijk liedje. Ach jongens, prachtig. Olivia Dean. Man, I Need. Nieuwe ster aan ons muzikale firmament. Ja, dat is het wel. Moet je luisteren? Nou, ik sprak net Marjolein natuurlijk. En die was hooglijk verbaasd dat dat tot nu toe alleen maar foute antwoorden waren. Want ze zegt, zo moeilijk is het al niet. Al is het een heel kort fragmentje. Nou, ik heb hem nog niet gehoord. Dus ik ga mij nu eens even laten verrassen. Dit is de stem van vandaag. Van wie is deze stem?
1: Moet je luisteren?
2: Oh, je hebt geen keus.
1: Oho. Moet je luisteren?
0: Ja, ik snap het al. Het is heel, heel ultra kort. Het is niet Figo Waas, het is ook niet Jurie Mulder en ook niet Martijn Krabbe. Wie heeft hier geen keus? Het is een ultrakort fragment, maar toch, als je hem zou horen zingen, zou je misschien wel weten. Bedenk even in je achterhoofd, het is een zanger die dit zegt. Gaan we nog één keer luisteren naar het fragment.
1: Moet je luisteren?
2: Oh, je hebt geen keus.
1: Moet je luisteren?
0: Nou, dat helpt ook helemaal niet eigenlijk, die hint die ik geef. Het slaat helemaal nergens op. Misschien ook een andere. Dit is niet zijn originele beroep, zanger. Hij was van origine, deed hij iets anders. En hij zat in de bouw. 070-390-5454. 070-390-5454. Als jij denkt te weten van wie deze stem is, met de hint die ik net heb gegeven, laat het maar eens horen. Goed, gaan we naar muziek toe, toch? Ja, waarom niet? En leuke muziek ook, zie ik. Heel oudje van de Cats. Be My Day. Goed, als je de stem wil raden, 070-390-5454. Het is een zanger en hij komt uit de bouw. Nou, bellen maar, gauw.

0: en Be My Day. Laat het mijn dag zijn. Voor de mensen die het leuk vinden, vandaag is de dag, de verjaardag moet ik zeggen, van Cesar Zuiderwijk en Kareltje de Rooij. Wij zeggen altijd Kareltje, omdat hij vrij klein is. Karel is inmiddels ook alweer 80 geworden. Prachtige leeftijd. Karel, als je luistert, gefeliciteerd. En ook als je niet luistert. Goed, we gaan het spel spelen. Moet je luisteren? Stem heb ik al laten horen. Drie kandidaten hebben zich gemeld. Kees, Roy en Daan. En daar gaan we maar eens even mee praten. Kees, goedemiddag. Kees, die schrok zich een rotje. Kees, gaan we nog even terugbellen, denk ik. Want die is even verdwenen. Roy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Dag. Ah, Roy is er wel. Dag Roy, heb je een goede dag?
1: Ja, gaat wel.
0: Hè. Ja? Hè? Het gaat wel, zeg je. Dat betekent dat niet alle dagen even goed zijn.
1: Nee. Maar ja, ik ben dialysepatiënt. Dus het is altijd maar even afwachten hoe je wakker wordt. De andere. Dus,
0: ja, en ben je dan elke dag aan het dialyseren of is dat een paar keer per week?
1: Drie keer per week.
0: Ja, dat bepaalt dan toch ook de dag en de week, hè?
1: Ja. Soms wel iets lastig, maar we proberen eruit te halen wat erin zit.
0: Ja, hè? Daar heb je groot gelijk in, Roy. Ja, ook in dat geval. En het lijkt me alleen een hele logistieke operatie, hè? Ik heb dan een agenda en dan denk ik, goh, wat ga ik vandaag allemaal doen? Maar bij jou draait dat natuurlijk om het te dialyseren. En doe je dat al lang? Ja.
1: 2 jaar ongeveer. Dus, ja.
0: Dan gaat dat in ieder geval wel goed.
1: Pardon?
0: Dan gaat dat in ieder geval wel goed, als het al 2 jaar gaande is.
1: Ja, het is elke keer weer een verrassing. Maar goed, je moet positief blijven. En nogmaals, eruit halen wat erin zit. Ja. En meer kan je niet, hè?
0: Nee hoor, je hebt helemaal gelijk, Roy. Wat dat betreft, het is net als je neus. En, wat is jouw verjaardag, mag ik vragen? Welke dag ben je jarig?
1: Ik ben op 16 oktober jarig. Ik ben een weegschaal.
0: En ben je een weegschaal? Ach, ja. Ik ben daar zo slecht in die astrologie-verhalen. Ik moet je eerlijk zeggen, Roy, ik geloof niet in astrologie. Maar dat schijnt typerend te zijn voor schorpioenen, hoor. Maar ik heb groot moeite met... Wat is een kenmerk van een weegschaal? Weet je dat, Roy? Maar iets bijzonders?
1: het is zo lastig om dingen over jezelf te zeggen.
0: Nee, maar goed, maar, het karakter weegschaal, of tenminste het teken...
1: Vrij rustig ben. Ja.
0: Wel overwogen, Roy, zeg ik dan als weegschaal, toch?
1: Ja, ook wel. Wel overwogen. Denk best over de dingen na die er zijn.
0: Ja. Nou, dan prachtig.
1: Ik keer in het leven, hè?
0: Ja.
1: Dus,
0: Nou, Roy, ik vind het prachtig. Hartstikke leuk. En een beetje wel overwogen leven kan... Geen mens kwaad. Daan, goedemiddag. Ik geef naar Daan toe.
2: Goedendag.
0: Dag Daan, wat is jouw sterrenbeeld teken?
2: Een ram.
0: Zo, dat komt er ook gelijk geramd uit. Ram. Heb jij enig kenmerk van een ram? Ik heb geen idee. Is dat iemand die te vertrouwen is of juist niet? Of iemand die graag liegt of niet? Of...
2: Nee, dat moet zeker te vertrouwen.
0: Oh.
2: Maar geen geduld.
0: Oké, dus je wil eigenlijk liever gelijk met het spelletje beginnen?
2: Precies.
0: We zijn... Daan, dat is goed. Houden we het even kort. Dan ga ik wel even Joke introduceren. Want Kees is ons ontvallen. Of Kees heeft zich inmiddels hernoemd naar Joke. Goedemiddag, Joke.
3: Ja, goedemiddag.
0: Dag, Joke. Nou, jij gaat ook mee met het spelletje. Je hebt ook een idee van wie de stem zou kunnen zijn, begrijp ik. En nog even toch jouw geboortedag of geboorteteken. Want daar zijn we ineens in beland.
3: Een leeuw.
0: Volgens augustus. Mij, ja, een augustus. Volgens mij is mijn aanstaande ex-vriendin ook een leeuw. Dat is, ja, die is leeuw, die is jarig in augustus. Ja, dat klopt. En vertel eens, wat is een leeuw voor jou, Joke? Heeft het een bepaalde karaktereigenschap?
3: Ik kan het van mezelf moeilijk zeggen, maar mensen zeggen wel tegen mij dat ik altijd wel hulpvaardig ben en bezig ben en dat ik me ook altijd netjes kleed. Dus
0: Oké.
3: Ja.
0: Nou, misschien is dat wel een kenmerk van een leeuw. Mijn vriendin ziet er ook altijd fris en fruitig uit. Dus dat zou best wel eens kunnen. En hulpvaardig, dat is ze ook. Ja, ik zou graag nog verder willen praten. Maar ik heb Daan, en Daan is Ram. En die wil gelijk erbovenop. Die wil dat spel erin rammen. Dus ja, ik zal dan toch door moeten gaan met het spel. Ik ga de stem nog één keer laten horen. Joke en dames gaan eerst. Dan ga ik het zo direct als eerste aan jou vragen. Nog één keer even de stem van vandaag. Van wie is deze stem?
4: Moet je luisteren.
5: Oh, je hebt geen keus.
4: Moet je luisteren.
0: Wie heeft er geen keuze, Joke? Vertel het eens.
3: Nou, ik dacht Lee Towers.
0: Lee Towers? Ik had iets gezegd over Bauer. Ja, dan snap ik eigenlijk... Ja, ja, maar Bauer, dat is ook weer iets...
3: Hij is graag.
0: Nee, dat snap ik. Ja, maar Roy, wie denk jij dat de stem is?
6: Nou ja, ik had ook Lee Towers.
0: Ook Lee Towers. Nou, dan gaan we toch niet vertellen dat Daan ook zei Lee Towers, of wel? Nou, dan hebben we dus drie winnaars, dames en heren. Want drie winnaars, want het is inderdaad...
4: Goed.
0: Nou goed, het is Lee Towers. Dat is helemaal niet erg, want met drie winnaars betekent dat dat we nu doorgaan naar de schattingsvraag. En ik heb daar eens goed over nagedacht, want het gebeurt wel vaker dat we bij het spel, zeker als ik de hints geef, mensen hebben die gelijk weten welk antwoord het is. Hoewel ik dacht bij Bauer, misschien zeggen mensen nog Frans Bauer, maar ja, die praat een beetje zo, dus dat is een heel andere stem dan de stem die je net hoorde. Goed, ik ga een schattingsvraag op jullie loslaten. Hou je vast, ik heb dit uitgezocht, dit verzin ik niet zelf. Dit is volgens het voedingscentrum namelijk het geval. Ik ga de vraag stellen en dan mogen jullie gaan schatten. Uit hoeveel procent water bestaat een komkommer? Joke, zeg het eens. Hoeveel procent denk jij dat een komkommer bestaat?
3: Ik denk toch wel 90%.
0: 90%. Goed. Roy, vertel eens. Hoeveel procent bestaat een komkommer? Water.
6: Ik denk
0: 80%. Daan, van wie denk jij, wat denk jij van een komkommer? Hoeveel procent water zit erin? Vertel het eens. 85. Ik heb genoteerd 85 voor Daan, voor Roy 80 en voor Joke 90%. Dan hebben wij een winnaar en de winnaar is degene die er het dichtst bij zit. En dat is in dit geval Joke. Wat een komkommer bestaat volgens het voedingscentrum uit 97% water, jongens.
3: Zo, toch wel meer dan ik dacht.
0: Je vraagt je nog af waarom je het eentje kunt niet beter gelijk een mok water achterover slaan. Heb je het ook?
3: Lekker fris.
0: Ja, zeker Joke. Ja, ja, je bent blij, je hebt gewonnen, dat snap ik.
3: Ook al had ik niet gewonnen, het is sowieso lekker.
0: Vind je het sowieso lekker. Nou, Roy en Daan, jullie weten weer wat meer. Jullie weten namelijk dat een komkommer bestaat voor 97% uit water. Ongeveer zo'n beetje zoals de gemiddelde man. Dan. En Joke, jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd met deze prachtige overwinning. Waarvan
3: dankjewel,
0: ik nog niet weet.
3: Dankjewel.
0: De prijzen komen naar je toe. Ik weet nog niet welke prijzen, maar het zullen ongetwijfeld komkommers zijn, denk ik.
3: Oh, nou, altijd komkommertjes
0: ook welkom. Ja, dat had ik al. Goed, Roy en Daan, dankjewel voor het meedoen. En Joke natuurlijk ook. Bedankt allemaal voor het meespelen. Dag, dag.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Verdorie, zeg hij. Ja, bouwmuziek. Ja, goed, we gaan naar Cher toe, die zich ook heeft laten verbouwen. En de tijd daarmee terugdraaien. Jawel.

Die hebben het trouwens ook niet makkelijk hoor. De dijken, die verdrogen ook. En de Alliant Vuur. Zo direct luisteraars naar muziek van Candy Station. En Lily Allen komt ook nog voorbij. Maar eerst iets geheel anders. Een bijzonder vreemd nieuwsbericht hoorde ik op de radio. Ik zat van de week in een hotelkamer op de Veluwe bij Harderwijk. En er was een kamer van niks. Dat bloed heet ook zo'n schuindak. Dus je kan je voorstellen onder zo'n schuindak. En dus je denkt van, nou, waarom zit ik in zo'n klein kamertje? Ik zou niet willen zeggen dat die kamer klein was, maar toen ik tegen mezelf zat te praten, moest een van ons twee de kamer uit om antwoord te geven. Zo klein was de kamer eigenlijk. Enfin, ik zit te luisteren naar het nieuws en ik hoor daar een nieuwsbericht over de bomen die het zo slecht hebben. Vanwege de hitte natuurlijk. En welke boom heeft het slechtst? Nou, hou je vast, want daar schrok ik een beetje van. De fijnspar, die heeft het slechtst. En die hebben best wel veel in Nederland. Er zijn veel heggen met fijnspar. Nou, die vallen allemaal massaal uit. En dat komt, hoorde ik dus, ik heb het even voor jullie uitgezocht, door een insect. En dat insect heeft een bijzonder interessante naam, namelijk de letterzetter. Dat kennen we natuurlijk van vroeger, denk ik, een letterzetter. Dat was iemand die bij de krant die letters natuurlijk in spiegelbeeld allemaal neerlegde, zodat de krant kon worden gedrukt. Dat was Dat kennen we natuurlijk van vroeger, denk ik, een letterzetter. Dat was iemand die bij de krant die letters natuurlijk in spiegelbeeld allemaal neerlegde, zodat de krant kon worden gedrukt. Dat was meestal een kaal.

De letterzetter, dat is een houtetende kever. Hoort bij de familie van de snuitkevers. Hij is bruin. Vooraan wat donkerder dan aan de achterkant. En relatief klein, van 4,5 tot 5 mm wordt hij ongeveer. Dus zet wel je bril op als je het naar gaat zoeken. En ja, dan toch maar tegen hem zeggen dat hij ontslagen is. Dat we geen letters meer zetten, dat de krant voorbij is en dat soort dingen. Want dit is ellendig voor de fijnspar. De hele fijnspar gaat er dus aan, jongens. Het waardeloos is dat voor die bomen. De fijnspar en al die andere bomen natuurlijk. En er was veel nieuws de afgelopen week over bomen, over bosbranden. En vandaar dat ik de volgende plaat draai voor alle bossen in de wereld. En dan hoorde hem al aankomen. De Cure. Ja, was er maar een cure voor. Was er maar een remedie voor de kwaal van al die bosbranden. Waarschijnlijk is dat toch proberen de temperatuur een beetje naar beneden te brengen. Afijn, The Cure. A Forest.

Wonderschoon. Wonderschoon, Paul Simon en Still Crazy After All These Years. Op deze zaterdag de 18e juli, waarop zojuist bekend is geworden dat de huizen in de Meidoornstraat in de omgeving van het drugslab opnieuw te worden ontruimd. Tientallen woningen worden opnieuw ontruimd. De woningen die gisteren ook al ontruimd zijn, maar mensen moeten toch even het huis weer verlaten. Tot vanavond 10 uur, want er wordt vandaag gestart met het verwijderen van alle spullen uit het drugslab. En daarbij bestaat risico dat gevaarlijke stoffen gaan lekken. Omwonenden krijgen het verzoek hun auto mee te nemen, zodat er alle ruimte wordt gemaakt. Kan je nagaan hoeveel grondstoffen daar liggen voor drugs? En wat voor een operatie dat moet zijn. De mensen daar allemaal sterkte en succes met het behalen van een goed eindresultaat voor deze operatie. Brandweer en politie en alles wat daarbij komt kijken natuurlijk. Goed, voor hun even een plaatje dan. En voor andere mensen die heel hard aan het verbouwen en aan het werken zijn vanmiddag. Dit is Candy Station en Young Hearts Run Free. En daarna nieuws. En ben ik weer lekker terug met een uurtje broodje brouw. Werk ze, jongens.

0: wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam, voor echt lekker slapen.
16: In Stolwijkersluis is het 18 graden en in Aarlanderveen 19. Verder is het droog bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
17: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. In verband met de vondst van het drugslab in de Meidoornstraat in Den Haag zijn 4 mannen aangehouden. Volgens de veiligheidsregio zijn er zeer grote hoeveelheden verschillende stoffen gevonden. In verband met verdere ontmanteling moeten omwonenden vanmiddag opnieuw tijdelijk hun huis uit. Voor de rol bij een beschieting van een woning in Alphen aan de Rijn en 2 mislukte ontvoeringen in Delft krijgt een 21-jarige man uit Almere 8 jaar cel. Volgens de rechtbank regelde hij uitvoerders en wapens voor de geweldacties. En fietsen in Den Haag wordt steeds onveiliger. En dat komt volgens het AD omdat het te druk is op de fietspaden. Ook de verschillende soorten fietsen door elkaar heen veroorzaken problemen, waardoor het lastiger wordt om elkaar veilig te passeren. En tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit de drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: En er is verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriesen.
20: Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag wordt aan de weg gewerkt bij Roelof Arendsveen. Er zijn eventjes 2 rijstroken dicht en de vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Gouda. 4 kilometer file daardoor dat de rechte rijstrook dicht is.
18: En na de reclamemuziek van Guus Meeuwis, meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Mam, waar is mijn zwemband?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
27: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
28: geeft ruimte.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
31: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Tot 2 uur. Broodje Bral. Dit is Radio West.

0: Ja, zal best, Guus. Ik vertelde jullie al, afgelopen week zat ik in een hotel in Harderwijk en toen werd ik wakker dankzij de wekkerradio. Dat heb ik dus hekel aan, de wekkerradio. Als ik naar bed wil met Guus Meeuwis, dan ga ik wel naar bed met Guus Meeuwis. Dan word je wakker met zo'n liedje. En dat was dus dit liedje, hoe vind je dat? He? Daar werd ik mee wakker.
1: Ja.
0: Een tweede uur broodje bal. En leuk dat je luistert in dit uur straks de Smart Lab. Dat is er één, jongen. Nou, daar ga je van huilen. Daar ga je van huilen. Haal de zakdoeken maar alvast uit de broek. Want die ga je echt nodig hebben. We kijken ook even nog naar een ander nieuwsbericht. Over het feit dat de Europese European Broadcast Union, zeg maar de grote uitzendorganisatie in Europa, heeft besloten om voortaan vrouwelijke atleten anders in beeld te brengen. Want die worden te veel geseksualiseerd. Wat dat nou voor bericht is, daar duiken we straks ook nog eventjes in. En ik heb hier nog even iets bijzonders, namelijk de Rolling Stones. Dat weet je, vorige week een nieuwe plaat uitgebracht. Deze week hebben we allemaal naar dat nummer, naar die plaat kunnen luisteren. Foreign Tongues. Het klinkt als een klok, moet ik zeggen, hoor, die gasten. Potverdorie, je zal er maar dik in de 80 zijn. En dan denk je bij jezelf, rollator, ben jij gek? Rollator, ik heb een gitaar, daar hak ik maar aan vast. Ik dacht eigenlijk, de Stones, dat is een soort Muppet Show geworden, ja toch? Maar nee. Ze zijn ook het levende bewijs dat drinken tijdens het werk ook goed is voor je carrière. Want die Keith Richards, die suipslaggen, oh wel, dat weet ik eigenlijk niet hoor. Ze zeggen dat die gasten zoveel drinken. Maar volgens mij moet je dat ook met een bol zout nemen, dat bericht. Maar feit is wel dat het bandje nog steeds recht overeind staat. En daarom wil ik graag nog een nummer draaien van die nieuwe plaat, Foreign Tongues. En dit is volgens mij echt een hit als ze die uit zouden brengen als singeltje. Als voor zover nog singeltjes worden uitgebracht. Nou ja, vinyl is wel helemaal in de lift natuurlijk. Zou het best kunnen zijn dat dit die grote hit zou kunnen zijn voor de Rolling Stones. Waar ze natuurlijk al jaren op zitten te wachten. Van hun nieuwe album, Foreign Tongues. The Stones, Never Wanna Lose You.

dat was zijn allereerste echte eigen solo hit. Toen hij los was van Wham. Ik zie hem nog lopen tussen allemaal stukken touw. Dat kan me herinneren, het clipje althans. George Michael en Careless Whisper. Goed, dan dit. Een zwoel muziekje, luisteraars. En dat hebben we niet voor niks. Het volgende is namelijk aan de hand. Volgens de European Broadcasting Union, zeg maar de Europese NPO, worden vrouwen in de atletiek te veel en te vaak geseksualiseerd. Er kan zomaar een bil, een borst of een buikje in beeld worden gebracht. Wat dan de misschien onkuise kijker direct aanzet tot allerlei onzedelijke gedachten. En dat betekent dat je dat allemaal niet wil weten. Als een vrouw ineens gaat polsdoek hoog springen, wat er dan gebeurt en hoe je dat dan in beeld brengt. Kortom, European Broadcasting Union, de EBU, heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om vrouwen bij atletiekwedstrijden op een respectvolle manier in beeld te brengen. En het doel is te voorkomen dat atleten in ongepaste houdingen in beeld komen. Laat ons even reflecteren op dit nieuwsbericht. Want dat zou betekenen dat we dus, ik zeg polsdoek hoog springen, ja, dat film je toch altijd van onderen. En een vrouw van onderen filmen mag niet meer van de EBU, want dat is ongepast. Dus ja, hoe moet je dan moet filmen? Ja, van boven met een drone, denk ik, of zo. Ja, was de enige reden dat ik nog keek naar atletiek, eerlijk gezegd, van de dames. Maar dat heb ik dus ook helemaal geen zin meer. Want je kan ook gewoon het beeld stilzetten tegenwoordig, hè? Dan springen ze bij bijvoorbeeld 100 meter hoor, dan gaan ze zo. Dat is trouwens niet 100 meter, de 100, dat is volgens mij meer. Maar goed, en dan kan je dat beeld stilzetten, dan zie je ze alsnog. Luisteraars, wat moeten we hier nou van vinden eigenlijk, van zo'n bericht? Dat vrouwen niet meer geseksualiseerd moeten worden, dat snap ik helemaal, ben ik helemaal met je eens. Maar verplicht ze dan gewoon om zich niet meer te scheren? Dan ben je er vanzelf vanaf, zou ik zeggen. Trouwens, hoe zit het dan met mannen? Mag je die nog wel seksueel in beeld brengen? Want dat zal bij vrouwen toch ook bij mannen zo werken. Ik weet in ieder geval zat vrouwen die zeggen van, oeh, die hebben een lekker kontje, of die hebben een mooie borstpartij, of die hebben mooie spierballen. En daar hoor je ze eigenlijk nooit over. En hoe zit het dan met tennisters? Want tennissen, jongens, het is niet te geloven. Ik heb een buurman, die kijkt dan naar het Wimbledon. Ja, ik dacht op een gegeven moment dat hij lag te wippen met zijn vrouw, maar dat was gewoon die had de tv hard staan. Dus, hoor je die vrouw zo, als ze serveren, weet je wel. En dat mag dan allemaal weer wel. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Moet je dat dan wegpiepen, dat kreunen? We hebben hier te maken met de preutspolitie. Mag ik het zo noemen? Met de schaambrigade. En daarom draai ik speciaal voor al die mensen van de schaambrigade een plaatje. En ga ik te raden bij natuurlijk een dame. Een dame na mijn hart. Lily Allen, die zingt voor ons gewoon heel duidelijk en simpel.

En Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Geproduceerd door niemand minder dan natuurlijk Jaap Eggemond. Die naam mogen we wel eens even noemen, omdat het natuurlijk ook klinkt als een klok. En die werd erin bijgestaan door een al even klinkende naam. Zij het wat illustrer, Freddy Haaien. Goed, het is half twee. Ja, dan komt het.

zaterdagmiddag om 13:30 bij deze zender Radio West hoor je een Smart Lab. En vandaag heb ik een hele bijzondere voor je uit Eindhoven. Een zangduo dat in 1978 enige tijd succes had met een zeer bijzonder levenslied. Ik dacht dat ze nummer 1 hadden gehaald, maar ze haalden de 11e positie toen in de top 40. Maar het nummer is in mijn hoofd blijven hangen. Tot ik het laatst weer eens een keer hoorde, dacht ik, oh ja, dat hadden we ons een keer. Het duo heette Arno en Gratje. Dat was in die tijd, vond ik het toch wel grappig. Het nummer heette Papa, ik zie tranen in uw ogen. En het was een immens grote hit toen. Een echte smartlap, een echte tranentrekker. Hun was een glansrijke carrière toch in het verschiet gelegd. Hebben ze daarna volgens mij nog 1 of 2 plaatjes gemaakt. Maar aan de carrière van het duo kwam definitief een einde toen de jonge Arno, inmiddels 1987... dus die was alweer wat ouder, op 22-jarige leeftijd omkwam tijdens een, hou je vast, campingruzie. En Gratje die haalde eind maart 1994 nog een keer op 37-jarige leeftijd de kranten vanwege zijn betrokkenheid bij een schietpartij in een Eindhovens café. Hij werd in die zaak veroordeeld tot 6 jaar cel wegens doodslag. Dat café heette Ontdek je plekje. Nou, alle reden dus om nog eens een keer te luisteren naar Arno en Gratje. Daar komt-ie! Haha!

Ja, dan mag een Hungry Heart natuurlijk niet ontbreken. Bruce Springsteen. Luisteraars, ik was twee weken geleden te gast bij de baas van TUI. Dat is dat reisbureau, die reisorganisatie. En Arjen, de baas, die vertelde mij, want ik zei, joh, vakantie, bosbranden, zeggen ze het allemaal af. Hij zegt, nee, dat valt hartstikke mee. Nederlanders gaan op de vakantie, laten hun vakantie niet verpesten. En wat blijkt, jongens, het is inderdaad zo. We weten dat bijvoorbeeld bij het Gardameer, jongens, noodweer daar zo in Italië. Hagelstenen ter grootte van stoeptegels, verkeer platgelegd. Maar wat gaan we met z'n allen toch weer heerlijk richting de hagelbuien en het noodweer, want wij Nederlanders houden van de vakantie. En als de noodweer is, dan hoort het gewoon ook bij de vakantie. Voor al die Nederlanders die vandaag misschien vertrekken en denken, nou, ik ga niet op vrijdag, sta ik niet in de file. En die toch in de file staan, voor jullie allemaal. Alvast eerst een flinke regenbui en daarna Cliff Richard met de Summer Holiday.

0: Nou, dat is toch heel wat anders dit. Goed, we gaan er even naar een ander nieuwsbericht. Wat niet te vermijden is natuurlijk, is op deze zender ook het nieuws. Goed, luisteraars. Het volgende is aan de hand. In Alphen aan de Rijn heeft de rechtbank veroordeeld. Nee, sorry, de rechtbank in Den Haag heeft iemand veroordeeld. En dat bericht wordt gebracht vanuit Alphen aan de Rijn. De 21-jarige Charlinio G. Wat is dat voor voornaam ook? Charlinio G. uit Almere. 8 jaar gevangenisstraf gekregen voor zijn rol bij meerdere zware geweldsdelicten. Het is bewezen dat hij uitvoerders regelde voor beschietingen bij een woning in Alphen aan de Rijn. Daar is Alphen aan de Rijn. En 2 mislukte ontvoeringen in Delft. Gezellig jongen dit. Hij ontkende zelf dat hij bij de misdrijven betrokken was. Charlinio. En hij zei, ja, die iPhones die gevonden zijn, daar stonden allemaal belastende berichten op van zichzelf en andere mensen. Die zeiden, ja, die heb ik niet alleen gebruikt. Dat is niet van mij, hoor. De man heeft zichzelf verraden op een zeer bijzondere wijze. Want op die telefoon vond de politie namelijk opvallende beelden. Op een van de telefoons stonden seksfilmpjes van de verdachte met zijn vriendin. En zelfs ook een foto van zijn paspoort. En daarmee is toch wel bewezen, zegt de rechtbank, dat hij de enige gebruiker is van die telefoon. Dat je dus op zo'n manier tegen de lamp loopt. Doordat je in bed iets doet, loop je tegen de lamp. Charlinio mag daar 8 jaar lang over na gaan denken. En zo zie je maar, jongens, telefoonseks. Begin er niet aan, alsjeblieft. Doe het niet. Nee, niet doen. Nee, hou op.
1: Amen.

0: Peter Hoek en toen nog wel de Medicine Show, dacht ik toch? Ja, a little bit more. Luisteraars, zo direct na 2 uur wordt dit programma overgenomen. En dat wordt gedaan door Ronald van der Geer, presentator van dienst. En als het goed is, Ronald, hebben wij nu even contact.
1: Zeker, Sjaak, zeker. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja. Is het er voor jou ook een goedemiddag?
1: Nee, het is een goedemorgen nog. Het is 7:50.
0: Ja, want jij bent je elders op deze planeet, hè?
1: Zeker, zeker. Het komt met bakken naar beneden op dit moment. Wat dat betreft zitten jullie nu in het voordeel, denk ik.
0: Oh, dat is interessant. Ben je ergens in Duitsland? Dat is noodweer in Duitsland. En in Gardameer hoorde ik ook slecht weer.
1: Gardameer, ja. Nee. Nee. Andere kant van de wereld. Maar daar kan het ook af en toe regenen. Ja. Dat gebeurt wel eens.
0: Ja, dat klopt. En we weten allemaal waarom je daar zit. Want je ontloopt hier de justitie. Er loopt een onderzoek tegen jou. Al zeker. Een aantal jaren. En de grond is jou te heet onder de voeten geworden. Letterlijk, eigenlijk in dit geval letterlijk. Waar meer. En je bevindt je daar natuurlijk wegens malversaties. Import, dames en heren, van duizenden kilo's pepermunt, heb ik begrepen.
1: Ja. En zwart-wit ook.
0: Hey, maar Ronald, heb je meegekregen, even serieus, heb je meegekregen dat we dus in de Meidoornstraat hier in Den Haag een enorm groot drugslab op dit moment aan het ontruimen zijn?
1: Nee, dat heb ik niet meegekregen. Maar echt waar, in de Meidoornstraat nog wel.
0: Dat is toch een hartje Valkenbos kwartier.
1: Als je het niet verwacht, dan is het toch daar.
0: In de Heesterbuurt eigenlijk officieel. En er zit ook nog een kinderboerderij daar in de buurt. Het is ongelooflijk. Maar daar hebben ze dus een enorm groot drugslab. Tientallen mensen hebben hun huis moeten verlaten. Omdat het zo'n groot drugslab is, dat is onwaarschijnlijk.
1: We hebben wel eens in Rotterdam gezien wat er gebeurt als er iets ontploft. Hè? Dat dan een stuk wordt weggeslagen en dat soort dingen. Ongelooflijk dat mensen dat toch doen.
0: En ik krijg toch de discussie, Ronald, moeten we het niet allemaal legaliseren? Want dit komt natuurlijk allemaal omdat mensen het illegaal zitten fabriceren. Stel je nou voor, ik gooi maar even een gooi. Mensen slikken van die ecstasypillen. Hè? Je kent het wel, smelt in je hoofd, niet in je hand, die pillen. Als je die nou eens gewoon aan mensen zou, 1 keer per maand mag je zo'n pil hebben, weet ik veel, voor €15. Hè? Dat gaat de staat er lekker aan verdienen. Zijn voor alle gezeik af in die woonbuurten. Ik zou het dan niet zo slecht vinden als het daar is. Ik bedoel, als alcohol legaal is en roken is legaal, waarom zou je dat niet legaliseren? Ja, ik denk dat er toch op een of andere manier wat voor zou moeten zijn. Zeker als je dit soort tafereelen meemaakt.
1: Ik zag gisteren wat er allemaal voor industrie is op de oceanen ook. Hè? Met speedbootjes en hoe benzine en drugs wordt vervoerd naar kleinere schepen.
0: Daarmee het ook speedboten. Hè? Dat wordt vervoerd met boten.
1: Ja, ik denk, ik leg hem even neer, Sjaak. Dan kun jij hem bij de tweede
0: kop hem gelijk in. Hè? Ik ben net Argentijn. Oh, trouwens, daarover gesproken. We krijgen vanavond, even Ronald, even misschien leuk voor de mensen die van voetbal houden. Ja. De troostfinalen. De chocolademedaille, hoorde ik het een Engelse speler noemen. Of een Franse speler was, geloof ik. Vanavond. Had jij dat nou verwacht? Engeland-Frankrijk had toch gewoon de finale moeten zijn?
1: Dat vind ik ook. En anders had het Engeland-Spanje moeten zijn. Maar ik was met Argentinië wel een beetje klaar, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik ook nog steeds klaar. Daar heb ik niet zoveel mee. Ik moet wel zeggen dat die Engelsen wel erg laf waren, hè, in de tweede helft.
0: Ja, die deden dat niet heel erg lekker.
1: Dat viel me echt tegen. Sjaak, even één dingetje nog. Is er bij jou ooit iets misgegaan in je leven omdat het openbaar vervoer niet reed of zoiets dergelijks kapot was?
0: Het OV rijd ik al heel lang niet meer mee, want ik... Ik ben van mening dat als je de 30 gepasseerd bent en je rijdt nog in het OV, dat je als mens compleet bent mislukt. Ik vind openbaar vervoer, het is ook niks. Want als je de trein neemt, ik bedoel, waar je bent, dan komen ze niet halen. En waar je naartoe wil, dan brengen ze je niet. Dus waarom zou je erin stappen? Ik heb niks met het OV. Je hebt aan mij een hele verkeerde. Maar jij hebt daar een vraag over straks, of niet?
1: Ja, zeker. Dat was de vraag. Hebben mensen wel eens iets gemist omdat het openbaar vervoer niet reed? Iets kostbaars of iets waarvan je zegt, zal ik nooit meer vergeten.
0: Nou, hartstikke goed. Luisteraars, onthoud die vragen, Ronald. We gaan voor je genieten straks na 2 uur. Tot straks.
1: Is goed, jongen.
0: Hoi.
2: De bakplaat.
0: En dan is het alweer tijd voor de bakplaat. En ik wens jullie allemaal veel plezier vanavond bij Engeland, Frankrijk en morgen natuurlijk Argentinië, Spanje. Daarvan weten we al wie er gaat winnen, dus dat is niet zo ingewikkeld. Want met zo'n FIFA-baas aan jouw zijde hoef je eigenlijk helemaal niet meer te voetballen. Anyway, de laatste plaat van het programma is de bakplaat. En vandaag is dat een plaat van een Amerikaanse gitarist die 161 liedjes heeft verkocht voor naar verluid $325 miljoen. Zeg maar slordige €300 miljoen aan een investeringsmaatschappij. En die investeringsmaatschappij heet Hypnosis. Oasis. En die zijn alweer overgenomen door de durfkapitalist Blackstone. Je begrijpt de rechten, jongens, daar zit veel geld in. 1,5 miljard, moet ik zeggen, hebben ze inmiddels dat beursgenoteerde bedrijf overgenomen. Van wie zijn die 160 liedjes dan? Lindsey Buckingham, de man die onder andere You Can Go Your Own Way schreef voor Fleetwood Mac. Dit is van zijn solo LP Out of the Cradle, het nummer Soul Drifter. En die is dus ook verkocht. Voor dik geld. Maar terecht, want het is een prachtig liedje. Wat mij betreft, graag tot volgende week, luisteraars. Dan zit ik hier weer voor dit programma Broodje Bral. Ik zeg, hou je goed, hou je haags. Dit is Lindsey Buckingham met Soul Drifter.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur. Je verrast.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
7: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
8: En hier is 19 graden. Stroop, er staat ook een maat noordwestenwind.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemiddag, het is 2 uur. Ik ben Lana Rijens met een overzicht van het RG-nieuws. In verband met de vondst van een drugsstop in de Meidoornstraat in Haag zijn 4 mannen aan.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
20: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: is verstuurd. Ik moest wel een beetje mijmerend onder deze plaat denken aan het feit dat die flessenpost, dat toch wel heel relaxed was. Hè? Tegenwoordig als je een vraag stuurt per app, dan kijk je gelijk of iemand al online is of het antwoord al onderweg terug is. En ook met een brief dacht je toch van, nou, moet er nu zijn per brievenbus, dan moet die nu binnen 2 dagen wel weer terug zijn. Zit er toch altijd een beetje zo'n antwoorddruk op. Dat is bij die flessenpost natuurlijk totaal niet. Dat is wel heerlijk. Dat is rustgevend ook. De Police en Message in a Bottle hoorde je hier op Radio West in zaterdagmiddag. Overigens, van de week een feestje bij de Police. Hoewel, ik geloof niet dat de mannen nog echt grote feestjes met elkaar vieren, omdat ze nog altijd een beetje een rechte discussie hebben. Maar Stuart Copeland was jarig, dat was die drummer van de Police. Hij werd 74 afgelopen donderdag. Grappig is dat hij geboren is in Alexandria in Virginia, maar eigenlijk in het Midden-Oosten is opgegroeid, omdat zijn vader een CIA-medewerker was. En hij was toch wel een hele aparte drummer, die niet alleen op zijn drumstel drumde, maar eigenlijk ook allerlei zaken erbij haalde. En iemand vertelde mij van de week, ja, weet je trouwens dat die Stuart Copeland is de man die de Police ook begonnen is. Hè? Die heeft tegen Sting gezegd, joh, kom erbij, dan maken we een leuk beentje. Nou, toen is Andy Summers er nog bijgekomen en de rest is natuurlijk geschiedenis. Die laten we achter ons. We hebben in de toekomst dit zaterdagmiddagprogramma tot een uurtje of 5. Leuk dat je er bent. En laten we er ook een gezellige middag van maken. Ik heb net de vraag voor het eerste uur al even neergelegd bij Sjaak. Die gaat over het openbaar vervoer. Gisteren werden ineens die bussen teruggehaald, omdat er een koelsysteem dreigde in te zakken, als ik het goed heb gelezen allemaal. En nou ja, goed, die bussen zijn allemaal wel gerepareerd. Maar riep bij mij wel de vraag, heb jij wel eens wat gemist door haperend openbaar vervoer? Dus als jij wel eens wat gemist hebt door haperend openbaar vervoer, dan ben ik heel benieuwd naar wat je dan gemist hebt. Heb je een concert gemist, je schoolexamen? Laat het even weten. 070-307-8080. 070-307-8080. En je kunt mij natuurlijk ook voor alles mailen. Ronald@omroepwest.nl.
1: Hey, Ronald!
2: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

kan me ook voorstellen dat je het geloof in de mensheid een beetje aan het verliezen bent als je dingen leest en hoort. Hè? Zoals dat gebeuren in die Meidoornstraat, waar op dit moment een drugslab nog altijd wordt ontmanteld. En dat je dan toch ook een beetje nadenkt over wat had er allemaal kunnen gebeuren in die Haagse straat. Waar hadden we door getroffen geraakt kunnen worden? En denken mensen dan helemaal niet meer na? Dan ben je het geloof in die mensheid toch wel een beetje kwijt, denk ik. Maar goed. Maar niet te veel bij nadenken. Hè? Goedemiddag, dit is Radio West. Dit is zaterdagmiddag met... Ik heet Ronald en jou van harte welkom bij deze show. Zometeen even terugkomen op de jaren van het openbaar vervoer. Eerst even deze.

Altijd schone handen, hè? Deze Mike hoeft nooit onder de auto of hoeft er nooit een boutje te wisselen. Want hij had natuurlijk altijd de mechanics bij zich. Mooi liedje dit, The Living Years. Het is overigens een remaster dit uit 2014 en dat hoor je wel. Er zitten wel wat modernere elementen in dan in het origineel. Maar het luistert lekker weg, ja toch? Zo is het ook. Dit is zaterdagmiddag met op Radio West. Leuk dat je er bent. En de vraag van dit uur is in elk geval... Ja, dat openbaar vervoer gisteren stond ineens op zijn kop in Den Haag. Omdat er iets mis was met de Haagse bussen. Hoe heb jij in het verleden het openbaar vervoer beleefd? Zijn er wel eens dingen misgegaan in jouw leven omdat het openbaar vervoer niet reed? Nou, Jan heeft een berichtje gestuurd naar 070-307-8080. Hij zegt, ik miste ooit de trein naar Schiphol. Ja, daar zal hij niet de enige in zijn geweest, Jan. Vakantie begon daardoor pas een dag later. Ja, dat vergeet je echt nooit meer. Miste natuurlijk zijn vliegtuig. En ja, als er dan die dag niet nog een keer een toestel gaat waar jij mee kan, dan ben je in de spreekwoordelijke aap gelogeerd. Marijke komt uit Delft. Door een defecte tram kwam ik te laat op de bruiloft van mijn nicht. Gelukkig was de ceremonie nog niet begonnen. Nou, daar ben je gewoon op tijd. En Kees uit Zoetermeer. Dag Kees, leuk dat je weer meedoet. Een sollicitatiegesprek. Ja, ze geloofden mijn verhaal wel en ik kreeg de baan alsnog. Ja, je kunt beter over het openbaar vervoer klagen. He, dan dat je zegt, de brug stond open of dicht. Want dan krijg je die discussie weer, was die nou open of dicht. Piet uit Gouda, tenslotte, heeft ooit de boot naar Terschelling gemist. Ja, en dat kostte me een extra hotelovernachting. Nou, hij had niet gemist, maar die boot die deed het niet. Dus ja, dan kun je zwemmen, maar ja, dat is ook niet helemaal vaak de oplossing. Het zijn leuke weetjes uit het verleden. Als je ook zo'n weetje hebt. Je hebt ook eens een keer in het openbaar vervoer gehannest. Of met het openbaar vervoer gehannest. Laat het even weten. 070-307-8080 of een mailtje naar ronald@omroepwest.nl. En ook als ik nog een liedje voor je kan draaien. Daar zijn jullie altijd goed in om liedjes te verzinnen. Die ik niet heb verzonnen, maar jullie wel. Laat dat dan ook maar even weten, want dat kan allemaal vanmiddag. 070-307-8080. 070-307-8080. Ik hoorde net bij Sjaak. Dat verhaal van die rechten van Lindsey Buckingham. Hè, alles van Fleetwood Mac heeft hij verkocht aan een investeringsmaatschappij. Nou, de rechten van deze vast en zeker niet. Want die liggen gewoon bij Miley Cyrus. Hij doet wel mee.

luisteren met de koptelefoon dit, hè? Earth, Wind and Fire. Anders hoor je die blazers niet goed natuurlijk. Ik was pas nog bij een feestje van Ferry Maat. En Ferry Maat is natuurlijk de ambassadeur puur zang van Earth, Wind and Fire. En als hij dan zijn soulshow op een podium opvoert, dan zitten daar per uur wel 3 liedjes van Earth, Wind and Fire bij. Want we maken het uit. Hè? Het is wel lekkere muziek, laat dat duidelijk zijn. Dit is Radio West, zaterdagmiddag met ze. We kijken naar het weer. Het is inmiddels al 3:06, maar toch. Het is overwegend bewolkt. Ja, het is even een schril contrast met van de week, hè, dit. Hier en daar mogelijk een opklaring. Er is een noordwestelijke wind. Die kan aan de kusten vrij krachtig worden. Windkracht 5. En de temperatuur komt echt niet boven de 20 graadjes uit, zei Jordi nog. Er kan lokaal zelfs een lichte regenbui ontstaan. Maar dat zal nauwelijks effect hebben op de droogte waar we natuurlijk toch in zitten. Hè. Ik zag gisteren een reportage uit Limburg dat ik dacht, zo, dat het nog ooit zo droog zou staan. Hey, morgen wordt het weer droger, met mogelijk meer zon. Noordwestelijke wind blijft wel aanwezig. Aan de kust mogelijk kracht 5 of 6. Temperatuur ligt 's nachts, dat is wel lekker. Hè? Kunnen we lekker slapen, rond de 14 en 15. En overdag stijgt hij naar 20. Nou, de rest van de week vrij stabiel. Dagelijks temperaturen tussen de 20 en 21 graden kunnen een beetje bijkomen. Woensdag dan wel wat regen en bewolking. Is goed voor de droogte. En 's nachts kan het zelfs 12 uur. Of 12 uur. Ja, het wordt zeker 12 uur 's nachts. Maar het kan ook 12 graden worden. Je moet je wollen pyjama weer aan. Vrijdag wordt het weer iets warmer, want de wind draait dan. En ondanks een wisseling van de omstandigheden blijft de droogte toch gewoon een aanhoudend probleem. Oh, vervelend, hè? Ja, die droogte. Ja, het ene moment staan we met ons knieën in het water en het andere moment heb je dat andere gezeur natuurlijk. Even kijken naar de files, want die zijn erbij ingeschoten net op het hele uur. Er is een probleem op de A4, dus Den Haag-Rotterdam. Er liggen voorwerpen op de weg, er zaten een kilometer achter. Inmiddels 2 rijstroken zijn dicht. Je moet daar de rechter parallelrijbaan gebruiken. Er is langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat is tussen Delft en het Ketelplein. Dan diezelfde A4 richting Rotterdam. Dan is er bijna 5 kilometer ook vanwege die voorwerpen op de weg. Dus er zijn blijkbaar 2 series van files. En dan de A20, dat is Gouden Hoek van Holland. Al jarenlang natuurlijk een knooppunt. En daar staat bijna 4 kilometer file. Langzaam stilstaand verkeer. En dat is tussen knooppunt Gouwen en een Nieuwekerk aan de IJssel. Toch wel even de service die wij graag verlenen hier, hè, bij Radio West. We zijn niet voor niets je regionale partner als het gaat om muziek. En het vertellen wat voor jou belangrijk is. En als jij iets belangrijks hebt, je weet het, hè? 070-307-8080. Ik kijk uit naar je berichtje. En dit, Whitney Houston.

Bertje Hiddink en Juli July. En dat July is natuurlijk precies de vakantiemaand, hè, waar we middenin zitten. En nou ja, de meeste mensen gaan natuurlijk nu inmiddels wel op vakantie. Die zomervakantie is begonnen. Tenminste, als je verplicht bent om natuurlijk in bouwvak of tijdens schoolvakantie te gaan. Anders ga je natuurlijk in een wat goedkopere periode. Maar toch even kijken naar die vakantietijd. Als je op Schiphol vliegt of vanaf Schiphol vliegt, ja, dan weet je het wel. Dan loop je lang, dan sta je heel lang vast. En je zou spekkoper kunnen zijn als je vliegt vanaf een kleinere luchthaven. En dan hebben wij in onze regio natuurlijk Rotterdam Die Heek Airport. En nou ja, daar staat een mooi stuk van op onze website en onze app. Daar kan je zomaar alles teruglezen. Stel dat je via die luchthaven gaat vliegen, dan zijn daar wel wat tips voor. En wat waarschuwingen ook. Ja, vroeger was het zo dat je daar aankwam, dat je dacht, oh heerlijk, en dan kon je de gate al zien en dan liep je zo door. Maar dat is toch wel even anders. Topdrukte ook namelijk verwacht op Rotterdam Die Heek Airport. De luchthaven gaat toch zo'n 535.000 mensen laten vertrekken op 3600 vluchten. En dat zijn weer 3% meer passagiers dan vorig jaar. Vliegtuigen zitten dus voller, maar het aantal vluchten is juist iets lager. Je weet wat dat betekent, hè? Je weet wat dat betekent. Geen beenruimte, marmottenvervoer. Drukste dag wordt op Rotterdam Airport verwacht op 4 augustus. Dat is op een maandag. Dan vertrekken en landen er 67 vluchten. Kijk even op je ticket wanneer je vliegt. Ja, als het 4 augustus is, oh, ga er vroeg heen. Nou goed, 67 vluchten. Ruim 10.500 reizigers worden er verwacht. Je hoeft je volgens de luchthaven ook van geen zorgen te maken over lange wachtrijen. Het advies bij Rotterdam Die Heek Airport is, kom 2 uur voor vertrek. En eerder komen heeft volgens Rotterdam Die Heek Airport geen zin. Vergeet dus wat ik gezegd heb. Want dat is dus niet waar, hè? Dat je er al 6 uur van tevoren moet zijn. Is helemaal niet nodig. 2 uur voor vertrek aanwezig, en dat snap ik wel. Dan heb je ook geen opstoppingen. Dan loopt het allemaal een beetje lekker door. Nog één tip voor wie binnenkort op vakantie gaat. Controleer vooral goed de regels voor je handbagage. Daar kan je nog wel eens een keer mee voor schut gaan. Vloeistoffen mogen altijd mee, maar in verpakkingen van maximaal 100 milliliter. En dat scheelt weer tijd, hè, bij de veiligheidscontrole. En het zorgt er ook voor dat iedereen weer sneller weg kan op weg naar de zon, ja, die handbagage. En kijk ook even naar de afmetingen van de koffers. Want dat wil ook nog wel eens verschillen, hè, per vliegtuigmaatschappij. En dan staat er zo'n ding wat je moet proberen erin te proppen. En dat lukt niet altijd. Nou, toepasselijk plaatje gevonden. Ja, tuurlijk. Trouwens ook nog eens een van mijn favoriete liedjes. Dus ik zoek altijd wel een aanleiding om hem op te zetten. Maar ik wens je ontzettend veel succes als je in deze periode op vakantie gaat. Wachten, ja, wachten schrijf je nou eenmaal in deze periode met een hoofdletter W. Omdat we dat allemaal tegelijk gaan doen. Of het nou Schiphol is, Eindhoven of Rotterdam Die Heek Airport. Het vliegen naar de zon blijft een genot. Net als dit liedje van de Motors, zingend over die luchthaven.

0: beetje, zeker, zeker, zeker. Het past ook wel een beetje bij de teneur van deze dag. Licht romantisch en toch weer niet helemaal. Past een beetje bij het weer, hè? Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. Nou, we zijn er alweer bijna doorheen, door dit uur. Nog eventjes, we zijn net mensen die hebben een appje gestuurd van... joh, hoe zit dat nou met dat Rotterdam The Hague Airport? Als je alles goed wilt nalezen, kijk dan even op onze website omroepwest.nl... of anders eventjes bij de app. Daar staat het hele verhaal in, staan er ook foto's bij. Kun je alles keurig nalezen. Hey, we zijn zometeen terug na het nieuws van 3 uur. En heb ik weer een andere vraag voor je, dus blijf goed opletten.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar... en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder, Simpel.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
15: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
16: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
17: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
20: In Wateringen en De Lier is het 19 graden. Verder is het droog, bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
21: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
22: Goedemiddag, het is 3 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Burgemeester Jan van Zanen noemt het grote drugslab in de Haagse Meidoornstraat volstrekt onverantwoord. Hij bezocht gisteravond de plek om hulpverleners een hart onder de riem te steken. Vanmiddag zijn opnieuw tientallen woningen ontruimd, terwijl hulpdiensten grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen uit het drugslab weghalen. Voor zijn rol bij een beschieting van een woning in Alphen aan de Rijn en twee mislukte ontvoeringen in Delft krijgt een 21-jarige man uit Almere 8 jaar cel. Volgens de rechtbank regelde hij uitvoerders en wapens voor de geweldacties. En omwonenden van de Engelendaal in Leiderdorp klagen over geluidsoverlast, en dat komt door hardrijdende auto's en straatraces. Volgens het CDA hebben bewoners last van slapeloze nachten. Lokale partij Leiderdorp vindt dat de politie meer actief moet ingrijpen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: En er is verkeersinformatie van de ANWB met Dennis Mooij.
1: Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je bij de Benelux-tunnel 10 minuten vertraging. Ligt daar rommel op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht.
22: Na de reclamemuziek van Simply Red. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
23: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit, dus dat gaat goed.
24: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
25: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
26: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
27: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
28: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
27: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
28: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden Easin.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Een liedje van Sin B. Red Eye. Beetje aan het kijken zo. En toen ineens in mijn hoofd hoorde ik...
1: Sunrise Time.
0: En toen dacht ik, ja, dan moet ik deze maar nemen van Sin B. Red. Goedemiddag. Het is het tweede uur van zaterdagmiddag met... ik heet Ronald. En jou wederom weer van harte welkom natuurlijk. Om lekker mee te doen met deze show op Radio West. Straks even praten over Nelson Mandela. Want het is toch een speciale dag ook voor hem. En voor de rest kunnen we natuurlijk praten over onderwerpen die jullie aandragen. Laat dat duidelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld over voetbal gaan. Hè. We hebben de chocoladefinale zometeen. De wedstrijd om de derde en vierde plaats tussen Frankrijk en Engeland. Ja, dat is een wedstrijd die ik inderdaad, Sjaak zei het al eerder vanmiddag, die ik ook wel graag als finale had gezien, heel eerlijk gezegd. Maar ja, het is niet anders. We moeten het doen met Argentinië en Spanje morgen. En ik had natuurlijk de vraag gesteld naar aanleiding van de bussen van de HTM die gisteren ineens stilstonden. Dat er een mechanisch probleem was. Heeft het openbaar vervoer ooit eens een keer roet in jouw eten gegooid? En er zijn toch een hoop mensen die daar even op gereageerd hebben. 070-307-8080. Carla bijvoorbeeld zegt, ja, mijn eerste werkdag. Meteen een half uur te laat. Was geen beste start, maar het stond overal aangekondigd. Dus ja, wat dat betreft kwam ik er wel mee weg. Henk zegt, een voetbalwedstrijd van ADO. We hoorden het eerste doelpunt al buiten het stadion. Ja, ik heb ooit eens een keer ook met een... Maar dan was ik gewoon met de auto. Toen moest ik werken bij een wedstrijd en in de file gestaan. Dat je dan uiteindelijk al op de klok ziet dat die wedstrijd al begonnen is. En dat jij nog binnen moet komen. Overigens speelt ADO nu ook. Ik zal straks even kijken of ik ergens de tussenstand voor je kan bemachtigen. Yvonne zegt een optreden van Lionel Richie. U kwamen pas halverwege binnen. En Rob woont in de Spijkenissen en zegt... Ja, ik heb door het openbaar vervoer mijn rijexamen gemist. Dat moest gewoon opnieuw worden ingepland. En was ik voor niks de hele nacht nerveus geweest. Ja, zo is het ook. En Els heeft de verjaardag van de kleindochter gemist. Ze dacht dat opa en oma niet meer kwamen. Gelukkig heb je dan altijd weer een jaar daarna. Hè? Dat het ook kan. Hey, 070-307-8080. Als je een liedje voor je kan draaien. Of je hebt een leuk verhaal, laat maar weten.
2: Hey, Ronald!
3: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Man I Need. Nou, dat ben ik niet hoor. Olivia Dean. En zij zingt hier lekker op Radio West. Op deze zaterdag de 18e juli. We zijn al lekker op streek. Hè. We zijn op weg naar die finale vanavond. Althans, vanavond, begin vanavond. Hè, tussen Engeland en Frankrijk. Chocoladefinale werd hij genoemd door een van de Franse spelers. Nou ja, de bondscoach heeft wel gezegd dat hij er zin in heeft. Omdat het is de laatste wedstrijd als bondscoach. Hij stapt op na dit toernooi. Denkt hij van Engeland ook, eerlijk gezegd. Er stond wel erg veel kritiek op hem. Dit is een einde van een WK. Dan krijgen we morgen een sluitingsceremonie. Komen we straks nog wel even op terug. En natuurlijk ook de halftime show. 16 jaar geleden was het WK in Zuid-Afrika. En daar heb ik eigenlijk altijd goede herinneringen aan gehouden. Ik heb daar voor het eerst tv-verslag vanaf een WK gedaan. En ja, dat was heel bijzonder. Sowieso was het hele WK in het land Zuid-Afrika bijzonder. Omdat eigenlijk alle harten open stonden om iedereen te ontvangen. En te laten zien ook wat een prachtig land Zuid-Afrika is. Maar het was natuurlijk vooral een idee van Nelson Mandela om de wereld dichter bij elkaar te brengen. En ook zwart en blank. Dichter bij elkaar te brengen in eigen land. Laat dat duidelijk zijn. De film Invictus zou je dan eigenlijk moeten kijken. Want dat is een film die gaat over... met Morgan Freeman is dat. En met Damon. En dat gaat over het rugbyteam. Hè, waar Damon François Pienaar speelt. En Morgan Freeman een geweldige Mandela neerzet. En daar zou je dan naar moeten kijken. Waarom zeg ik dit allemaal? Het is vandaag Nelson Mandela dag. Wereldwijd wordt vandaag stilgestaan bij de geboortedag van de voormalig Zuid-Afrikaanse president en natuurlijk ook de Nobelprijswinner Nelson Mandela. Verenigde Naties riepen deze dag in het leven om mensen te inspireren iets goeds te doen voor een ander. En daarom is de oproep ieder jaar: besteed 67 minuten aan een goed doel of help iemand in uw omgeving. En die 67 minuten staan dan weer symbool voor de 67 jaar... waarin Mandela zich inzette voor vrijheid, gelijkheid en mensenrechten. Een kleine, goede daad kan soms een wereld van verschil maken. Nou, dat WK is een van die daden en dat Invictus, hè, bij dat wereldkampioenschap rugby... want daar gaat het over de Springboks, ja, is een andere. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zal hem nooit vergeten. Ik heb hem nou ja, niet in de ogen gekeken. Maar ik was in het stadion op het moment dat hij zijn laatste publieke optreden maakte in het golfkarretje in het stadion waar later Nederland met 1-0 verloor van Spanje. Ik mocht voor de NOS toen commentaar geven bij die sluitingsceremonie. Ja, en ik zal dat nooit meer vergeten. Als ik er nu weer over praat, krijg ik weer kippenvel. Dat is echt zo ongelooflijk. En ja, dat was mooi. Dat was wonderschoon eigenlijk. En daarna is hij ook nooit meer in de openbaarheid geweest. Dat is een hele broze man die heel belangrijk is geweest voor het leven in Zuid-Afrika. Nou, er is een liedje van gemaakt en Jan Keizer, die in Zuid-Afrika Afrika woont, kwam al met dat nummer. John Clegg samen met Savuka en dat heet Asimbunanga. En dat is dus de Mandela-song. En ik denk, ja, die moeten we dan toch even draaien.

zaterdagmiddag met Ronald van der Geer. Dit is Radio West.

Van Diana Ross en Walk That Body. En maar aftellen, en maar bewegen, en maar werken aan die westpartijen natuurlijk. Ah, dat is helemaal niet nodig. Helemaal niet nodig. Maar wel een leuk liedje hier bij Radio West. Zo rond half, het is inmiddels half vier geworden. De tijd vliegt toch razendsnel voorbij. Als het gezellig is, en ik durf te zeggen dat het op dit moment wel gezellig is op Radio West. Tijd voor het, voor het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt. Hier en daar mogelijk een opklaring. Noordwestelijke wind kan volgens Jordi, onze weerman Jordi Bloem, aan de kust vrij krachtig worden. Windkracht 5 zelfs. Temperatuur maximaal 20 graden. Dat is niet veel, hè, als je het vergelijkt met eerder in de week. Er kan een lokale regenbui ontstaan, maar wel licht. Nauwelijks effect op de huidige droogte waar we toch mee te maken hebben. Morgen wordt het weer iets droger, dus nog minder buien en mogelijk meer zon ook. Noordwestelijke wind blijft aanwezig, aan de kust mogelijk in kracht 5 of 6. En temperatuur ligt dan 's nachts rond de 14, 15 graden, dus lekker slapen. En 20 graden overdag. Nou, de rest van de week vrij stabiel, dagelijks temperaturen tussen de 20 en 21 graden. En woensdag wordt dan een dag, zegt Jordi hoor, heeft hij gezien, of uit de duim gezogen? Nee, heeft hij gezien op de modellen. Iets meer kans op regen en bewolking. 'S Nachts kan de temperatuur dalen tot 12 graden. Je bijna je wollen pyjama weer halen. Vanaf vrijdag kan het iets warmer worden als de wind draait naar het zuidwesten. En ondanks wisseling van omstandigheden blijft droogte wel een aanhoudend probleem. Ja, dat is vervelend natuurlijk. Kunnen we ook weinig aan doen. Behalve het advies geven wat ook waterschap volgens mij geeft. Wees zuinig met ons water. Hè? Het is er even niet. En als het er niet is, kan je het ook niet gebruiken. 3 files op dit moment. A4 Den Haag-Rotterdam. Daar staat bijna 8 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar dicht tussen Delft en Vlaardingen-Oost. Dat had net te maken met spullen op de weg. Ik weet niet hoe dat nu zit. Misschien dat ze aan het opruimen zijn. We hebben ook de A20 nog. Dat is Gouden Hoek van Holland. 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Knoopert Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. En dan Rotterdam richting Middelburg. Daar is ook een probleem op de N57. Als je een stukje gaat rijden vandaag. Ik kan me niet voorstellen met de benzineprijzen. Maar toch, het zou kunnen. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn. Zeker. En hou rekening met een flitsertje op de A13. Bij hectometerpaal 9,8. Dat is Den Haag richting Rotterdam. Zo, we hebben alles gemeld. Dan, oh nee, nog niet alles, want Annelies zei nog, kan jij voor mij een mooi plaatje draaien? Nou, natuurlijk kan ik voor jou een mooi plaatje draaien, Annelies. Als jij zelf ook iets leuks hebt, 070-307-8080. Ik draai alles voor je vanmiddag. Maar deze is voor Annelies. Zij wilde iets moois. Ze krijgt George Benson. En

Altijd een aantrekkelijk liedje gevonden, omdat het zo dicht bij mij stond eigenlijk. Dat stiekem gedanst, dat past wel een beetje bij, bij mijn leven. Ja. Als ik had gedanst elke keer dat ik het had me voorgenomen en het stiekem had gedaan, dan had ik denk ik in mijn leven wel 10 paar schoenen meer versleten. Maar vaak liep het toch op niks uit. Ik denk dat ik vaker in de auto heb gezeten terug, dat ik dacht, ja, ik had nu vanavond, ja, goed. Nooit gebeurd, maar stiekem wel. Ja, stiekem dansen. En dat kost dan ook geen schoenen. En dat kost ook geen drankjes. En dat kost uiteindelijk daarna ook niks. Maar wel een beetje spijt natuurlijk. Leuk liedje van Toontje Lager hier op Radio West. Het is inmiddels 11 minuten over 3:30 op deze zaterdagmiddag. Waarin we een beetje aan het afkoelen zijn natuurlijk. Even wat dingetjes doornemen van de muziek. Als we het tenminste hebben over de muziek. The Weeknd, hè, staat deze week 3 avonden achter elkaar in de Johan Cruijff Arena. Is uitverkocht. Is echt ongelooflijk. Nou, ik vind het niet ongelooflijk, maar het is leuk dat het gebeurt. En tienduizenden fans gaan genieten van zijn show, want hij is een van de beste live artiesten van dit moment. Er is ook goed nieuws voor de U2-fans. De Ierse band heeft deze maand de nieuwe single Street of Dreams uitgebracht. Nou ja, daarmee geven Bono en zijn mannen eigenlijk alvast een voorproefje van een nieuw album wat eraan zit te komen. En waar mensen dus ook al heel lang naar uitkijken. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. En The Cure, als we toch even bezig zijn met muziek, moet het tijdens een aantal concerten doen zonder hun bassist, Simon Gallup. Hij werd vlak voor een optreden onwel, moet voorlopig herstellen. Het leuke is, het blijft wel in de familie, want de bas wordt opgepakt door zijn zoon. Die staat op het podium en de tour kan op deze manier gewoon doorgaan. En zo zie je maar of je nou 25 bent of 82. Gewoon lekker meedoen met een liedje. Het blijft een fantastisch idee. En ja, de Rolling Stones. Daar moeten we het natuurlijk nog wel even over hebben. Stones hebben natuurlijk dat album uitgebracht. Foreign Tongues. Hè, in een poep en een zucht opgenomen. Allemaal one-takers, als we het allemaal goed hebben begrepen. Maar het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. En het klinkt ook verrassend energiek. En het leuke is, ja, Charlie Watts speelt daar natuurlijk op mee. Maar er is toch een beetje een strijd gaande natuurlijk altijd tussen de Beatles en de Stones. Dat is altijd de vraag ook die je aan iedereen stelt. Ben je een Stone of ben je een Beatle? Nou, in dit geval, ik ben meer een Beatle dan een Stone, denk ik. Maar de Beatles stonden 15-14 als het gaat om albums in de Engelse albumlijst. Alleen nu op de 1 positie, dat moet ik er wel bij zeggen. Op de 1 positie in de Britse albumlijst. En de Rolling Stones zijn daar binnen 1,5 week, 2 weken ook terechtgekomen. En daarmee is de stand nu 15-15. Ja, alleen de Beatles zullen natuurlijk geen nieuw album meer maken. Dus het is nu aan de Stones om dadelijk een beslissende voorsprong te nemen. Alleen ja, hoe lang hebben de mannen nog? Dat is natuurlijk altijd een eeuwig de vraag. Maar ja, als het zo snel gaat, kun je misschien dan ook even die Beatles definitief van je afschudden. Radio West op zaterdagmiddag met de Stones. Satisfaction.

The Band of Gold van Vera Payne hier op Radio West. Deze zaterdag de 18e juli. Morgen ronden we het WK definitief af. En morgen hebben we natuurlijk ook de kwalificatie voor de grote prijs van België. Althans, we hebben morgen die race. Die kwalificatie is vandaag. En daar schijnt Max Verstappen het uitstekend te doen trouwens. En wat ik ook nog voor je heb, en dat had ik net beloofd. En ik weet niet of die inmiddels is afgelopen. Maar ADO Den Haag hadden we het net over. Die spelen een oefenwedstrijd. En dat doen ze in België tegen KV Mechelen. En ik zie inderdaad nu, want West zendt deze wedstrijd live uit, dat het op dit

moment. 2-3 is voor ADO en dat ADO gaat wisselen. Als je ADO live wil zien, dan kan dat via... Dan moet je even naar onze website gaan, omroepwest.nl. En dan kun je daar een linkje naar het YouTube-kanaal. En dan zie je KV Mechelen, ADO Den Haag, oefenwedstrijd. En dan zie je ook staan dat het op dit moment 2-3 is. Dat is mooi nieuws natuurlijk. Even nog naar die finale van morgen. Want dat houdt natuurlijk wel de gemoederen bezig. Omdat er voor het eerst een halftime show is. Hè? Daar zijn we natuurlijk helemaal niet gewend. We kijken allemaal naar die wedstrijd in dat New York Jersey Stadium. Spanje en Argentinië. Maar eigenlijk gaat het veel meer om het show-element. Hè? Een halftime show. Het is echt een soort, hoe heet dat? De Super Bowl. Daar lijkt het een beetje op. Die halftime show wordt door Global Citizen samengesteld. En dat is weer met medewerking van Chris Martin van Coldplay. En op het podium staan dan Madonna, Shakira, Justin Bieber en BTS. Alleen, ja, de FIFA heeft toch een beetje bakzeil gehaald. Want het zou eigenlijk een half uur duren. Maar dat is niet zo. Nee. Hij wilde Gianni Infantino flink uitpakken. Maar dat wordt toch niet helemaal gedaan. Omdat de reglementen van zijn eigen FIFA dat niet toestaan. Van de reglementen, of volgens de reglementen van de FIFA, mag een rust maar 15 minuten duren. Dus er was heel veel kritiek. De FIFA heeft besloten om die halftime show nu in te korten. Die zal nu nog maar 17 minuten zijn. Muzikale optredens zelf worden beperkt tot 11. En de overige 6 minuten worden dan gebruikt om het podium op en af te bouwen en het veld te sproeien. Daarmee is die show overigens nog altijd 2 minuten te lang. En als je morgen denkt, nou ja, dit is toch weer om niks te doen. Ik ga lekker voor de tv zitten. Die hebben ook nog een sluitingsceremonie voor die wedstrijd. En daar heb je Post Malone, daar heb je Jennifer Hudson, Robbie Williams en Laura Pausini. En dat wordt ook een hele spectaculaire show. Met muziek, dans, licht, videoshows en een eerbetoon aan alle 48 landen die hebben meegedaan. Want ja, bij sommige landen vergeet je eigenlijk al een beetje dat ze hebben meegedaan aan dit toernooi. Terwijl het toch echt zo was. Het was echt zo. Goed. Als je toch eens de tijd kon terugdraaien. Hey, daar hebben we wel een liedje voor gevonden. Deze van Cher past dan toch uitstekend bij het thema.

0: met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
11: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
12: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
13: In Den Haag is het 19 graden en in Katwijk ook. Verder is het droog, bewolkt en er staat een matige noordwestenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. De bussen in Den Haag worden de komende tijd extra in de gaten gehouden nadat gisteren bleek dat er een probleem met de ophanging van een koelinstallatie was. Het gaat om de bussen van de HTM. Burgemeester Jan van Zanen noemt het grote drugslab in de Haagse Meidoornstraat volstrekt onverantwoord. Hij bezocht gisteravond de plek om hulpverleners een hart onder de riem te steken. Vanmiddag zijn opnieuw tientallen woningen ontruimd, terwijl hulpverleners, hulpdiensten, grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen uit het drugslab haalden. En de voedselbank in Alphen aan de Rijn die blijft voorlopig open. De dreigende sluiting per 1 augustus is van de baan na overleg met de gemeente. Aanleiding was een conflict over een subsidie. In september gaan ze verder praten. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
16: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Informatie van de ANWB met Dennis Mooi.
17: Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel 5 minuten extra. Een van de buizen is dicht vanwege schade.
15: Na de reclame muziek van de Aretha Franklin. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
19: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
20: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
21: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
22: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terles om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
23: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
24: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
25: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Oh, wat een heerlijk liedje is dit toch van Aretha Franklin en Think. Kan er goed bij hebben op zo'n zaterdagmiddag. Hè? Hoe is het met je? Kun je nog even kijken hoe het met Ado Den Haag is, zit ik me ineens te bedenken. We zenden die wedstrijd, als je fan bent van de club, kun je dat kijken. We zenden die wedstrijd live uit. Oh, ik zie dat die al klaar is volgens mij, want ik zit nu naar een boom te kijken. Dus het zou zomaar kunnen dat Ado die wedstrijd met 2-3 heeft gewonnen. Dat was namelijk de laatste tussenstand van de oefenwedstrijd die Ado vandaag speelt. Ja, verder straks even kijken natuurlijk. Er is mooie winst in onze regio in de postcode loterij. En ik heb straks een dubbelklapper voor je. 1 artiest en 2 biertjes. Dat doen we altijd in deze uitzending. En dat doen we dus deze middag ook. Geen enkel probleem. 070-307-8080. 070-307-8080. Als je zin hebt om mee te doen aan deze show. Je wil een bepaald liedje horen of zo. Je bent meer dan welkom om even te reageren. Geen enkel probleem. Er is nooit een probleem hier, toch? Nee joh, we zijn er gewoon.
1: Hey, Ronald!
2: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Matt Simons, Catch and Release. Is dat niet het leven van een sportvisser in korte periode, toch? Ja. Je vangt en je laat weer vrij. Dat is het, hè? Ja, daar gaat het hier niet over. Maar je zou het zo één op één kunnen projecteren op onze vriendelijke vissers. Die zitten er natuurlijk ook weer, hè? Is het je wel eens opgevallen? En ja, vissers wordt niet boos, maar dat als je 's ochtends heel vroeg gaat wandelen en je loopt een beetje, je kijkt een beetje om je heen, dat niemand lacht. Is je dat wel eens opgevallen? Er zitten vissers aan de waterkant, maar ze lachen niet. Nee, ze zitten eigenlijk een beetje chagrijnig te kijken. Dat ik altijd denk, ja, maar het is toch leuk wat je doet? Je vindt het toch, het is toch vrijwillig? Het hoeft niet, hoor. Dat viel me wel eens op dat ik in Rijswijk bij de Beatrixlaan, weet je wel, in dat park liep. En daar zaten heel veel mensen in tentjes en zo. En ik echt dacht, nou ja, doe eens lachen. Hey, doe eens gezellig, ja. Weet je waar er ook niet gelachen wordt? Bij die Gotthardtunnel. Het is elk jaar toch weer hetzelfde verhaal, hè? Er wordt elke keer gezegd, joh, ga nou niet op zo'n zaterdag op vakantie, maar iedereen trapt er toch gewoon weer in. Het zal toch een soort keurslijf zijn waar je door reisbureaus in wordt gedwongen of zo. Maar iedereen staat gewoon weer uren vast, hè, op dit moment voor de Gotthardtunnel. En zo zijn er nog wel een paar plekjes. Het is echt ongelooflijk, hè? Maar ik hoop dat jij dat niet hebt gedaan. Nee, niet, want je luistert natuurlijk lekker naar de radio. Heb ik voor jou een leuke vraag. Even een mini-polletje. Gaan we even onderling doen. Wat denk jij dat de meeste mensen veel te lang bewaren? Denk je dat dat oude kleding is of handleiding en papieren? Dus wat bewaren de meeste mensen veel te lang, denk jij? Oude kleding of handleiding en papieren? En dan ga ik even bij mezelf te raden en dan denk ik dat dat toch op die handleidingen en papieren uitkomt. Nee, heb je altijd zo'n kist en die zie je dan niet meer, weet je wel. Maar goed, misschien zit dat bij jullie anders. Laat het weten. 070-307-8080. Even een klein mini-polletje. 070-307-8080 hier bij Radio West. En dan, ja, het WK voetbal. Het heeft ervoor gezorgd dat er een oude plaat weer een grote hit is. Na 30 jaar. Weer gewoon een hitnotering heeft ook in de top 10 van de Britse hitlijst. En 96 stond hij daar ook in. Haalde hij de nummer 2 positie. En dat is nu weer gebeurd. Ja, deze week gaat hij van 11 naar 2. En de hoogste positie uit 95 wordt op die manier geëvenaard. En dat is te danken aan het WK. Want tijdens het WK groeide het nummer uit tot officieus volkslied van het Engelse elftal. Het werd luidkeels meegezongen in de stadions door de fans en ook door de spelers. Ja, en ja, dit nummer is natuurlijk al jaren de succesvolste Britse single die nooit nummer 1 werd. Er zijn inmiddels wel 5,6 miljoen exemplaren van verkocht. En de concerten waren onlangs uitverkocht. Ik heb het over deze. Er zijn prachtige beelden waarin Harry Kane het publiek nog eventjes, zeg maar, dirigeert. En de Engelse spelers dit nummer zingen. Voor de tweede keer een hit, dankzij het WK. Dat is weer eens wat anders dan Shakira, toch? Ik heb het natuurlijk over Oasis en Wonderwall. Nummer 2 in Engeland, net als 1995.

0: wel een hoop dingen uit de actualiteit waar je dit liedje van Phil Collins aan kan linken, gelukkig. Maar je kunt nu eigenlijk het beste zeggen, ja, dit is onderdeel van het WK. He, dit is het lijflied van menig spits. I Missed Again, met al die penalty-series ook. En zelfs Lionel Messi zou het kunnen zingen. Want ook die heeft natuurlijk alweer twee penalties gemist in deze wereldkampioenschapsmaand. Hey, half is het. Half vijf. Goedemiddag, de soep. Ja, de soep moet eraan komen, denk ik. Het is een beetje soeptijd, vind je niet? Ja, net nog even niet eten, maar lekker soeptijd. Hier is het weer voor op dit moment en voor vanavond. Het is nu nog bewolkt. Er kan zo af en toe eens een opklaringje zijn. Er is een continue noordwestelijke wind en die kan zelfs krachtig aanvoelen. Het is ook windkracht 5, dus dat is zeker geen leugen. En de temperatuur, nou, het wordt echt niet warmer dan 20 graden. Er kan zelfs lokaal nog een lichte regenbui ontstaan. Dus hou de was vooral binnen. Hang hem niet buiten. Maar het zou lekker zijn natuurlijk als er regen zou zijn vanwege die droogte. Maar het is zo weinig, daar heeft het geen effect op. Morgen dan wordt het weer iets droger. Is er ook mogelijk wat meer zon. Noordwestelijke wind blijft aanwezig. 5, 6 aan de kust, dus dat voelt best wel stevig aan. Temperatuur s'nachts rond de 14, 15 en overdag naar 20 graden. Dan de rest van de week. Dan blijft het vrij stabiel. Dagelijks temperaturen tussen de 20 en 21 graden. Gewoon even een bijkomweekje. Woensdag wordt het een dag met iets meer kans op regen en bewolking. Terwijl ik het zeg, denk ik, er zijn natuurlijk mensen op campings en zo. S'nachts kan de temperatuur dalen tot rond de 12 graden diep en diep in je slaapzak gaan liggen. Vrijdag wordt het gelukkig weer iets warmer voor de mensen die buiten slapen. En als de wind draait naar het zuidwesten, het kan dan droog blijven. En dat is natuurlijk wel een probleem. Want we hebben water nodig, want het grondwater is erop, geloof ik. Ik zag gisteren echt schrikbarende berichten uit Limburg. En die zullen ook in deze regio kunnen worden opgetekend, denk ik. Even kijken naar de files nog. A4, daar is al de hele tijd een probleem. Maar dat probleem richting Rotterdam is opgelost. Dit is een probleem op de A4. Den Haag-Amsterdam, daar rijdt 4 kilometer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Dan weet ik dat dat wel vaker gebeurt. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar 3 kilometer file. Dus knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Dan wordt er ook nog geflitst, naar men zegt. Dat is, even kijken hoor. De A13, ja. Hectometerpaal 7,4. Dat is hem. Daar waar geflitst gaat worden. Hey, het is tijd voor een mooi liedje. En vind ik een heel mooi liedje. En het is gelijk ook een gelegenheid om te zeggen dat ze er morgen weer is, hè? Ja. Morgen tussen 12 en 2 op Radio West, zoals dat de hele zomer alweer zal zijn. En elke zomer zo is. Tess Merlot met Enchanté. En nu hoor je haar op zaterdagmiddag met Heel Even Klein. Oh, mooi liedje is dit.
1: Op dit moment is je wereld klein en vertrouwd. Je ademt zacht, net iets meer dan 4 weken oud. Een nieuw begin.

0: ga je een beetje bij jezelf te raden. En dan denk je, oh, is er ooit iemand in het leven geweest waarvan je denkt, zo, het leven zag er toch heel anders uit de dag voordat jij kwam. En dat kan gebeuren, dat kan gebeuren. Och, ja, en dat is ook alleen maar wonderschoon. Dat is mooi als je dat meemaakt. Abba!
1: Twee platen, één artiest.
2: Dubbel en dwars.
0: En dat is dubbel en dwars verdiend, hè, Abba? The Day Before You Came. Wij gaan dubbel en dwars doen. En dat, ja, is eigenlijk vrij simpel. We hebben één artiest en twee liedjes. Makkelijker kan ik het niet maken en moeilijker ook niet. Gekozen voor Tina Turner. Ja, dat vraagt eigenlijk ook niet om uitleg. Ik bedoel, die kun je altijd draaien. En ik dacht vanochtend, oh ja, Tina Turner is wel leuk om daar twee liedjes van te draaien. Is toch iemand die het niet altijd makkelijk heeft gehad in het leven. Hè? Toch de nodige klappen heeft opgelopen. Maar daar wel keihard zich uitgevochten heeft. En daarna nog een soort tweede carrière gestart. Die veel succesvoller was dan de periode samen met Ike. En ze heeft tot laat in leeftijd er fantastisch uitgezien. Laat dat duidelijk zijn. En ook nog eens een keer fantastisch gezongen. En we hebben een mooie muzikale erfenis waar we uit kunnen putten. En dat doe ik dan ook naar hartelust. Zometeen datgene wat zij bezong in een soort autobiografische manier. You're Simply the Best. En daarna de plaat die ik altijd heel erg leuk vind van haar. Dat is Disco Inferno. Zullen we maar lekker? Ja joh, gewoon doen.
1: Twee

Twee liedjes en van één dame, Tina Turner. En dit was de Disco Inferno. En je hoorde ook natuurlijk nog de Best. Ja, Tina Turner, waarom je dat draait, dat vraagt helemaal niet om uitleg natuurlijk. Als je misschien straks nog naar Scheveningen gaat, of je gaat naar een andere plek waar met regelmaat die mee wil rondcirkelen, neem dan in elk geval een blanco zakje mee. Er is een grappig onderzoek uitgekomen. En uit dat onderzoek blijkt dat meeuwen slimmer zijn dan we denken. Wat is er aan de hand? Ze hebben ontdekt, en dat is in Engeland, en daar hebben ze ook heel veel van die beesten, dat de meeuwen niet zomaar op eten afgaan, maar zelfs bekende verpakkingen.

verpakkingen herkennen. Dus leg je een frietzak of een hamburgerverpakking neer, dan komen ze veel sneller kijken dan wanneer hetzelfde eten in een blanco zakje zit. Ja, blijkbaar toch getriggerd op een of andere manier. Vogels hebben dus geleerd welke logo's en verpakkingen de grootste kans op een lekkere hap opleveren. De volgende keer dat een meeuw dus recht op je patat afvliegt, dan weet je dat hij waarschijnlijk wist waar hij voor kwam. En dan kun je wel nee zeggen, maar je hebt het gewoon. Dat weet hij. Dat weet hij gewoon. Ja, ja, de verder open borden en zo, ja, daar hoeven we het niet over te hebben natuurlijk. En ijsjes en patat en dat soort dingen. We zijn er doorheen. Door deze show, deze zaterdagmiddag, zullen we afspreken dat we dat volgende week weer een keer doen. Om een uur of twee. Ik moet nog wel even onthullen dat jullie hebben gereageerd met wat bewaren de mensen het langste. Dat is inderdaad, ja, dat zijn de verpakkingen, of hoe heet dat, de papieren en de handleidingen. De kleding gaat toch eerder de deur uit dan wij allemaal dachten. Oké. Één liedje nog doen? Jazeker. Omdat van de week ook nog eens een keer uitgekomen is dat als we het hebben over muziek uit de jaren 80, die het meest gestreamd wordt, dan komen we toch terecht bij Freddie Mercury en Queen. En ook nog van deze George Michael. Ja, alles wat in de jaren 80 groots is geweest met hem, ook van Wham trouwens, wordt nog steeds als een dolle gestreamd. Hey, ik wens je een fijn weekend en veel plezier met alles wat je gaat doen.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag. Van
18: Albert Heijn. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
20: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
23: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
22: Nog niet helemaal dus.
23: Tja, die administratie. Toevallig tips?
22: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
23: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
22: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
24: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
25: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: Drie sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
27: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: opa. Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen: ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste, het grootste alarmmoment van: oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
1: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzegen in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede. voor de Fransman Seixas en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
18: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
20: Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof.
19: Verwen jij je maar.
20: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
19: Maar mij?
20: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
19: Ja, ik voel hem.
21: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
18: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
22: Je kunt nu luisteren naar Spuigasten. Vanmorgen tussen 11 en 12 uitgezonden op Den Haag FM.
23: Tot 7 uur, Spuigasten.
24: Dag allemaal, ik ben Ron Vreese. Leuk dat je er weer bij bent bij het politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Dat je later vanaf vandaag ook terug kan luisteren in je favoriete podcast-app. Ja, het is zover. Den Haag heeft een nieuw college. Een nieuw bestuur met wethouders die met het coalitieakkoord van Hart voor Den Haag, de VVD, DENK en het CDA aan de slag kunnen. En deze week werden alle 10 de wethouders benoemd. En toen bleek in een raadsdebat ook dat de oppositie alles behalve enthousiast is over de afspraken die gemaakt zijn. En dat ze heel veel bedenkingen hebben bij de uitvoering en de gevolgen voor met name kwetsbare mensen in de stad. Ik ga het er straks over hebben met de twee leiders van de grootste oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad, D66 en PRO. Maar nu eerst iemand die wel staat te juichen bij de gemaakte afspraken. En die staat te springen om aan de slag te gaan. Sterker nog, ze is al aan de slag gegaan, want ze is al anderhalve dag wethouder. Hier is de kersverse VVD-wethouder van Financiën en Cultuur, Lotte van Basten-Waterburg. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. En vergeet Scheveningen niet.
24: Scheveningen. Oh, ja. Hoe kon ik dat nou weer vergeten?
1: Financiën, cultuur en Scheveningen.
24: En Scheveningen. Ja, maar die stadsdelen, die heeft iedereen heeft er wel eentje. Ja. Dus jij hebt Scheveningen. Wil je speciaal Scheveningen hebben?
1: Ja, zeker. Ja, natuurlijk een prachtig stadsdeel. Waar ik ook. Ik woon er zelf. Dat helpt misschien een klein beetje. Maar het is ook. Er gebeurt zoveel. Ja. De haven valt erin. Maar ook het Belgisch Park. En alles daartussen.
24: Vreugdevuren.
1: Okay. Gebeurt altijd wat. Druk stadsdeel. Ja, prachtig. Okay. Dus blij mee.
24: Wat mij opviel bij de benoeming van de wethouders, dat er regelmatig ook de chauffeurs werden bedankt door de vorige wethouders. En toen werd er gezegd, nou, de chauffeurs gaan het met dit college een stuk drukker hebben. Want er zitten allemaal mensen in die toch wel heel erg graag gebruik gaan maken van die dienstauto. Ik zag Ralf Sluis, geloof ik, van Hart voor Den Haag al appen of op social media zeggen. Morgen begint het, ik word om 8:30 opgehaald door de dienstauto. Ben je met de dienstauto hier?
1: Nee, omdat we nu op Ypenburg zitten, ben ik met mijn eigen auto. Maar eigenlijk was ik van plan, als we gewoon in het stadhuis of bij de Biep hadden gezeten, om lekker met de fiets te komen. Okay. Want ik wil toch ook wel gewoon een beetje blijven fietsen af en toe.
24: Dus we gaan jou niet veel achterin een dienstauto zien?
1: Vast ook wel, want het is natuurlijk wel ook de bedoeling dat je niet alleen in Den Haag bent. Je zal ook voor overleggen naar andere delen van het land moeten. En ook in de stad is het soms echt wel nodig. Hè? Want het is ook een werkruimte. Als je van Leidseveen naar Loosduinen moet, ben je best even onderweg. En dan kan je in de auto als wethouder wat werk doen. Kan je wat telefoontjes plegen of wat stukken lezen. Dus ik ga er ongetwijfeld wel gebruik van maken, maar niet voor elk ritje.
24: Maar het is wel wennen voor je natuurlijk.
1: Hè? Heel erg, ja. Ik vind het een heel gek idee dat het überhaupt kan. Nee, ik heb nog nooit een chauffeur gehad.
24: Gefeliciteerd. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat de VVD, want jullie zijn opgestapt na aanleiding van de hele discussie over moet Hart voor Den Haag wel of niet terug in het college, toen na die uitspraak, die vrijspraak. Mm-hmm. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor jouw partij, de VVD, dat je weer terug bent in het centrum van de macht van het dagelijks bestuur?
1: Ja, uiteindelijk vind ik dat die raad daar ook een heel belangrijke plek in heeft. Dus de afgelopen jaren dat we in de oppositie hebben gezeten, heb ik dat ook als heel, heel waardevol gezien. En hebben we ook echt impact kunnen maken. Maar met de nieuwe coalitieperiode zie je natuurlijk wel dat er. Ja, je kunt verwachten dat er een wat stabielere coalitie start dan de afgelopen jaren heeft gezeten.
24: Zij zijn met een glimlach.
1: Ja, dat nou ja, ook omdat dat best leuk was. Hè? Want in die oppositie, als je echt wat kan veranderen. En dat kon omdat dat college niet helemaal dicht zat. Dat die coalitie niet helemaal dicht zat.
24: Er zat ook geen meerderheid. Meer op een gegeven
1: precies. Ja. Dus dat, ik denk dat het ook echt een hele belangrijke plek is vanuit die raad. En daarom moet je die oppositie ook serieus nemen en proberen ook met ze samen te werken. Dat vind ik nu ook, nu we in de coalitie zitten. Maar natuurlijk is het voor de VVD fantastisch dat we nu aan de knoppen zitten en ook echt zelf kunnen gaan meesturen in het dagelijks bestuur van de stad.
24: Ja, er wordt gezegd, dit college maakt een ruk naar rechts. Is dat iets waar je in herkent?
1: Ja, ik vind dat een wat lelijk frame eigenlijk. Want ja,
24: het klopt wel toch, als je naar de inhoud kijkt?
1: Nou, het is zeker een heel andere koers dan het vorige college
24: ruim
1: had.
24: Ruim baan voor de auto, doorstroming, minder milieumaatregelen. Nou, bezuinigen, de lasten niet verhogen. Dat is allemaal hardcore rechtsbeleid.
1: Ik zou denk ik eerder misschien centrumrechts noemen waar we zijn uitgekomen. Want uiteindelijk is Hart voor Den Haag is een lokale partij. Ze hebben rechtse, maar ook hele linkse standpunten. Denk, zit echt links van het midden. En het CDA en de VVD, ja, wij zitten natuurlijk een beetje centrumrechts. Ja. Dus voor mij ligt er echt een mooi verhaal voor de stad. En ja, er zitten een paar hele belangrijke koerswijzigingen in. En daar ben ik juist heel trots op.
24: Want, welke vooral?
1: Nou ja, op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid, op het gebied van armoedebeleid, bij welzijn. Daar hebben we al jaren discussies over. Er wordt heel veel geld uitgegeven ieder jaar. Maar wat bereik je nou eigenlijk met dat geld? En daar kon eigenlijk nooit over gesproken worden in vorige coalities. En ik vind het heel, heel gaaf dat deze nieuwe coalitie heeft gezegd, wij gaan echt kijken of we dingen anders kunnen doen. En dat is volgens mij een hele goede zaak. Want dan gaan we echt kijken of we die mensen die dat nodig hebben wel kunnen blijven ondersteunen. Maar een beetje effectiever en een beetje. Ook met meer activerend beleid, zeggen we dan. Hè? Dus proberen om mensen echt uit die armoede te krijgen. In plaats van ze iedere week wel een tas boodschappen geven. Zorgen dat ze er zelf uit kunnen komen. En ze die tas boodschappen zelf kunnen gaan kopen.
24: Ja, nou, je begint er nu over dat welzijnsbeleid en armoedebestrijding. Dus laten we het dan maar gelijk. Ik had het eigenlijk iets later in het gesprek gepland, maar we zijn er nou toch mee bezig. De oppositie zegt, ja, maar hier, dat verhaal van de coalitie, dat je dat dan dus beter kan maken en efficiënter en de echte mensen die het nodig hebben daar ook echt wel kan blijven helpen. Dat gaat natuurlijk niet lukken met die opgave aan bezuinigingen die daar ligt. Dus dat gaat altijd ten koste van volume en van de mensen die je kan helpen. Waarom denk jij dat dat niet zo is?
1: Ja, omdat ik denk dat die kritiek heel erg komt vanuit hoe we het altijd gedaan hebben. En dat merkte ik sowieso de afgelopen jaren in Den Haag. Het kan niet anders georganiseerd worden dan dat we tot nog toe hebben gedaan. Dat is natuurlijk heel raar om te denken dat je het niet op een andere manier kan organiseren. Als je kijkt naar steden om ons heen, dan doen zij andere dingen. En bereiken ze ook resultaten. En soms ook echt betere resultaten. Ja, en ik vind het heel mooi dat deze coalitie het aandurft om te zeggen, we gaan kijken of we het anders kunnen doen. Of we beter kunnen leren ook van andere voorbeelden van Groningen tot Rotterdam, zou ik zeggen.
2: En wat is dat anders dan?
1: Nou ja, bijvoorbeeld dat je bij het werkgelegenheidsbeleid dat je veel meer met sociaal ondernemers gaat samenwerken. De afgelopen jaren was dat best wel beperkt.
2: Wat bedoel je met sociaal ondernemers?
1: Nou, eigenlijk, dat zijn bedrijven, dat zijn echte ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om een normale werkplek te vinden. En dat is dan stap voor stap, want dat kan bijna niet in één keer, hè, als dat mensen zijn die echt ver van die arbeidsmarkt afstaan. Maar daar zijn die bedrijven veel beter in dan de gemeente, als je naar de resultaten van de afgelopen jaren kijkt. En wij zeggen, als we die bedrijven nou wat meer ruimte geven, want ze kunnen nu maar een heel klein stukje van die groep mensen die hulp nodig heeft, mogen zij doen, want de gemeente doet heel veel van dat werk zelf. En wij zeggen, als je die sociaal ondernemers nou wat meer ruimte geeft,
2: dat ze veel meer mensen kunnen helpen, bedoel maken. Je?
1: Ja, precies. En wij zien dat zij het tot op heden effectiever doen dan de gemeente. Dus wij gaan kijken of we dat kunnen uitbreiden. Ja. En zo meer mensen kunnen helpen, zonder dat de gemeente daar honderden mensen voor nodig heeft om dat zelf te doen.
2: Is dit nou wat jij nou vindt wat moet gebeuren? Want wat mij opviel deze week in het debat over het akkoord, is dat de nieuwe wethouder, die was toen nog fractieleider van DENK, Noor Ikar. De vraag kreeg, ja, maar hoe ga je dat dan doen? 10 miljoen bezuinigen op dit soort projecten, participatie en werkgelegenheid. En toen zei hij, ja, daar moet ik nog eens even goed over na gaan denken. En daar was de oppositie verbolgen over. Die dacht, ja, hoezo? Ga je daar nu pas over nadenken? Jullie willen hervormen, dan heb je toch wel een beeld van wat je wil. En hij moest dat antwoord schuldig blijven. Dat vond ik op zich ook wel een raar moment. Ik wil het nou niet over hem hebben, want hij is er niet bij. Maar hebben jullie het allemaal wel goed doordacht? Dat is de vraag.
1: Ja, ik denk het wel. En wat ik net vertel over die sociaal ondernemers, daar hebben we het echt over gehad aan tafel. Daar staat ook een afspraak over in het akkoord. Dus dat is ook iets waarvan ik zeker weet dat hij ermee aan de slag gaat en dat hij er ook in gelooft. En de andere kant is dat je in zo'n debat natuurlijk niet je beleidsplan al klaar hebt liggen. We hebben een coalitieakkoord gesloten en dit soort afspraken gaan we nu moeten uitwerken. Dus hij kan daar niet in één keer zijn hele beleidsplan uitrollen. Daar heb je een beetje tijd voor nodig en dat zie je altijd bij coalitieakkoorden.
2: Ja. Dus dat is niet zo gek. Dus de oppositie was eigenlijk te vroeg met de opmerking, het is allemaal niet goed doordacht en de uitvoering deugt niet. Want die uitvoering moet nog komen.
1: Absoluut, ja. Dat is natuurlijk logisch. Want we zaten nog niet eens in het nieuwe college, in de nieuwe coalitie, toen we dat debat voerden. Want dat debat was natuurlijk eigenlijk de start van het coalitieakkoord. En de dag daarna zijn we pas met de nieuwe club beëdigd. Dus de komende weken, maanden ga je die plannen echt maken. Ga je dus ook die afspraken uitwerken tot hoe ga je dat nou precies doen. En in welke stappen kan je dan die besparingen ook inboeken. Ja. En natuurlijk moet je dan ook kijken wat de effecten zijn. Want dat is nou het mooie van deze coalitie. We hebben heel duidelijk ook gezegd, we doen onze ogen niet dicht. We gaan echt wel veel beter kijken naar wat we doen en wat de effecten daarvan zijn. En door dat beter te doen, kun je dus ook zeggen, oké, als dit dan niet werkt, dan gaan we een andere aanpak kiezen. En dan hoef je dus ook niet daar minder geld aan uit te geven. Maar je moet wel kunnen stoppen met dingen die niet werken. En dat is de afgelopen jaren is er heel krampachtig vastgehouden aan alles wat we altijd al deden. Dus het kon alleen maar extra.
2: Oké, maar zou het ook zo kunnen zijn dat als je tot de conclusie komt dat het niet werkt, dat je toch meer geld moet uitgeven eraan?
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Kijk, ik zit hier ook als nieuwe wethouder financiën.
2: Daar ga ik het zo nog even over hebben.
1: Dus ik ga zeker proberen om dat te voorkomen. En we gaan ook helpen om te zorgen dat er maatregelen komen.
2: Een Ilko Heijnen die overal nee tegen gaat zeggen.
1: Ik geloof ook niet dat Ilko Heijnen overal nee tegen
2: zegt. Als minister van Financiën. Ja. Okay.
1: Maar je moet wel natuurlijk, we hebben afspraken gemaakt en we gaan natuurlijk wel alles aan doen om die waar te maken. En dat is ook belangrijk voor de stad. Want anders dan hadden we belastingen moeten verhogen. Of moeten we bijvoorbeeld, we gaan investeren in extra sportvelden. In extra zwemwater in de stad. Dat is hartstikke hard nodig. Ja, als je niet oppast, kan je dat niet doen. Dus ik ga er hard op letten en flink op sturen om te zorgen dat we dat halen. Maar je moet altijd je ogen open houden. En wij willen ook niemand door de ondergrens laten zakken als coalitie.
2: Nou, dat zijn genoteerd hier. Toen ik aan jou vroeg, waar ben je nou het meest trots op, of wat is dan echt VVD inbreng, dan dacht ik eigenlijk dat je, toen begon je dus over het hervormen van welzijnswerk en werkgelegenheidsprojecten en armoedebestrijding. Maar ik dacht, ze gaat zeggen, we gaan extra geld uitgeven aan veiligheid en aan woningbouw. En we gaan dat doen zonder dat we de lasten verhogen. Dat is hardcore VVD.
1: Zeker.
2: En, volgens mij moet je nog een beetje beter in je rol als wethouder van Financiën komen. Want dat is natuurlijk echt wel wat een VVD'er graag altijd ziet, toch?
1: Ja, nee, maar ik ben daar ook hartstikke trots op. Maar er zit zoveel moois in dit akkoord, Ron, dat ik het moeilijk vind om maar één ding uit te kiezen. Want we zijn echt. Ja, we hebben dingen kunnen afspreken die wij als VVD al jaren willen voor de stad. Dus ik ben echt heel erg trots op wat er ligt. En ik denk dat dat eigenlijk alle VVD'ers die ik gesproken heb, die zien dat ook. Dus ja, ik vind dat echt een. Ik ben heel trots op dat resultaat.
2: Ja. Ik wil even terug naar de onderhandelingen. Dus we praten nu een beetje gemixt met jou als partijleider, fractievoorzitter wat je was, en ook nu de kerstverse wethouder. Maar ik wil nog even terug naar de onderhandelingen, toen jij dus nog partijleider van de VVD was en in die onderhandelingen zat. Er was volgens mij een kantelmoment in de onderhandelingen met D66... toen jouw partij, de VVD, hè, want ze waren het aan het proberen, hè, Richard de Mos en D66... en toen kwam jouw partij ineens met het standpunt, nee, wij willen gewoon die sportlaan helemaal geen asielopvang. Dat was een aanscherping van jullie kritische standpunt wat je al had. Maar jullie zeiden eigenlijk, wij willen ook geen sportlaan asielopvang. Vrij snel daarna brak Richard de Mos de onderhandelingen met D66 op. Dat is althans het verhaal. Want, was mijn redenering, hij heeft een escape. Hij kan nu met de VVD, kan die wel afspreken dat die sportlaan dichtgaat. Is dat inderdaad ook het kantelmoment geweest wat jou betreft in de onderhandelingen?
1: Ja, ik weet niet of dat een rol heeft gespeeld in die gesprekken. Want ik weet dat alternatief van deze vier partijen bestond er natuurlijk al vanaf het begin. En eerder, we hebben eind april een debat gehad en toen zei Richard ook al, ik wil met die vier partijen samen in plaats van met D66. En dat ging toen toch weer naar D66 toe. Hij heeft volgens mij altijd die optie in zijn achterhoofd gehouden. En mijn beeld is dat zij aan tafel echt geprobeerd hebben om eruit te komen op asiel met D66.
2: Ja, maar er was een compromis dat het dan een kleinschalige opvang moest worden, maar niet helemaal dicht. En ja, jou kon hij de afspraak maken helemaal dicht.
1: Ik weet natuurlijk niet waar zij zijn uitgekomen in die gesprekken. Ik was daar niet bij. Maar inderdaad, er speelde toen in de raad ook een discussie over die sportlaan. En het kan zomaar zijn dat dat een rol heeft gespeeld. Maar we hebben daar niet achter de schermen met Hart voor Den Haag over lopen praten.
2: Geen dubbele onderhandeling gevoerd?
1: Nee, absoluut niet.
2: Oké. Dan toch even over die asielafspraken. Want daar zijn best wel kritische geluiden over te horen. Jullie willen de spreidingswet uitvoeren. Maar een harde garantie dat dat ook gaat lukken, die heb je niet. Omdat je hebt de sportlaan afgeschreven. Dat zijn 440 plekken voor asielzoekers. Dan zou je er bijna geweest zijn, hè, aan die taakstelling. En nu wissel je het in voor iets onzekers. Als kleinschalige opvang in de wijken. Of misschien iets extra's in de Binkhorst. Hoe hard is die garantie eigenlijk wat de VVD betreft, dat die spreidingswet moet worden nageleefd?
1: Nou, de afgelopen jaren heeft Den Haag natuurlijk ook geprobeerd die wet na te leven. En het is nog nooit gelukt om de taakstelling ook echt te halen. Dus voorop staat, wat is de spreidingswet halen? Daar kan je echt een discussie over voeren. Maar ik zie een hele heldere afspraak staan dat we gaan proberen om die taakstelling te halen. En ik weet zeker dat de nieuwe wethouder die dat moet gaan doen, Arjen Dubbelaar, dat die er ook hard voor aan de slag gaat. Want dat zijn de coalitieafspraken die we gemaakt hebben. En daar gaan we dus ook echt op sturen.
2: Hoe ga je daarop sturen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dat betekent dus dat Dubbelaar op zoek zal moeten naar locaties om meer mensen op te vangen. En dat staat als een huis, zou ik zeggen. Want die afspraak staat er net zo hard in. Geen mensen op de sportlaan, maar wel die taakstelling halen. Dat betekent dat er nieuwe locaties bij moeten komen. En dat kunnen ook grotere locaties zijn, zolang die maar niet in woonwijken liggen. Ja. Dus ik denk dat daar echt wel mogelijkheden zijn. En ik kan natuurlijk niet nu een lijstje adressen opnoemen. We hebben het echt wel gehad over allerlei locaties. Ook over andere locaties waar al mensen worden opgevangen. En ook over plekken die mogelijk zouden zijn om mensen op te vangen. Maar we hebben ook duidelijk afgesproken, we gaan dat niet nu in dat akkoord opschrijven. Want dat is ook niet de plek, hè? Dan zou je mensen ermee overvallen wat je ermee gaat doen.
2: En die plekken die je dan hebt besproken in de onderhandelingen, waar je eventueel ook mensen zou kunnen opvangen, zijn dat kleinschalige opvangplekken in de wijken? Is daar nog ruimte voor, wat jullie betreft?
1: Wisselend.
2: En die zijn er ook?
1: Ja, zeker. Er zijn ook kleinschalige plekken in wijken.
2: Maar waar dan? Want ja, nou ja, goed, ik zou er wel eentje kunnen noemen. Het Bronnevo ziekenhuis in Benoorde... Jij begint gelijk te lachen. Het Bronnevo ziekenhuis in het Benoorde Hout. Daar zou je iets van kunnen maken met een deelopvang en een deel natuurlijk ook... voor jonge startende ondernemers. Of
1: het wordt ook nog gebruikt, hè, dat ziekenhuis.
2: Je kan het voor een deel gebruiken en voor een deel ook... je kan er een mixfunctie van maken. En dan niet zo massaal zoals Sportlaan. Mm-hmm. Maar daar zou je... je begint te lachen. Is dat, zijn dat plekken waar jullie dan eventueel ook naar gaan kijken? Dat soort plekken?
1: Ik heb deze nog niet eerder gehoord. Ik heb ook geen idee of het zou kunnen. Maar ik vind het een interessante suggestie. Ik zal hem aan Dubbelaar meegeven.
2: Nee, maar het is natuurlijk best wel omdat... Richard de Mos had vorige week eigenlijk geen antwoord toen we hem vroegen, maar waar dan in de stad? Want zoveel ruimte is er niet. En ook kleinschalige opvang is gelijk al.
1: Maar kleinschalige opvang, dat zie je bijvoorbeeld ook. Dat gebeurt nu op de Statenlaan in het Statenkwartier. Alleen dan voor dakloze gezinnen worden een aantal appartementen gemaakt. En dat is gewoon in een pand waar een verdieping leeg staat. Dat dan een aantal appartementen worden gemaakt. Dus het kan ook gaan om dat soort plekken. En dat is helemaal niet gek om juist op die schaal te kijken. Want dan heb je veel minder impact op die buurt. Okay. In dit geval gaat het om dakloze gezinnen. Maar dat kan natuurlijk ook gaan voor asielzoekers.
2: Ja, oké. Ik ga even doorschakelen naar jouw rol als wethouder van Financiën. Want er ligt een behoorlijke opgave voor je. Er moet fors gesneden worden in de uitgaven om al die extra investeringen mogelijk te maken. We hebben het al even gehad over welzijn en over armoedebestrijding. Het is nogal wat. En je hebt ook gezegd, ik wil de financiën sexy maken. Sexy bezuinigen, denk ik dan. Hoe ga je dat doen?
1: Nee, dat gaat om... Wat mij is opgevallen dat ik in de raad zat... is dat heel veel raadsleden vinden financiën best ingewikkeld. En mensen buiten ook. Dus de interesse voor die financiën zijn niet zo groot. En dat vind ik zonde. Want de financiën zijn het belangrijkste sturende... element. Dat is de belangrijkste sturing die de gemeenteraad kan geven. En wat mij nou echt heel leuk lijkt, is om wat meer te laten zien. Hoe werkt het nou? En dat heb ik dan inderdaad... Ik heb gezegd, een beetje sexy maken. Laten we eens kijken of we op social media kunnen laten zien. Hoe werkt het nou als je een begroting maakt als gemeente? Het gaat over heel veel geld. Hoe maak je nou die keuzes? Ja, dat vind ik een leuke uitdaging om de komende jaren te doen. En ik had een hele enthousiaste woordvoerder die ook meteen zei... die ogen gingen stralen. Dus ik denk dat we daar wel wat leuks kunnen verzinnen.
2: Ja, D66 zei van de week in het debat over het coalitieakkoord... die financiële paragraaf, die zit vol onzekerheden. Je gaat interen op reserves, bezuinigingen inboeken. Maar de vraag is of je die kan halen. Efficiëntieslag in het apparaat. De VVD in de oppositie zou deze begroting ook... die zou er ook gehakt van hebben gemaakt. Dat zijn dan mijn woorden, maar... Waarom ga je hier dan toch je handtekening onder zetten als wethouder van Financiën van de VVD? Want er zitten veel onzekerheden in die nog maar zeer de vraag zijn of het kan lukken.
1: Nou, weet ik niet. Ik denk juist dat er zowel de besparingen als die investeringen zullen hard werken zijn. Hè. Er moet echt heel veel werk worden verzet. Nou, dat gaan we de komende jaren ook moeten doen. Maar ik denk dat ze heel realistisch zijn. We hebben die bedragen ook goed overwogen en als VVD al langer over nagedacht.
2: Ja, jij zegt ze zijn heel realistisch, maar die 42 miljoen efficiëntiemaatregelen...
1: Ja, maar dat is 4% van de gemeentelijke organisatie.
2: Dat kan wel wezen, maar ik heb bij de Rijksoverheid ook heel vaak taakstellingen gezien die ook maar een klein deel van de totaal Rijksbegroting zijn en die gewoon niet gehaald werden. Minder externe inhuur. Nou, het is soms bijna onmogelijk, want de expertise, als je het anders wil doen in bijvoorbeeld de jeugdzorg, die is niet aanwezig. Dus wat doen ze? Hup, we halen expertise van buiten. Dan lopen die bedragen alleen maar op. Waarom gaat dat jou wel lukken?
1: Nou, ik denk dat gaat lukken, omdat we op heel veel van die vlakken al een tijdje aan het sturen zijn. Hè? Dus een deel van de besparingen kunnen we inboeken, omdat er al hele goede processen in werking zijn gezet, ook door het vorige college overigens. En voor een deel gaan we ook keuzes maken, Ron. En dat is best moeilijk. En als politiek doen we dat ook niet graag. Zeggen waar we mee stoppen.
2: Maar wat voor keuzes dan?
1: Nou, wat mij betreft gaan we kijken naar een takendiscussie ook. Gaan we ook echt kijken, wat doen we als gemeente en moeten we dat eigenlijk wel doen? Maar ook dit soort dingen moeten we natuurlijk wel met elkaar gaan uitwerken. We hebben dat bedrag minder hoog gezet dan in mijn verkiezingsprogramma. Ik denk dat het zelfs nog een slag meer had kunnen zijn. Nou, ik denk dat we met deze besparingen ervaring een realistisch getal hebben gekozen. En waar ik heel veel vertrouwen in heb dat we dat echt kunnen realiseren. Als je kijkt naar Amsterdam, daar gaan ze 250 miljoen bezuinigen op de organisatie. Rotterdam, volgens mij 70 of 80 miljoen.
2: Maar die hebben ook nog geen succes daarmee.
1: Rotterdam heeft in de vorige periode ook al 60 miljoen gedaan. En Den Haag is daar terughoudend mee. Ik vind dat ook goed, want we willen ook dat die gemeente goed blijft werken voor mensen in de stad. Moeten we ook echt zorgen dat dat blijft gebeuren. Maar ik denk wel dat we kunnen kijken naar, moeten we alles wel doen wat we nu aan het doen zijn? En ja, en natuurlijk praat je met de partij die ook denkt, de overheid moet zo klein zijn als mogelijk en goede dienstverlening blijven leveren.
2: Ja,
1: dus daar gaan we naar op zoek.
2: Maar goed, 42 miljoen, als ik dat even omzet, een FTE, een arbeidsplaats kost ongeveer een ton.
1: Iets meer.
2: Dan heb je, laten we zeggen, iets meer. Maar dan heb je het al heel snel over 400 banen.
1: Nee, het gaat om meer dan alleen FTE's. Hè. Het gaat ook om alle gemeentelijke processen. En de organisatie heeft natuurlijk ook huisvestingskosten. Ja,
2: maar
1: en dat soort
2: grote
1: zaken.
2: Kosten zijn toch vooral de arbeitskrachten.
1: Dat klopt.
2: Dus moeten de ambtenaren uit?
1: We denken dat we dit kunnen realiseren. Je weet natuurlijk nooit of je bepaalde plekken gaat. Het kan zijn dat er bepaalde taken wegvallen. En dat je daardoor hele specifieke gevallen krijgt. Maar je moet je voorstellen, de natuurlijke uitstroom door mensen die met pensioen gaan bijvoorbeeld, is de komende jaren meer dan 13% van die hele.
2: Die worden dan niet vervangen.
1: Daar kun je dus een deel niet van vervangen. Maar nogmaals, het gaat maar om 4%. Meer dan 1 miljard per jaar wordt er uitgegeven aan de gemeentelijke organisatie. Daarvan gaan we 4%. Ietsje meer, hè? 42 miljoen, gaan we proberen te bezuinigen. Dus ik denk dat heel realistisch is. Met een normale efficiëntieslag kan je sowieso al 2% bereiken. En daar heb je eigenlijk nog weinig voor hoeven doen.
2: Nou, ik ben benieuwd. Dan vraag ik me af waarom vorige colleges het niet gedaan hebben, maar goed.
1: Nou, reken maar dat wij ons die vraag ook gesteld hebben. 4 jaar geleden hebben wij deze discussie ook gevoerd. En toen durfden de coalitiepartijen het niet aan. En dit keer gelukkig wel. Dus ik ben ook echt trots dat er partijen zitten die denken, we gaan echt kijken of we die gemeente een nieuwe koers kunnen geven.
2: Tot slot, ik ga zo meteen praten met twee leiders van de grootste oppositiepartijen. Wat voor ruimte gaat de oppositie eigenlijk krijgen van deze coalitie om dingen aan te passen en beter te maken in hun ogen?
1: Nou, ik heb in het debat ook gezegd, de VVD is bereid om samen te werken, wil zelfs heel graag samenwerken. We zijn niet bereid om alles bij het oude te laten. Dus als hun inzet is niets veranderen, die koers vasthouden die zij hadden uitgestippeld in de vorige periode, dan wordt het lastig. Maar ik hoop dat we samen kunnen nadenken over die nieuwe koers. En op mijn dossier is financiën en cultuur, ook echt heel veel kansen voor.
2: Nou, ik vraag het, want de oppositie kwam in het debat van de week al gelijk met een voorstel om die bezuiniging op die ooievaarspas, die geldt nu voor mensen die 150% van het minimumloon krijgen. En dat gaat terug naar 130. Dat is op zich in lijn met wat heel veel andere steden ook doen. Maar het is wel dat er minder mensen dus die ooievaarspas krijgen. Ongeveer 8000, zegt de oppositie. En toen hadden ze een voorstel, maar we kunnen dat wel weer herstellen. Want er is een meevaller bij het gratis maken van openbaar vervoer. En toen dacht ik, dat is een mooie geste die de coalitie gelijk kan maken. Daar zijn we voor. Dit is een mooi voorstel. Ze geven gelijk de dekking. En wat doen jullie? Jullie stemmen het weg.
1: Ja, omdat het nou precies een koerswijziging is die we niet willen terugdraaien. Wij willen naar 130% toe, omdat andere gemeenten dat ook hebben.
2: Maar ook met als gevolg dat minder mensen die ooievaarspas kunnen
1: waarbij
2: gebruiken.
1: Waarbij we volledig compenseren dat de kinderen uit die groep wel gewoon dezelfde toegang houden tot cultuur. En daar kijken we inderdaad anders naar, omdat we het inhoudelijk anders willen doen. En natuurlijk hoort daar ook bij, dat gratis OV. We hebben gehoord dat dit de bedoeling is dat landelijk gaat worden geregeld. Maar er moet ook nog heel veel worden uitgewerkt. Dus we weten ook nog niet zeker dat dat echt gaat gebeuren. Dus je moet ook een beetje oppassen voordat je dat geld weggeeft. En dat misschien niet lukt landelijk. Dus eerst zien, dan geloven.
2: Maar dit is niet de voorbode van het feit dat jullie tegen elk voorstel van de oppositie gaan zeggen, niet, dat gaan we niet doen.
1: Dat is zeker niet de bedoeling.
2: Okay. Tot slot, allerlaatste. Wat is volgens jou de Achilleshiel van deze samenwerking? Ik denk asiel. Want stel je voor dat het nou niet lukt met het halen van die spreidingswet, dan zal het CDA het niet leuk vinden als Bart van der Brink, de asielminister, bij Den Haag gaat aankloppen. En dan krijg je gelijk spanning in de coalitie.
1: Ik weet het niet. Ik denk dat ik heb er echt vertrouwen in dat Dubbelaar weet wat zijn opdracht is en dat hij daar hard mee aan de slag gaat. Dus ik denk dat dat meevalt. Ik denk dat het moeilijkste gaat worden wat ons allemaal kan overkomen. Kijk, we hebben nu
2: de events.
1: We hebben harde afspraken gemaakt en ik heb daar echt vol vertrouwen in. Maar als de economie landelijk tegen gaat zitten, als het gemeentefonds weer naar beneden gaat, hè, dat Rijk moet wel gaan leveren op de taken die we krijgen.
2: Daar zit dus ook die kwetsbaarheid van jouw portefeuille. Want dat weet je dus niet. Dat je gaat interen op de reserves, zeker. Zei ik al.
1: Ja.
2: Maar straks gooi je dingen weg in de uitgaven die je misschien toch beter had kunnen opsparen.
1: Dat interen op de reserves. We gaan reserves inzetten waarvoor ze bedoeld zijn. Hè? Want dat zijn allemaal geoormerkte potjes geld. En die gaan we ook uit. Bijvoorbeeld een reserve woonwagens gaan we gebruiken om mensen in woonwagens betere standplaatsen te geven.
2: Nou,
1: dus
2: ja, okay.
1: Dat vind ik net anders dan het frame van de oppositie.
2: Nou, ik had een wat spectaculairder einde verwacht van dit gesprek. Maar goed, we zitten helemaal in de techniek. Hey, hartelijk bedankt en veel succes in je nieuwe baan als
1: wethouder. Dankjewel.
3: Spuigasten.
2: Guur rechts, een breuk met betrouwbaar bestuur. Kaalslag. Tegenover het enthousiasme van de coalitiepartijen, zoals de VVD die we net hoorden, staat de felle kritiek van de bijna voltallige oppositie in de Haagse gemeenteraad. En je kan één ding zeggen, het is duidelijk dat de bordjes daar zijn verhangen, ingrijpend zijn verhangen. Maar hoe gaat de oppositie, met een minderheid in die raad, proberen de plannen bij te sturen? En daar ga ik over praten met de leiders van de twee grootste oppositiepartijen, Youssef Assad van D66... Hallo, leuk dat je er bent. En Marielle Favier van Pro.
4: Goedemorgen.
2: Hartelijk welkom. Marielle, om met jou te beginnen. 2 dagen, bijna geen wethouder meer. Ik zag je van de week bij het afscheid in de raad. Ik zag aan je gezicht dat je het moeilijk te verkroppen vond nog steeds.
4: Ja, het is, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik had heel graag nog een paar jaar doorgegaan als wethouder, zeker. Ja.
2: Ja. En het leek wel alsof je nog steeds moest verwerken dat het niet is gelukt bij de verkiezingen. Of is dat inmiddels wel voorbij?
4: Nee, dat is wel voorbij hoor. Nee, dat is jouw invulling.
2: Oké, want ik zag dat je het moeilijk had.
4: Ja, natuurlijk. Maar het is ook gewoon een beladen moment, zo'n afscheid. Het is ook een beladen moment, een afscheid van je collega's in het college. Ik had net een aantal hele mooie speeches van collega's aangehoord. Mijn ouders die zaten op de tribune. Mijn zusje zat op de tribune. En natuurlijk is dat een beladen moment.
2: Nee,
4: ja. Emotioneel ook. Ja, ik heb het met hart en ziel gedaan de afgelopen jaren. En als je dat dan los moet laten, dan kost dat even wat energie.
2: Ja. We gaan het zometeen hebben over jullie kritiek op het coalitieakkoord. Maar ik wilde eerst even Youssef van D66, Youssef Assad, naar jou toe. Je zegt net, het is mijn eerste radiooptreden of eerste openbare optreden als leider van de oppositie. Dan ga ik daar jou maar eerst de vraag over stellen. We gaan het zometeen over die kritiek hebben. Maar zijn er ook dingen die je wel goed vindt aan dit nieuwe coalitieakkoord?
5: Ja, goede vraag Ron en dank je wel daarvoor. We hebben natuurlijk afgelopen woensdag het debat gehad. En daar ben ik ook begonnen met mijn felicitatie aan de coalitiepartijen. Maar ik heb ook gelijk benoemd waar D66 wel enthousiast van wordt. We zien de ontwikkeling.
2: Dat is
5: bijvoorbeeld de doorontwikkeling van het CED Binkhorst. Dat gaat door. De Vlietlijn is een hele belangrijke lijn.
2: Dat is de tramlijn daar.
5: De tramlijn voor de bereikbaarheid voor die omgeving daar, voor de woonwijk. Ik zie voor onderwijsthema's zoals thuiszitters en vroegtijdige schoolverlating ook de nodige aandacht. De economische paragraaf vinden wij ook wel goed internationaal ingestoken. Nou, dat zijn dingen waar we ons wel echt in kunnen vinden.
2: En jij, Marielle, wat zou jij als compliment uitdelen aan het akkoord?
4: Voor ons was het fijn om te lezen dat met name de isolatie van huizen door kan gaan in de komende jaren. Dat het college of dat deze coalitie daar ook echt fors op inzet. En ik vond het ook heel goed dat het voornemen om een Philomena-huis te openen is doorgezet.
2: Ja, dat is, even voor de mensen die dat niet weten.
4: Een Philomena-huis is een huis waar vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld of anderszins dwang of ongewenste praktijken terecht kunnen voor hulp of advies.
2: Ja, dus dat had ook zo in een coalitieakkoord kunnen staan waar jouw naam onder had gestaan.
4: Zeker, zeker, ja.
2: Oké, tot zover denk ik waarschijnlijk de positieve dingen. Want jullie hadden behoorlijke kritiek. Youssef, jij had het over dit college draait dingen terug en is daarmee onbetrouwbaar en slecht voor het vertrouwen. Kan je dat toelichten?
5: Nou, kijk, Den Haag wordt natuurlijk om de 4 jaar bestuurd door een college. En ook door een gemeenteraad. En daar worden dan iedere 4 jaar belangrijke keuzes gemaakt. Nou, en de een is het, een keer is het misschien iets links en de andere keer wat iets rechts. Soms is het wat meer in het midden. Ja. Maar dat zijn keuzes waar inwoners, ondernemers, organisaties op bouwen. Dus laat ik één voorbeeld nemen. We hebben 1 januari 26 dit jaar dus de zero-emissiezone ingevoerd bij de kuststrook. Om ervoor te zorgen dat we schone lucht
2: krijgen. De zero-emissiezone van grofweg Kijkduin helemaal langs de kuststrook naar Scheveningen.
5: 11 kilometer lang inderdaad.
2: Met de haven er ook in.
5: En alleen voor het vrachtvervoer. Dus niet voor particulieren, maar echt voor vrachtvervoer.
2: Ja.
5: En daar zijn echt jaren voorbereidingen voor getroffen. Zowel aan de kant van de gemeente, maar nog belangrijker. Ondernemers moesten overgaan tot elektrisch vervoer. En die hebben echt tienduizenden tot honderdduizenden euro's geïnvesteerd. De afgelopen jaren. En dan komt er een nieuwe gemeente, of eigenlijk een nieuw college straks. Of die zit er al. En die dan besluit om zo'n maatregel met 10 jaar uit te stellen. En als je dat doet, als je zo'n knop omdraait en ook niet bereid bent om door te gaan op de schouders van de vorige bestuurders die keuzes hebben gemaakt, en daarmee eigenlijk de ondernemers flink gaat verrassen, ja, dan is de vraag: waarom zou zo'n ondernemer over 4 jaar de gemeente weer vertrouwen met haar keuzes?
2: Aan de andere kant, er zijn verkiezingen geweest. Die zero-emissiezone is een onderdeel geweest van de campagne. De partij die daar heel sceptisch over was, heeft de verkiezingen glansrijk gewonnen. Hoe denk je dat het zou zijn met het vertrouwen in de overheid en de politiek als diezelfde partij na de verkiezingen zou zeggen: oh nee, daar veranderen we niks aan?
5: Ja, nee, dus ik zeg ook: mijn stelling is ook niet dat er helemaal niets veranderd aan mag worden. Dus als de coalitie zei: joh, wij willen meer van.
2: En dat zijn soms ook dit soort dingen.
5: Ja, maar ik vind een maatregel 10 jaar uitstellen, die 1 januari dit jaar is ingegaan. En met 4 jaar aanloop aan voorbereiding, boodschappen geven aan de ondernemers dat ze moeten doen, flink uitleg, subsidies en noem maar op. Dus je kon best wel wat veranderen. Je kon zeggen: joh, we trekken nog 1 jaar extra uit. Of we komen met extra subsidies voor ondernemers.
2: Dat
5: zijn dingen die je kunt doen.
2: Ja, maar die ondernemers die investering hebben gedaan, die hebben dat niet gedaan omdat het moest van de gemeente. Alleen maar, die hebben dat ook gedaan uiteindelijk omdat ze daar profijt van hebben. Je rijdt in een schonere wagen.
5: Dat klopt. Dat klopt.
2: Dus het is niet zo dat weggegooid geld is.
5: Nee, het is geen weggegooid geld. Maar een ondernemer kan zijn geld die hij heeft ook voor andere dingen investeren in zijn bedrijf. Nee. En dan die andere investering voor het elektrisch vervoer kon uitstellen. Dus de keuzes die een ondernemer maakt. Een ondernemer kan zijn geld ook maar 1 keer uitgeven.
2: Dat
5: geld dat hij heeft uitgegeven voor een wagenpark had hij dus ook voor iets anders kunnen uitgeven. Ja. En daar rekent dan een ondernemer ook op.
2: Ja. Ik ga even naar Marielle. Jouw grote punt, althans als ik afga op het debat van de week, is toch die bezuinigingen in het sociale domein, zoals dat dan netjes heette. Ik heb het er net ook met de wethouder van Financiën over gehad, Lotte van Basten-Batenburg. Dus welzijn, zorg, armoedebestrijding. Waar zit jouw grote punt? Want je zegt, zag ik, het is kaalslag.
4: Ja.
2: Maar is dat niet een beetje overdreven?
4: Nee, natuurlijk is dat niet overdreven. Nee, dat is een enorme kaalslag. Want dat komt namelijk bovenop bezuinigingen die al landelijk worden doorgevoerd. Hè, op de WMO en op welzijn en op zorg. Deze coalitie gaat daar nog bovenop nog eens verder op bezuinigen. En dat wordt echt een kaalslag.
2: Waar wordt het een kaalslag?
4: Kijk, weet je waar mijn grootste bezwaar tegen zit ook? Is dat ze heel erg trots zijn dat de OZB niet omhoog gaat. Hè, dat de lasten niet omhoog gaan voor de Haagse inwoners. Maar dat die rekening leggen ze allemaal neer bij mensen in kwetsbare posities.
2: Zij zeggen zelf van niet, hè? Zij zeggen zelf, wij zijn al heel lang aan het kijken hoe je dat welzijnswerk en die armoedebestrijding en die zorg beter kan organiseren.
4: Ze zijn daar niet al heel lang mee bezig. Oh. Want ze hebben een paar weken onderhandeld. En ze boeken ook al die bezuinigingen meteen het eerste jaar in. Terwijl als je al iets wil, want ze framen het ook heel netjes, hè. We gaan het anders inzetten. We gaan het efficiënter doen. We gaan het hervormen.
2: Het
4: zijn gewoon keiharde bezuinigingen.
2: Maar waarom zou je dat op voorhand niet geloven? Dat dat misschien ook wel echt de inzet is?
4: Omdat ze meteen al die bezuinigingen inboeken. In het eerste jaar meteen. En we hebben eigenlijk in de afgelopen decennia gezien dat elke keer als er een hervorming plaatsvindt, ook via rijksbeleid bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik noem een hervorming in de jeugdzorg. En ook de decentralisatie van de WMO. Is dat op het moment dat je en hervormt en meteen ook een bezuiniging inboekt, dat er dan ook echt een kaalslag plaatsvindt. Dan kunnen mensen niet meer de zorg leveren die noodzakelijk is. Dan zie je ook dat heel veel mensen, heel veel professionals in die sector burn-out krijgen, de sector verlaten. Dat het personeelstekort eigenlijk alleen maar toeneemt. Het verzuim toeneemt. En dat gaan we hier de komende jaren ook zien.
2: Maar is dat niet allemaal een beetje doemdenken? Want,
4: nee, Lotte, dat is gewoon heel realistisch kijken naar de consequenties.
2: Maar Lotte van Basten-Batenburg zei net, wij gaan het natuurlijk wel zo organiseren dat de mensen die echt die zorg en dat welzijnswerk nodig hebben en die armoedeondersteuning, dat die gewoon dat blijven krijgen. En toen vroeg ik, oké, en als nou blijkt dat dat niet zo is, ga je dan die plannen bijstellen, desnoods met meer geld? Toen zei ze, ja, dat zou ook kunnen.
4: Als ze dat echt zouden menen, dan zouden ze niet meteen het eerste jaar die bezuiniging al inboeken. Dan zouden ze zeggen, laten we eerst eens even een jaar gaan kijken op welke manier we dit inderdaad kunnen hervormen. En dan daarna kijken wat er nodig is, of wat je daar aan bezuiniging of besparing op zou kunnen boeken. Maar ze hakken meteen een heel groot deel van het budget eraf.
2: Ja, oké, dus dat is je grootste bezwaar.
4: En daarbij, het komt ook gewoon, het gaat allemaal dus op het bordje worden gelegd van mensen die al in een kwetsbare positie zitten. Mensen die het goed hebben in deze stad, die merken hier helemaal niks van. Die krijgen meer ruimte om in een auto te rijden. Die hoeven niet meer te betalen, terwijl ze de ruimte prima hebben. Maar mensen die al in een kwetsbare positie zitten, die de consequenties van allerlei landelijke bezuinigingen al moeten voelen, die worden extra hard geraakt. Ja, en daarom zeg ik, het is een kaalslag.
2: Jij zegt, de mensen die het goed hebben gaan het niet merken. De huishoudelijke hulp is zo'n onderwerp waar ze ook op willen bezuinigen. Hè, 10 miljoen. En een van de dingen die ze daarbij ook zeggen als coalitie is, de mensen, we gaan een grotere eigen bijdrage vragen van mensen die dat ook wel kunnen betalen. Dan denk ik, dat lijkt me heel reëel. Want er zijn nu misschien mensen met een goede portemonnee die huishoudelijke hulp krijgen. Die zouden best wat meer eigen bijdrage kunnen betalen. Of niet?
4: Ik denk dat zeker terecht is.
2: Dat moet jou als pro-politicus ook aanspreken.
4: Kijk, dat is absoluut terecht. Ik denk sowieso dat het Rijk, als het gaat om huishoudelijke hulp en de WMO, besluiten heeft genomen in de afgelopen jaren, die ervoor hebben gezorgd dat iedereen die gewoon een huishoudelijke hulp zelf kon betalen, particulier, ineens is overgestapt op de WMO. Het Rijk heeft dit al heel lang bedacht. Hè? Er ligt al heel lang een wetsvoorstel klaar.
2: Ja, maar zij gaan er in Den Haag mee beginnen, zeggen ze.
4: Er ligt al heel lang een wetsvoorstel klaar om een inkomensafhankelijke bijdrage te vragen. Dat wetsvoorstel, dat blijft maar op de plank liggen. En zonder die wettelijke wijziging kunnen wij dat niet doen. We hebben dat geprobeerd. Utrecht heeft het geprobeerd, maar het mag niet.
2: Maar het staat wel in het akkoord.
4: Ja, maar ja, er staat heel veel in het akkoord wat niet kan en wat niet realistisch is.
2: Nou, dat wordt wel de komende tijd. Youssef, even naar asiel. Daar is het op fout gelopen tussen jou en Richard de Mos. Richard de Mos zei van de week, toen hij zei, ja, wij gaan ons keurig aan die afspraken houden. Kleinschalige opvang, grootschalige opvang in de Binkhorst. D66 had best aan tafel kunnen blijven. Ja, je had wel moeten accepteren dat de Sportlaan niet doorging, maar als je dit akkoord leest, denk je dan, ja, daar had ik misschien ook best wel heel ver in mee kunnen gaan.
5: Nou, wat ik in het asielhoofdstuk heb gezien, is dat inderdaad staat dat de coalitie zich wil houden aan de spreidingswet. Nou vind ik het sowieso vreemd dat een coalitie gaat opschrijven dat ze zich aan de wet gaan houden. Dus we hebben zoveel wetten waar we ons aan moeten houden. Maar dat terzijde, dat staat er. Maar als je vervolgens de vraag stelt, maar waar komen dan al die locaties en op welke termijn en welke wijken gaan die verantwoordelijkheid dragen? En als je Sportlaan gaat afblazen, wat is dan uw alternatief? Dat is een hele realistische vraag die je mag stellen. Ik hoorde net de VVD zeggen, politieke keuzes maken, doen we niet graag in de politiek. Nou, dit is nou precies zo'n keuze die dus wordt gemaakt. We blazen enerzijds een opvang op, maar anderzijds nadenken, oké, maar welke wijk krijgt het wel? En waarom die specifieke wijk wel en een andere wordt ontzien, die vraag blijft volledig onbeantwoord.
4: Dat hebben ze niet, hè?
5: Vooralsnog niet, inderdaad. En die vraag heb ik ook gesteld en dan krijg ik daar geen antwoord op. Dus ja, ik wist dat we dit konden opschrijven. Dit was voor mij bekend dat we dit mee konden krijgen als D66. Maar het was voor ons geen betrouwbaar bestuur. Want als je zegt, ik sluit aan de ene kant een opvang en ik vertel ook niet waar die komt. Wat is je boodschap aan alle andere wijken die het wel zouden moeten dragen?
2: Maar helemaal opschrijven waar het wel komt is ook bijna niet te doen natuurlijk in een coalitieakkoord, toch?
5: Nou,
2: je kan niet precies zeggen daar en daar gaan we het doen. Ja, oké, je had door kunnen gaan met de sportlaan. Dat is een politieke keuze. Die ja. Niet. Ja. Maar dan was je er nog niet geweest. Had je ook nog extra opvang elders nodig gehad.
5: Als je kunt opschrijven dat er ergens geen opvang komt, dan kun je ook opschrijven waar wel een opvang komt. En natuurlijk kun je ook niet tot het laatste getal vertellen waar het precies gaat komen. Maar ik heb die onderhandelingen meegemaakt. Je krijgt ook een overzicht van welke locaties, op welke termijn, wanneer ze in te huizen zijn. Die keuzes hadden gemaakt kunnen worden. Maar ik merk vooral, en nou goed, ik wil ze best nog wel een kans geven om het te laten zien. Ik bedoel daar niet van. Maar wat ik op dit moment zie en hoe optimistisch ze doen, ik zie vooral dat ze een discussie hebben ontweken omdat ze er aan tafel niet uit zijn gekomen. En dat was de afspraak, vermoed ik. Hè? We schrijven op dat we het willen. En we kijken later wel welke keuzes we maken. En dat zie ik breder in het coalitieakkoord. Ook met die bezuiniging op het ambtelijke organisatie. We boeken 42 miljoen euro in. Maar welke ambtenaren, wanneer, op wat voor termijn, welke expertise...
2: Nee, dat is allemaal uitwerking, zeggen ze.
5: Is allemaal uitwerking,
2: ja. Wat voor oppositie, Marielle, willen jullie eigenlijk gaan voeren? Hoe gaat die stijl worden van oppositie voeren?
4: Kijk, Pro zal altijd op blijven komen voor mensen in gemarginaliseerde situaties. Pro zal altijd op blijven komen voor sociale rechtvaardigheid. En dat is waar wij voor strijden de komende periode.
2: Dat is de inhoud, maar welke stijl hanteer je daarbij, ook in de Raad? Want we hebben natuurlijk jaren achter ons met veel polarisatie in de Raad. Nu zijn de bordjes verhangen, zei ik. Nu zijn de rollen eigenlijk omgekeerd, kan ik even kort door de bocht zeggen. Hoe gaan jullie daarmee om? Want ik zag jou bijvoorbeeld in het debat van de week ineens zeggen Circus de Mos. Toen dacht ik bij mezelf, hey, dat is iets van de vorige tijd. Maar dat gooi je er dan in één keer in. Denk ik bij mezelf, is dat nou verstandig? Want ja, dat is een polariserende opmerking.
4: Ja, vind je dat een polariserende opmerking?
2: Ja, vind ik wel.
4: Kijk, ik denk ook dat het goed is om te laten zien op welk drijfzand dit coalitieakkoord is gebouwd, eigenlijk. En op het moment
2: maar dat kan je
4: dat
2: ook zeggen door
4: de opmerking.
2: Ja, vind ik wel.
4: Kijk, ik denk ook dat het goed is om te laten zien op welk drijfzand dit coalitieakkoord is gebouwd, eigenlijk. En op het moment
2: maar dat kan je ook zeggen door dan hoef je niet op de persoon.
4: Kijk, op het moment.

0: ook bij de coalitie voor goede ideeën vanuit de oppositie. Die heb ik ook niet heel erg gemerkt of gevoeld.
1: Nee, nou, Lotte zegt dat die er wel gaat komen, dus dat zullen we dan zien. Maar zo'n opmerking als Circus de Mos is, zoals je het nu net uitlegt, is het heel anders dan Circus de Mos van, weet je wat, dan, dat is een diskwalificatie ook van Richard de Mos zelf, zou ik denken.
0: We hebben een debat gehad afgelopen woensdag. En nogmaals, ik heb vooral geprobeerd om antwoord te krijgen op een heleboel vragen die wij nog hebben. En natuurlijk zie ik ook dat er heel veel nog moet worden uitgewerkt. Maar op het moment dat je eigenlijk er geen vat op krijgt, dat je eigenlijk niet antwoord krijgt op de vragen, als ook blijkt dat er niet heel goed is nagedacht over sommige van die bezweringsformules die er in dat coalitieakkoord staat, vind ik het heel terecht dat ik of mijn collega's dat ook benoemen.
1: Ja, oké. Maar goed, nogmaals, dan zit het hem ook in de stijl en in welke woorden je dan gebruikt.
0: Ja, ik snap dat je dat heel graag wil horen, maar ik vind
1: maar dat
0: het...
1: Vind jij niet.
0: Nee.
1: Oké, nou, dat is je goed recht. Iets anders. Jullie waren er vrij snel bij om je pijlen te richten op de nieuwe wethouder van Hart voor Den Haag, Henk Harms. De nieuwe wethouder, ik noem hem maar even de bouwwethouder. Youssef, die is destijds moeten vertrekken vanwege een integriteitsaffaire. Voor een deel is daar natuurlijk vastgesteld dat hij inderdaad op een paar dingen zijn boekje te buiten is gegaan. Later heeft het college daar ook wel weer wat correcties op toegepast in de zin van ja, maar hij is ook het slachtoffer van beeldvorming. Dus er zijn ook een hoop dingen die niet waar zijn rond zijn persoon. Ik vond dat jullie er behoorlijk hard in gingen door gelijk te zeggen, die man die mag niet benoemd worden, jullie moeten met een alternatieve kandidaat komen. Was dat verstandig om dat gelijk zo hard in te zetten?
2: Nou, kijk, het is natuurlijk altijd heel goed kijken welk moment is nou het juiste moment om iets te zeggen en iets te vinden. Dus dat is, dit is een precair proces. Er is net een nieuw bestuurder, er komt een debat aan. Je wilt het ook over de inhoud hebben. Wij hebben als D66 samen met de voltallige oppositie, minus Forum voor Democratie, hebben wij de voordracht van de kandidaatwethouders afgewacht om te kijken om welke kandidaten het gaat. En wij krijgen dan ook vrij snel de vragen, ook van de pers. Goh, wat vinden jullie er eigenlijk van? Wat vind je van deze kandidaten? Maar wij hebben natuurlijk zelf ook een mening over wat voor kandidaat naar voren wordt geschoven. En in dit geval ging het inderdaad om de heer Harms. Waarvan is vast komen te staan, om even heel kort de feiten te noemen, dat hij de gedragscode als ambtenaar heeft geschonden. Nou, dat zijn afspraken over integriteit, betrouwbaarheid en noem maar op. Dat hij stukken, passages heeft toegevoegd aan gespreksverslagen die niet hebben plaatsgevonden. Daarvan hebben wij als oppositie gezegd, dat vinden wij zulke grote feiten die niet door de beugel kunnen. Dat belemmert een wethouder in zijn of haar functie. En daar kun je dan het beste eigenlijk duidelijk in zijn van tevoren om te zeggen, jongens, wij steunen dit als oppositie niet. Kom met een andere kandidaat.
1: Ja, maar je had ook kunnen zeggen, we gaan het debat aan en we gaan eens kijken wat alle feiten zijn. Want hij is ook door de integriteitscommissie wel gekomen. Ja. Die zien geen bezwaar tegen zijn benoeming als wethouder.
0: Geen formele bezwaren.
1: Je had ook kunnen zeggen, we gaan eerst het debat op de inhoud aan en dan trekken we daarna onze conclusies. Het viel mij op dat jullie gelijk jullie conclusies trokken.
2: Ja, nee, en dat klopt ook. En ik snap die vraag rond ook. En ik denk ook dat het altijd gezond is om terug te kijken van, goh, wat was nou het juiste moment? Ik bedoel, daar staan wij altijd voor open. Maar gezien de feiten, dus die gedragscode en die stukken passages en ook betalingen wilde doen aan bouwers buiten zijn bevoegdheid om, of op niet op de juiste manier, dat vonden wij zodanige feiten dat we hebben gezegd, ja, maar er verandert eigenlijk niks meer aan de situatie vanwege die feiten. En daar kun je het beste heel duidelijk over zijn.
1: Ja, oké. Donderdag liep dat bij de benoeming een beetje vast op het feit dat die zaken uit die integriteitscommissie niet openbaar konden worden gemaakt. Want dat waren nou eenmaal de spelregels. Die kan je niet tussentijds veranderen. Daar hebben jullie eigenlijk bij neergelegd.
2: Ja.
1: Maar het is volgens mij voor jullie nog niet klaar dit. Want jullie hebben tegen zijn benoeming gestemd.
2: Ja.
1: Wat gaan jullie nog doen om meer voor hem boven water te krijgen? Of is het hiermee klaar, Marielle?
0: Nou, kijk, weet je, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we als raad ook samen met de burgemeester, met het presidium van de raad, gaan kijken naar hoe kunnen we deze procedure nou verbeteren.
1: Maar dat is meer in het algemeen.
0: Dat is in het algemeen. Maar kijk, weet je, die brief van de screeningscommissie, die gaf ook wel echt voldoende aanknopingspunten om daar nog eens even op door te gaan. Dus ik zou ook wel heel graag het gesprek willen aangaan met het college, met het hele college, over wat hebben jullie nou met elkaar afgesproken aan checks en balances. Er staan allemaal aanbevelingen in die brief van de screeningscommissie.

0: dat collegeleden nooit in hun eentje op pad moeten gaan. Nou, dat is iets wat Henk Harms deed. Hè. Die ging in zijn eentje als directeur op pad en maakte allemaal afspraken waar geen verslagen van werden gemaakt. Nou, dat soort tips en aanbevelingen zitten ook in die brief. En in die brief werd ook benoemd dat de coalitie checks en balances met elkaar heeft afgesproken van hoe kunnen we dit met elkaar organiseren. Ja. Nou, daar zou ik als raad echt ook wel heel graag het gesprek over willen aangaan. Van ja. Hoe zorgen we er nou voor dat we met elkaar zorgen voor een betrouwbaar en integer stadsbestuur. Ja. Dat is zowel college als raad.
1: Maar gaan jullie ook nog verder vroeten in Henk Harms?
0: Kijk, de benoeming is nu geweest. Dat kunnen we niet terugdraaien. En wij zullen als raad, of in ieder geval pro zal in de raad, stevig ook controleren. Dat is, wij zullen onze rol daarin vervullen. Dus nou, onze controlerende taak vervullen.
1: Dat hebben we de afgelopen ruim 20 minuten gehoord, hoe jullie dat gaan doen. Ik wens jullie veel succes de komende tijd. En voor nu een goede vakantie.
2: Dankjewel.
0: Jij ook.
1: Hij staat al te trappelen.
3: Nou, ik sta te trappelen. Zeker, Ron. Stadgenoten, de vakantie breekt aan. ADO is gepromoveerd. We hebben een nieuw college van BMW. Tijd voor een korte terugblik op het afgelopen half jaar. Nou, dat was hem dan. Oh ja, ik zou nog iets over de Hubertus-tunnel kunnen vertellen. Al was het alleen maar om die nog even in de herinnering te roepen. Hoe zag die er ook alweer uit? Wat kon je er ook alweer mee? Verschijnen er al foto's van de Hubertus-tunnel in de bekende nostalgische Haagse tijdschriften? Gaat de eerbiedwaardige geschiedkundige vereniging die Hagen er wellicht weer zo'n mooi standaardwerk over publiceren? Met deze eerste zin. Ooit was er in Den Haag een schitterende manier om aan de noordkant de stad uit te komen. Oudere stadgenoten hebben daar nog verhalen over. Mannetjes op bankjes vallen soms even stil als het woord Hubertus-tunnel valt. Er zijn dan ook emoties. Zakdoeken worden tevoorschijn gehaald. Tijdens zogenaamde verhalentafels bevragen geïnteresseerde middelbare scholieren, want ze krijgen er punten voor, deze ooggetuigen. Hoe was het om door die tunnel te rijden? Wat betekent het om ter hoogte van het Hubertusduin niet te verdwalen in ingewikkelde omleidingen vol brute verkeersdrempels, maar om in een vloeiende stijl de Haagse ondergrondse wereld te betreden en na een minuut of twee de stad weer te ontstijgen? Opeens was je er. De duinen, de rembaan, de wijde wereld. Je kan het je bijna niet meer voorstellen. Genoeg over de Hubertus-tunnel. Ik merk dat ik er iets te veel mee bezig ben. Laatst kreeg ik ook te horen. Je zit in een tunnel waarbij ik niet kon laten om uit te schreeuwen. Zat ik er maar in. Het eerste halfjaar van 2026 zit er op, stadgenoten. Tijd om even bij te komen. Dat doet de mens als een hamster in een tredmolen door zich over te geven aan de grootste stressverwekker die er bestaat, na de prestaties van het Nederlands elftal, namelijk de vakantie. Die, zoals jullie weten, zeker gezinsgewijs een enorme inspanning vergt. Dan zie ik altijd weer mijn vader parelend van het zweet, de auto vol prop, de imperiaal op het dak vol stouwen en dan gingen wij alleen nog maar naar Oudorp aan zee. Goed, later togen we helemaal naar Luxemburg, maar dat is ook maar een halve dagreis. Niets vergeleken bij de bestemmingen die nu massaal worden aangereden of aangevlogen. Zuid-Spanje, de Algarve, de Balkan, andere continenten. Terwijl het in Frankrijk al over de 40 graden is. Noem dat maar lekker weer. Zelfs Den Haag heeft zich met dank aan de klimaatontwarming ontwikkeld tot een subtropische stad. Waar zijn de verwaaide stranddagen? Zien wij nog rillende toeristen langs de boulevard ijsberen met een holle blik in hun ogen? Wat doen wij hier in godsnaam met deze barre kou? Waarom zien het weer naar Scheveningen en gevaren. Nee, het is zo gloeiend heet dat je het strand niet meer blootvoets kan betreden. Een frisse duik in de Noordzee is een tuimeling en een pruttende soepketel. Waar vind je nog koelte in deze stad? Ja, onder de grond in een koele tunnel. Maar ja, hoe krijg je die geopend? En mocht de temperatuur toch even naar normale waarde zakken, dan hebben we de vurige gemeenteraadsvergaderingen die de hitte in de stad subiet terugbrengen. Gelukkig gaat nu ook de gemeenteraad op vakantie, maar ze komen terug en dan zal er zoveel spektakel ontstaan dat de herfst heet zal zijn en we de Elfstedentocht helemaal kunnen vergeten. Vorige week, na spuigasten, ging ik met mijn geliefde lunchen bij Pavlov naast Nieuwekerk. Na afloop liepen we door de tuin, langs het graf van Spinoza, naar het Rabijn Maarseplein. Hoe zou het toch met Joke Korving zijn, vroeg ik mij hardop af. Deze eminente journaliste van de Haagse Krant en Den Haag Centraal excelleerde in liefdevolle stukjes over het Haagse leven en vooral over de inwoners van onze stad. Haar rubriek heette dan ook Stadsmens. Dat was ze. Want deze week kwam het bericht dat ze precies op die dag dat ik aan haar dacht op 87-jarige leeftijd overleden is. Bijzonder dat ik net aan haar moest denken. Is er dan toch meer tussen hemel en aarde? Laten we haar gedenken en met haar de menselijke maat. Ook in de politiek, als daar straks het gekrakeel weer losbarst over opvanglocaties en zo meer. Het gaat om de mens, om alle mensen. Rust zacht, Joke. Dank je wel voor je prachtige verhalen. Voor je liefde voor de stad en voor de mens. Wij zullen, ik in ieder geval, de toorts verder proberen te dragen. En jullie stadgenoten, hou je Haags, geniet van het goede en indien mogelijk van je vakantie. Tot september.
1: Hey. Marcel, dankjewel. Ja, en rest mij nog te zeggen dat Spuigasten ook even op vakantie gaat. Wij zijn er 5 september weer met een nieuwe uitzending met allemaal nieuwe gasten. Ik wens iedereen een hele mooie zomer.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With the OG. Vorig jaar hadden we 180.000 bezoekers op één dag.
14: Opeens kan de vlam in de pan schieten. Of dat ineens keer een enorme drukte is. Wat we vooraf niet gezien hebben. En dat maakt het wel lastig.
13: Meld het maar 100 keer. Want we hebben liever dat je het 100 keer meldt dan dat we het missen.
15: Luister nu op Spotify. Aflevering Crowd Control van podcast Aan de Haagse Kust.
16: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
17: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
19: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
20: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sykes Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
21: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
22: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
23: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
24: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

because I want you, I want you, yes, I want you.

0: goed.
1: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
2: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
3: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
4: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
5: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
3: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.

0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsjemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
7: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
8: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
9: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
10: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
1: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen: ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste, het grootste alarmmoment van: oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, vier anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips, gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West, elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. Vier anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Tot 11 uur, romantiek op

0: zondag op TV West een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: Oh, wat is dit lekker. Wij wonen klein. En als we dan hier komen, zijn we buiten.
1: Nou, sindsdien zijn we zielsgelukkig.
2: Nederlanders houden van kamperen. In de documentaire Paradijs en Trekvogels volgen we een aantal vaste kampeergasten op een camping in Wassenaar.
3: Als je hier bent, dan valt alles van je af. Dan heb je geen enkele of bijna geen verplichtingen meer.
4: Thuis zit je, ja, achter de voordeur en dan zie je eigenlijk niemand meer. Dus je hebt hier wat meer aanspraak. Leuke buren.
2: Je ziet het in Paradijs en Trekvogels. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

thee. Still need some company.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sulyok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sulyok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidige premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sulyok aan om op te stappen. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist. Vier anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Ghamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. Maar president Trump liet eerder ook al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voeren de afgelopen week meerdere luchtaanvallen uit. Vrachtwagens mogen sinds vanmiddag niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. En gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e... voor de Fransman Sexas en de Deen Vingegaard. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14... Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan nog ANWB verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar over de parallelrijbaan en dat veroorzaakt zo'n 5 kilometer file en ruim 10 minuten vertraging. Dit was de verkeersinformatie.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Onze kennis en
13: waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Vanmorgen was ik even in het Mauritshuis voor foto's van Stefan van Vleteren in gesprek met Rembrandt en Breugel. Toen ik van achter een raam opeens op slechts een paar meter van het torentje stond. Voor mijn neus een dichtgemetseld raam in de torenwand. Maar met een spiegel op een lange stok zou je theoretisch gezien door de ramen bij Jette naar binnen kunnen kijken. Nou, ik ken geen land ter wereld waar de regeringsleider zo klein behuist, knus, dicht op zijn burgers zit. Nou, zo bezien is Nederland gewoon een fijn, pretentieloos en kneuterig land. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. De dag voor de WK-finale kijken we terug op het toernooi dat alles moest overtreffen. En dat doen we met Financial Times-columnist Simon Cooper. CDU-kopstuk Jens Spaan die moest vandaag aftreden omdat hij in weerwil van zijn politieke standpunt zelf een kind van een draagmoeder heeft. Italië nam deze week een wet aan die vrouwen en kinderen van maffiafamilies moet helpen te breken met hun gewelddadige families. Gabriella Ader is half Siciliaans en podcastmaker en legt uit wat deze wet teweeg brengt. En Robert-Jan Henkes maakte een wervelende vertaling van het rijmverhaal The Snare van Lewis Carroll. En die kent u van Alice in Wonderland. Straks vertelt hij over het absurdistische verhaal van De Sneer. De Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem is per direct afgesloten voor vrachtverkeer. Uit onderzoek is gebleken dat de stalen constructie niet veilig is. Adrie de Groot is directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Meneer de Groot, waarom is die brug per direct afgesloten?
3: Nou, uit onderzoek is gebleken dat wij in de boog plekken hebben waar het staal niet voldoende sterk is, niet voldoende dik is. Of nee, eigenlijk niet voldoende sterk is. En dat zorgt dat daar de brug zou kunnen vervormen of de boog zou kunnen vervormen. En dat levert een gevaarlijke situatie op. En daarom hebben wij het vrachtverkeer eraf gehaald, omdat die voor de grootste belasting op de brug zorgt.
2: Ja, 10 jaar geleden werd die brug ook al een keer afgesloten. Was dat toen hetzelfde probleem?
3: Nee, dat was een probleem onder in de onderkant van de brug. Daar zaten toen haarscheurtjes. En die hebben we destijds met stalen platen opgelost.
2: Oh ja, en het vakantieverkeer dat nu op weg naar het zuiden gaat, kan dat de komende dagen wel veilig over die brug?
3: Personenverkeer kan helemaal veilig over de brug heen.
2: Ja, en de brug is wel een belangrijk logistiek knooppunt ook. Heeft u enig idee hoe lang dit gaat duren?
3: Nou, wij zijn aan het onderzoeken welke oplossing we hier eventueel voor zouden kunnen bedenken en toepassen. Of dat we eventueel blijvende gebruiksbeperkingen moeten toepassen. Die onderzoeken lopen en daarom kan ik nog niet zeggen wanneer we met de maatregelen verder kunnen.
2: Oké, Adrie de Groot, dank u wel. Dan het andere nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 18 juli.
4: Ik vind het wel heel eng. Ja, doodeng.
2: Bewoners in een Haagse woonwijk zijn zich rotgeschrokken na de ontdekking van een groot drugslab. Niemand had een vermoeden.
5: Ik dacht dat het altijd gewoon een leuk gebouw was, maar het was dus eigenlijk een heel groot drugspand.
2: De boel had er zomaar kunnen ontploffen.
6: Het is gewoon de gekte dat iemand dat in een woonwijk kan doen en zonder geweten. Of ik weet niet of ze dat zonder geweten doen, maar ze doen dat wel.
2: Deze man is er juist zeker van dat ze geen geweten hebben.
7: Het zijn leegschedels. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: De explosieve dienst is bezig de boel op te ruimen en de bewoners moeten intussen ergens anders heen.
4: Maar we hebben alles bij ons, dus we hebben tandenborstel, onderbroekje en een t-shirt om te slapen.
2: Het lab zal vlug ontmanteld zijn, maar toch?
6: Ik heb het nog niet helemaal verwerkt, hoor.
2: Verder met het WK-voetbal in Noord-Amerika. FIFA-baas Gianni Infantino richtte zich tot de Amerikaanse president Trump.
8: You don't need people to compliment you, Mr. President.
2: Complimenten voor Trump zijn dus niet nodig, maar ja, hij doet het dan toch?
8: This World Cup would not have been such an incredible success without you.
2: Ja, wat Infantino kan Trump ook.
9: I want to thank Johnny, this guy. Once again, I want to thank Johnny. Thank you very much. Great job you did. Our great FIFA president, Johnny Infantino. There's nobody like him, actually, very few.
2: En ook het toernooi zelf werd geëvalueerd, eerst door Infantino.
8: It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And for this, I thank you very much, Mr. President.
2: Kijken of Trump daar nog overheen kan.
9: One of the all-time greatest, the most successful sporting event maybe in the history of the world. This has been far beyond a sporting event.
2: Trump is zo tevreden dat hij nog een suggestie heeft.
9: What we should do is you should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
2: En dan fooien in de horeca. Dat kan steeds vaker via een betaalautomaat. Als consument kun je dan klikken op hoeveel procent fooien wilt geven. Maar niet iedereen ziet dat zitten.
10: Omdat je ermee overrompeld wordt van hel, fooi, wacht even. Mag ik dat zelf beslissen?
2: Voor de duidelijkheid, je kunt ook aanklikken dat je geen fooi geeft.
11: Ik heb gedrukt op geen fooi. Zo'n kopje koffie met een stukje gebak. Vind ik dat niet zo nodig eigenlijk.
2: We sluiten af met het Nederlands kampioenschap Grunten dat op dit moment bezig is. Grunten is een manier van zingen in de hardrock. Iedereen kan het leren.
12: Als je een tiener vraagt om de afwas even te doen of de vaatwas even uit te ruimen, dan doen ze dit.
2: Beginnen met zuchten dus. En daarna experimenteer je een beetje met klankverschillen. Vervolgens ga je zingen en zoals gezegd, echt iedereen kan het.
13: Ik ben Overhuiben en ik hou van grunten. Children
1: of hope. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Children of life.
2: Een kind krijgen via een draagmoeder is in Duitsland illegaal. Toch werd CDU-fractievoorzitter Jens Spahn zelf wel vader via een draagmoeder in het buitenland. Door de commotie die daarop ontstond, moest Spahn vandaag opstappen. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut zit hier in de studio. Goedenavond, Wiebke.
14: Goedenavond.
2: Ja, wat heeft Jens Spahn precies gedaan?
14: Nou, hij heeft dus met zijn man is hij naar Amerika gegaan en heeft daar via een Amerikaanse draagmoeder een kind gekregen. En dat heeft hij woensdag aangekondigd. Of eigenlijk zijn partner heeft dat aangekondigd via social media.
2: En hebben ze daarvoor betaald?
14: Ja, daar hebben ze zeker voor betaald. Dat zit rond 100.000 tot 200.000 euro zijn die kosten wel.
2: Dus... Ja, nu is een kind krijgen via draagmoederschap in Duitsland illegaal. Spahn en zijn partij, de CDU, hebben zich er altijd heel scherp tegen uitgesproken. Waarom is die partij erop tegen?
14: Ja, de CDU zijn natuurlijk de christendemocraten. Dus de katholieke kerk, Spahn is katholiek. En de katholieke kerk heeft dit jaar nog gezegd dat ze daar wereldwijd eigenlijk tegen zijn, tegen draagmoederschap. Dus in die zin volgt hij de leer.
2: Ja.
14: Of volgt zijn partij de leer. En de partij heeft nog dit jaar ook uitgesproken op het partijcongres dat ze echt niet willen tornen aan dat verbod. Want ze zien ethische, juridische en praktische bezwaren. Ze zijn bang voor uitbuiting, misbruik en gezondheidsrisico's.
2: Ja, en hoe heeft die partij dan gereageerd op dit nieuws van Spahn?
14: Nou, dat sloeg in als een bom. Dus woensdag werd het bekend. Spahn is nog in Amerika, heeft zich verder ook niet gemeld. En in de partij ontstond ontzettend veel onrust. Want het gaat eigenlijk al heel slecht met zowel de CDU als de Duitse regering, hè, waar de CDU deel van uitmaakt. En dit is natuurlijk een knauw voor de geloofwaardigheid. Dus er waren echt partijvoorzitters, dus deelstaatvoorzitters en op regionaal niveau CDU'ers die vonden dat hij moest aftreden.
2: Ja,
14: en dat, ja, die spanning bouwde op de afgelopen dagen.
2: Merz zal niet blij zijn geweest.
14: Nee.
2: Heeft hij gereageerd?
14: Duitse media hebben gezegd dat Merz zelf zijn aftreden heeft gevraagd eigenlijk. Dus die heeft Spahn opgebeld, gezegd dat hij moet terugtreden. En hij heeft gereageerd dat het onvermijdelijk was. Omdat de geloofwaardigheid aangetast was. En dat hij daarmee ook de partijschade berokkend.
2: Ja, nu was het niet de eerste crisis voor deze politicus, hè? Want wat is er eerder voorgevallen?
14: Spahn staat er eigenlijk onbekend dat hij affaire op affaire kan stapelen en het allemaal van hem afgeleid. Dus tot nu toe leek het er eigenlijk op dat hem niks werd aangerekend, of althans dat hij daar niet over viel. Hij is minister van Gezondheid geweest in coronatijd. En toen heeft hij enorm geblunderd met mondkapjes aanschaffen. Hij heeft daarbij ook het bedrijf van zijn man ingezet. Hij heeft een bevriend bedrijf met de coördinatie, de opdracht voor de coördinatie gegeven. En dat bedrijf bakte er niks van. Dus het is met die mondkapjes in Duitsland heel erg misgelopen. Dat heeft ook miljarden gekost uiteindelijk. Daar lopen nog steeds rechtszaken over van bedrijven die nog geld van de overheid menen te krijgen. Dus dat is wel een van zijn grootste fouten geweest. Waar hij ook inderdaad shady deals had. In dezelfde periode heeft hij een villa aangeschaft in Berlijn. Met een financiering, dat was een villa van 4 miljoen ongeveer. En met ook een schimmige financiering via zijn bank in het Münsterland, waar hij vandaan komt, wat net hier over de grens is. Hè.
2: Maar dit heeft allemaal geen gevolgen gehad voor zijn politieke carrière, blijkbaar.
14: Nee, daar is hij steeds zo doorheen gewandeld.
2: Mee weggekomen. En is het voor de partij een verlies? Gaat er nou een hele goede fractievoorzitter verloren?
14: Nou, er was het laatste jaar ook wel veel kritiek op hem, op zijn politieke handwerk eigenlijk. Want de fractie was niet altijd op één lijn. En dat is natuurlijk eigenlijk de taak van een fractievoorzitter, dat hij de fractie op één lijn houdt. Maar er waren situaties waar de bondsdagleden als kikkers eigenlijk alle kanten op sprongen uit zijn fractie. En dus dat wordt hem wel verweten. Er wordt wel gezegd, ook door coalitiepartner SPD, daar klinkt dat ook wel, dat hij wel een erg goede onderhandelaar was. Hij heeft veel grote onderhandelingen over de vorming van deze regering bijvoorbeeld gevoerd voor de partij. Dus ja, het is wel iemand, hij zit al meer dan 20 jaar in de Bondsdag. Het is wel iemand met heel veel ervaring. En ook na Merz de machtigste man binnen de partij. Dus het is wel een verlies. Alleen bij het publiek was er ook erg veel kritiek op hem.
2: Ja, maar hij had dus veel macht. Maar nu is er dus ook heel erg. Dit is ook een hele slechte PR natuurlijk voor het CDU. Hè?
14: Ja.
2: Want hoe staat die partij er nu voor?
14: Nou, dramatisch eigenlijk. Er wordt al ook binnen de partij gesproken van, mogen wij ons eigenlijk nog wel een volkspartij noemen? Want ze staan op rond 20%. En deze regering krijgt heel weinig waardering. En dat is morgen heeft kanselier Merz een televisieinterview. En er wordt ook wel gezegd van, nou ja, dat was misschien ook wel de reden dat vandaag de knoop al is doorgehakt. Ja. Dat hij zal dat morgen ook moeten uitleggen in dat interview waarschijnlijk. Maar ze proberen het zo snel mogelijk dit thema van tafel te krijgen. Ook omdat het juist voor de CDU zijn deze thema's, eigenlijk de ethische thema's in de politiek, zijn heel belangrijk. Het is eigenlijk de kern van de partij, wat ze onderscheidt van de andere partijen. En daar mogen ze eigenlijk niet op geloofwaardigheid inboeten.
2: Nee, en het komt natuurlijk op een vervelend moment, want na de zomer zijn er belangrijke deelstaatverkiezingen.
14: Ja.
2: De AfD lijkt het heel goed te gaan doen. Gaat het CDU nu met razende vaart op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter? Of is die al bekend?
14: Ja, Merz heeft al gezegd dat hij dat nog deze maand wil regelen. En dat betekent, want ze waren eigenlijk al allemaal op vakantie vertrokken. Het zomerreces was al begonnen. Maar Merz heeft maandag is er een vergadering van de partij. En dan misschien wordt dat maandag zelfs al bekend. Of in ieder geval zal het deze week, komende week, moet dat wel duidelijk worden wie de opvolger wordt.
2: Ja. Nou, dankjewel. Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut.
14: Graag gedaan.

0: Il cielo in una stanza van Mina. In Italië is deze week een nieuwe wet aangenomen die Liberi di Scegliere heet. En die wet om vrij te kiezen moet het vrouwen en kinderen van maffiabazen makkelijker maken om met hun eigen familie te breken. Gabriella Ader is maker van meerdere podcastseries over de maffia en zelf half Siciliaans. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, Gabriella, wat is dit voor wet?
1: Ja, dit is een wet, zoals je al zei, die het eigenlijk makkelijker maakt. Die meer juridische handvatten geeft voor magistraten om kwetsbare jongeren weg te halen bij hun familie. En ook vrouwen uit die families. In de hoop eigenlijk dat ze op die manier makkelijker ook de maffia kunnen ontmantelen. En tegelijkertijd ook die kinderen eigenlijk weghalen uit die giftige omgeving. Omdat je heel vaak ziet dat in een maffia die criminaliteit overgebracht wordt op generaties.
0: Ja, maar je zegt die kinderen weghalen dan uit die familie. Ik kan me voorstellen dat dat op papier makkelijk lijkt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Staat dan op een gegeven moment de politie op de deur met een dwangbevel om de kinderen mee te nemen van de lokale maffiabaas? Of hoe gaat dat?
1: Nee. Het is trouwens wel heftig, hè? Ik bedoel, we praten er vrij makkelijk over. Maar het is ook iets waar heel veel tijd overheen gaat. Wat je ziet, is dat meestal de procureurs hebben families natuurlijk op het oog. En dan worden die families afgetapt met gesprekken, tijdens gesprekken. En dan op een gegeven moment dan worden verdachten worden naar het politiebureau gebracht. En dan gaan ze proberen te praten. Dus ze praten ook op de vaders in. Maar met name op moeders van breng je kinderen hier naartoe. Zorg ervoor dat zij wel eigenlijk gered kunnen worden, jullie kinderen. Moet er natuurlijk ook toestemming gegeven worden door die moeders. En anders dan gaat er gewoon een enorme lobby aan de grondslag.
0: Hoe bedoel je een lobby?
1: Een lobby natuurlijk toch bij die moeders van alsjeblieft breng je kinderen hier.
0: Ja.
1: En zorg ervoor dat zij zij door ons in pleeggezinnen geplaatst kunnen worden of eventueel te huizen. Of dat jullie zelf met die kinderen naar een andere plek gaan. Hè? Dus dan krijgen ze een nieuwe identiteit, krijgen ze geld om naar school te gaan, om te studeren. Dus het is niet dat er zomaar even iemand, een politieagent, voor de deur staat.
0: Nee, maar het is inderdaad dus heel ingrijpend. Die vrouwen en kinderen proberen weg bij die familie te halen. Zijn er al gevallen bekend en loopt dat dan altijd goed af?
1: Ja, want kijk, die wet is nu aangenomen. Maar al in 2012 was dan de voorzitter van de kinderrechtbank in Zuid-Italië heeft al een pilot gestart. En dat was dus al langere tijd geleden. En dat is dusdanig goed gegaan destijds dat ze ook op Sicilië en ook in Napels soortgelijke pilots zijn gestart. En toen is dat wat ze dan noemen een rechtbankpraktijk geworden. Dus dat is eigenlijk iets letterlijk in de praktijk brengen vanuit de rechtbank. En dat is dusdanig goed gegaan dat ze in ieder geval iets van Ik zeg iets van 200 kinderen en een stuk of 40 vrouwen al succesvol weggehaald hebben. En daarvan schijnt iets van 80% geen misdrijven meer gepleegd te hebben.
0: Oké, nee, je hebt ook verschillende podcastseries gemaakt over de maffia. Ook dus over de positie van vrouwen.
1: Ja.
0: Die binnen de 'Ndrangheta in Calabria. Wat is hun rol die vrouwen, want je hoort eigenlijk altijd niet dat het alleen maar de maffiabazen, dat gewoon van die grote mannen zijn. Maar spelen die vrouwen ook een rol of zijn zij vooral slachtoffer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is tweeledig. Ze zijn het eigenlijk allebei. Dat je moet je voorstellen dat met name de 'Ndrangheta, dat is een ontzettend gesloten gemeenschap, heel conservatief. Meer dan op Sicilië of in Napels. En je ziet dat daar jonge meisjes van 16, 17, 18, die worden echt nog uitgehuwelijkd aan andere maffiazonen, maar zo te noemen. Hm. Dus ze zijn in die zin ook slachtoffers. Maar wat er vervolgens vaak gebeurt, is dat zij ook hand- en spandiensten moeten doen. En als hun mannen of hun zoons in de gevangenis terechtkomen, dat zij de honneurs waarnemen. Dus aan de ene kant zijn ze slachtoffers, want ze mogen vaak ook niet studeren. Nou, eigenlijk nooit. Ze mogen niet studeren, ze worden gedwongen om met iemand te trouwen. Maar goed, tegelijkertijd plegen zij ook misdrijven.
0: Ja, dus zij ontkomen ook niet aan deelname aan zo'n drugskartel.
1: Ja, klopt. Het is gewoon heel moeilijk om daaruit te komen. Dat is precies wat met deze wet wel wordt gepoogd te doen. Namelijk, is er een manier om eigenlijk die ketting te doorbreken? Namelijk vrouwen en kinderen weg te halen.
0: Ja. Je bent zelf ook half Siciliaans. Heb je zelf wel eens met de maffia te maken gehad?
1: Nou, nee, niet per se. Het is ook niet dat je ze op elke straathoek tegenkomt op Sicilië. Ja, er zijn wijken in Palermo waar ik wel eens ben geweest en waar ik wel eens een begrafenisstoet heb gezien, dat soort dingen. Maar nee, gelukkig heb ik in het dagelijks leven daar niet zoveel mee te maken.
0: Nee. In Italië heb je ook al een andere wet, de wet 401 bis. Mm-hmm. Dat is een wet die het strenger straffen van mafiosi mogelijk maakt. Die onlosmakelijk verbonden is, die wet met Giovanni Falcone, de rechter die later is vermoord. Dat weten we allemaal nog wel. Maar wie zit er achter deze nieuwe wet?
1: Ja, het is trouwens 413 bis. Maar achter deze nieuwe wet, daar zit dus die voorzitter van de kinderrechter. Van de rechtbank voor minderjarigen, moet ik het even goed zeggen. En dat is Roberto Di Bello. En hij is degene die dit heeft geïmplementeerd. En hij is momenteel ook voorzitter van de minderjarige rechtbank, maar dan in Catania, dus op Sicilië. En hij is eigenlijk de katalysator van dit alles.
0: Ja, en zie je hem als een soort nieuwe Falcone?
1: Nou, zijn rol is natuurlijk echt wel anders. Ik denk dat hij zeker wel een soort crime fighter is. Maar hij richt zich echt op de jongeren. In samenwerking met andere magistraten die misschien veel doelbewuster natuurlijk die maffia-clans aanpakken, is hij er toch vooral voor om de jongeren te helpen.
0: Ja, nu heb ik jouw podcast geluisterd en daar zitten ook verhalen in over vrouwen die al met dat programma uit hun familie zijn gehaald. Er zijn ook voorbeelden van vrouwen met wie het helemaal niet goed afloopt.
1: Nee, klopt. Ja, er zijn een paar hele bekende verhalen op Sicilië. Een hele bekende is Maria Concetta Cacciola. En zij moet op een gegeven moment van haar familie wordt ze heel erg onder druk gezet. Van kom terug met de kinderen. Want zij was dus met hulp van de politie en justitie was zij vertrokken. En ze is teruggegaan. Toen is ze zoutzuur moeten drinken van haar eigen ouders. Dus nee, dat is niet goed afgelopen.
0: Ja, dus het is echt niet zonder risico voor deze vrouwen.
1: Nee, absoluut niet. En daarom is deze wet ook zo belangrijk. Want die wet zorgt ervoor dat ze veel makkelijker een nieuwe identiteit kunnen aannemen. En dat er dus financiering voor hen komt. Want het gaat echt om miljoenen wat er nu ingestoken wordt. Ja. Zodat ze kunnen studeren en een leven kunnen opbouwen ver weg van hun familie.
0: Ja, want dat vroeg ik mij af. Is het überhaupt mogelijk om undercover of in een nieuw leven genoeg weg van die familie? Want die maffiafamilies die zinnen op wraak.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat blijft natuurlijk lastig. Maar dat gaat net zo goed voor al die spijtoptanten, die pentiti die Italië kent. Het blijft gevaarlijk en moeilijk. En er is ook een heel ander bekend verhaal in Italië, Lea Garofalo. En het is haar gelukt om heel lang weg te zijn met haar dochter, met een nieuwe identiteit. En uiteindelijk heeft haar ex-man haar toch op een of andere manier ervan overtuigd om in ieder geval weer eens op bezoek te komen. En ook dat is haar fataal geworden.
0: Ja, en is deze nieuwe aanpak, is dat een mogelijkheid om echt de aanvoer, de aanwas van nieuwe gangsters af te snijden? Want ja, ik bedoel, de bestrijding van de maffia is intussen zo oud als de maffia zelf.
1: Ja, alleen dat is nu de laatste jaren gaande. Dat is ook een procureur die ik heb gesproken, die zaak die ik net noemde ook heeft gedraaid. Zij denken nu de laatste jaren van, om nou echt die maffia, in ieder geval de nieuwe generatie mafiosi, om dat tegen te gaan, moet je gewoon bij de moeders en bij de kinderen zijn. En ja, het zal niet alles oplossen, maar het is natuurlijk wel een hele goede gedachtegang en een goede oefening om in ieder geval daar waar de wortels eigenlijk te beginnen. Want ja, het blijft gewoon zo dat de maffia, met name die in 'Ndrangheta in Calabria, dat die heel erg een familiehiërarchie heeft, een familiestructuur heeft met de grote baas. En daaronder komen neven, zoons, broers, et cetera. Dus het is zo gebouwd op de familie.
0: Ja. En heeft Italië, de bevolking of misschien ook de politiek, de verwachting of de hoop dat dit echt de maffia een flinke slag kan toebrengen?
1: Nou, je ziet ook, hè, je hebt natuurlijk in de jaren 90, heb je dat op Sicilië gezien, dat de staat heel hard heeft opgetreden tegen de Cosa Nostra, met name hè, rondom die moord van die twee rechters, Falcone en Borsellino. En je ziet nu dat eigenlijk hetzelfde gaande is in Calabria, bij de 'Ndrangheta. Het is ook van die grote processen, hè, waarbij je 300, 400 verdachten in één keer van die kooien ziet zitten. En die gewoon met grote processen worden in ieder geval voor de rechter komen. En dat zijn dus ook heel vaak neven, zoons, et cetera. Dus ik kan me voorstellen dat dit wel weer een nieuwe stap is. Al is die dus wel een aantal jaar gaande. Maar ja, de Senaat heeft ook echt met volle overtuiging voorgestemd, unaniem. Dus ja, ik neem aan dat ze erin geloven.
0: Oké, nou, we gaan het zien. Dankjewel, Gabriella Ader.
1: Ja, bedankt.

0: De nieuwe single van Tangerine, Work for That Love. Op dit moment spelen Engeland en Frankrijk de troostfinale. Na 35 minuten is het 2-0 voor Engeland. En morgenavond staan Spanje en Argentinië in de finale van het WK-voetbal. En met die apotheose komt een einde aan het grootste en een van de meest gepolitiseerde WK's aller tijden. Tijd om de balans op te maken. Met Simon Cooper doen we dat. Hij is sportschrijver en journalist van de Financial Times. Simon Cooper, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, volgens de grote baas van de FIFA, Gianni Infantino, was dit het beste WK ooit. De superlatieven die denderden door de lucht tussen Trump en Infantino. Wat is jouw oordeel? Hoe gaat dit WK de geschiedenis in?
1: Nou, het lijkt een beetje op Qatar. Alles eromheen was lelijk, maar het voetbal zelf en de sfeer in de stadions en eromheen was best goed. En de lelijkheid was vooral de politiek vooraf, de prijzen van de kaartjes, de drankpauzes waar echt niemand op zat te wachten. Maar ik moet zeggen, ik heb 6 WK-steden gezien hier in Noord-Amerika. Ik zit nu in New York. En ik denk dat bijna iedereen echt wel genoten heeft. En ik geloof de mensen thuis ook.
0: Ja, en dan, dus het was een groot WK. Je zegt het voetbal was prachtig. Hoe gepolitiseerd is dit WK uiteindelijk?
1: Nou ja, het was vooral vooraf. De FIFA Peace Prize voor Trump maakte natuurlijk een heleboel los. Het geslijm van Gianni Infantino, de president van de FIFA bij Trump. Maar ik moet zeggen, tijdens het toernooi heeft Trump het vooral genegeerd met één grote uitzondering. Op het moment dat hij de rode kaart voor de Amerikaanse spits Florin Balogun wegveegt. En dat maakte heel veel los. Maar gelukkig heeft hij, afgezien daarvan, heeft hij eigenlijk heel weinig interesse getoond voor het WK het grootste deel van die 5 weken.
0: En dat is goed nieuws, vind je? Ja.
1: Ja, alles is beter als Trump zich er niet mee bemoeit. En het legt ook de focus veel meer op het veld. Dus elke keer dat Gianni Infantino op tv kwam tijdens wedstrijden, want hij was elke dag weer in een andere stad, werd er gejoeld in het stadion. Maar afgezien daarvan hebben mensen zich daar niet zoveel van hem aangetrokken. Dus ook net als in Qatar, net als voor Rusland, waren de politieke discussies vooral vooraf, met uitzondering van dat Balogun-moment.
0: Ja, maar je had ook natuurlijk dat Iraanse elftal, hè, dat heel slecht werd behandeld en maar even de VS mocht blijven. Die Somalische scheidsrechter die al op voorhand het land niet in mocht.
1: Ja, Somalische scheidsrechter, dat was inderdaad heel lelijk en vervelend. Dat gebeurde voor het WK. Dus op het moment dat het WK begint, had je dat soort dingen veel minder. De behandeling van Iran, dat is inderdaad zo. Dat was heel onfair. Benadeelde Iran. Het land heeft nog bijna de tweede ronde gehaald ook. Maar als je het in voetbaltermen ziet, Iran is nooit een succesvol belangrijk voetballand geweest op WK's. Dus ja, dat Iran er snel uit lag, dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar inderdaad, dat was niet goed.
0: Ja, intussen is het 3-0, zie ik, voor Engeland. Je had het net over mooi voetbal, hè? Waar heb jij, Simon, het meeste van genoten? Waren dat de prestaties van de kleinere voetballanden? Of de goals van Erling Haaland? Of springt er iets anders voor jou uit?
1: Nou, ik denk heel erg allebei. Want het is natuurlijk fantastisch als een land als Kaapverdië bijna van Argentinië wint. Ik was bij die wedstrijd in Miami. Echt, ik geloof dat de hele wereld, zelfs mijn schoonmoeder, die keken en waren voor Kaapverdië in het stadion. Was het echt onwaar, onwezenlijk. En uiteindelijk verliezen ze met 3-2. Maar dat soort dingen, dat is prachtig. Maar het is natuurlijk ook prachtig als je genialiteit op het veld ziet. En dat was op dit WK meer het geval dan alle andere WK's waar ik bij ben geweest. Dat Messi vooral, maar ook Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland inderdaad, dat die op hun best spelen, ook omdat het hele team zich ondergeschikt maakt aan die ster. Dat was toch prachtig om te zien.
0: Ja, en wat doet dat WK dan nog, zeg maar, in, ja, of in Amerika of in andere landen? Heb je daar een idee van?
1: Nee, in Amerika heb ik het idee dat misschien 10-20% van de bevolking er erg mee bezig is.
0: Dus heel weinig, en,
1: Ja, minder dan in Europa, maar ik was in 1994 toen ze het WK hadden ook hier. En toen was het nog kleiner, hoor. Dus wat dat betreft is het relatief veel groter. En goed, de hele wereld kijkt toch het WK. Het is eigenlijk de laatste tv-serie waar mensen echt voor gaan zitten in 200 landen. En dat is toch wel heel bijzonder. Het is toch een moment dat de hele wereld even bij elkaar is. En over het algemeen verloopt dat heel aangenaam en vreedzaam. Je zag ook in alle stadions, zelfs bij Engeland en Argentinië, dat de fans door elkaar zitten. En er valt bijna nooit een slecht woord, moet ik zeggen, als mensen echt onder elkaar zijn.
0: Oké, nou, dat klinkt toch heel anders dan toen ik een paar jaar geleden Argentinië-Nederland keek, zeg maar, in Argentinië. Dat was
1: ja,
0: was
1: op het veld gebeurde. Op het veld gebeurde ook bij Argentinië en Engeland hele vervelende dingen. En ik zag Argentijnen op een video ook op een Engelse vlag stampen en spugen.
0: Ja.
1: Maar in dat stadion met 80.000 mensen, dan zitten ze door elkaar. En dat loopt dan toch verrassend goed. En zo was het veel meer nog bij alle andere wedstrijden waar ik heb gezien. Het was echt een feeststemming.
0: Ja, mooi. Nu is het WK ook altijd een toernooi waar nieuwe helden opstaan. Heb je die dit keer gezien?
1: Nou, het is moeilijk omdat we bijna iedereen kennen nu. Alle goede voetballers, die ken je al, ontdek je niet op WK's. Maar er waren inderdaad toch een paar sprookjes. Zoals Wozinha, die 40-jarige doelman van Kaapverdië. Die is eigenlijk werkeloos. Contract in de Portugese tweede divisie loopt af. Dankzij hem houden ze Spanje op 0-0. En hij wordt wereldster. Hij gaat van 50.000 Instagram-volgers naar 29 miljoen. En ja, en die man die zoekt nu naar een mooi nieuw laatste contract bij een grote club. En hij zegt ook dat hij single is. Hij heeft geen vrouw of vriendin.
0: Nou,
1: dus ik denk dat het voor hem misschien
0: komt ook
1: beter
0: goed
1: gaat lopen nu.
0: Ja, dat deden dit WK voor het eerst 48 landen mee. Het duurde langer dan ooit. Er waren ineens hydration breaks. Morgen krijgen we ook nog eens een halftime show voor het eerst. Hè, waardoor de rust bijna een half uur gaat duren.
1: Ja.
0: Noem je dat de Amerikanisering van het WK? En denk je dat dit blijvend is?
1: Ik hoop van niet. En de Europese bond UEFA heeft gezegd dat ze niet aan die drankpauzes gaan doen. Ik kan me dat in de Eredivisie in Nederland bijvoorbeeld ook moeilijk voorstellen. Ik denk dat ze bij het volgende WK toch wel de verleiding zullen voelen, de FIFA, om het weer te doen. Dus in Spanje en Portugal straks. Elke keer als een drankpauze is, dan fluiten alle fans in het stadion. Die vinden het helemaal niks. Dus het kan zijn dat we dat bij het WK weer gaan zien. Maar je gaat het niet op zondag bij FC Groningen zien.
0: Nee, maar vind je het belangrijk dat dat WK dat een beetje bij het oude blijft ook?
1: Ja, niemand vindt de drankpauze leuk. Ik vind het ook heel vervelend dat de kaartjes zo duur waren. Dat is nooit in de traditie van een WK geweest. Ik denk dat je bij alle vorige WK-wedstrijden voor minder dan $100 het stadion inkomt.
0: Ja, nu 8.000.
1: Mensen betalen. Ik sprak een Indiër die had $4.500 betaald voor de finale van morgen. Maar ook normale wedstrijden betalen mensen 1.000. Dus ik hoop dat dat ze daar ook van afstapt. Maar ik denk dat de FIFA dat eigenlijk bij het volgende WK gaat doen. Ik denk dat Infantino denkt, ik heb gewonnen. Het is gelukt. De stadion zaten vol. Zelfs een wedstrijd als Curaçao in voorkust. Dus ik denk dat hij denkt, volgende keer gewoon weer hele hoge ticketprijzen.
0: Ja, nou, nu heeft de Europese Voetbalbond zich al kritisch uitgelaten in een statement over dit WK. Onder andere over dat marchanderen met de regels rond die rode kaart. Hè, van die Amerikaanse spits op Balogun, je noemde het al. Is het voorstelbaar dat dit WK voor de FIFA of voor Infantino nog een staartje krijgt?
1: Nee, ik denk dat hij echt de persoonlijke winnaar van het WK is geworden. Want de wereld bleef kijken, de mensen kwamen naar de stadions. Ze slikten alles, de drankpauzes, de FIFA Peace Prize. Dus ik denk dat, hij is het gewend dat de Europeanen, meestal als enige, klagen over dit soort dingen, over de misstanden. De rest van de wereld sluit zich daar niet bij aan. En hij wordt gewoon vaak zonder tegenstander herkozen. Dat zal de volgende keer ook gebeuren. Ik meen volgend jaar. Dus nee, ik denk dat hij denkt, het is allemaal prima. En een paar Europeanen zeuren. Maar daar komen ze ook weer overheen. Want daar komen ze altijd overheen. Ook de Nederlandse Voetbalbond heeft besloten niet te klagen over bijvoorbeeld de Peace Prize voor Trump.
0: Ja. Nou, en dan laten we nog even echt naar het voetbal kijken. Morgen dus Spanje-Argentinië. Messi, 39 is hij al, opnieuw in de finale. Hoe duid je die prestatie, mocht hij opnieuw wereldkampioen worden?
1: Nou, het is ongekend. Pelé, Johan Cruijff en Diego Maradona hebben samen 1 WK gespeeld toen ze boven de 30 waren van Maradona. En toen werd hij meteen voor doping geschorst. Dus dat iemand tot zijn een topvoetballer tot zijn 39ste topvoetballer blijft op het grootste evenement, dat hebben we nog nooit gezien. Dat had, denk ik, Messi zelf ook niet verwacht 4 jaar geleden. Hij dacht, ik ben 35 wereldkampioen, nu is het afgelopen.
0: Ja.
1: Zo liet hij zich ook uit. Dus dat hij al zijn land naar de finale heeft gesleept met 8 doelpunten. Ja, echt. Ik denk dat de discussie over wie de beste aller tijden is, dat nu wel is beslist.
0: Ja, en nou, morgen zit Trump in dat stadion, maar ook Sanchez uit Spanje is natuurlijk aanwezig. Dan wordt voetbal toch ook weer even politiek, want die twee zijn geen vrienden, hè?
1: Nee, Trump heeft Spanje vorige week ook heel erg beledigd, want de NAVO-top, het is het minst favoriete land in Europa. En hij houdt daarentegen heel erg van Argentinië, van de extreemrechtse leider Javier Milei. En de Amerikaanse regering zegt ook dat het prima was dat de Argentijnen een vlag neerlegde waarop ze zeiden de Malvinas zijn Argentijns na de wedstrijd Argentinië-Engeland. De FIFA moet dat eigenlijk bestraffen volgens eigen reglementen. Maar de VS zegt nee, vrijheid van meningsuiting, ze mogen zeggen wat ze willen.
0: Ja.
1: Terwijl de Haitianen eerder geen politieke statement op een bench mochten doen. Dus Trump hoopt heel erg dat Argentinië wint.
0: Ja, nou, intussen was een ravage gaande op het veld. 4-0 al voor Engeland. Nog even tot slot, Simon. Wie denk jij dat er morgen gaat winnen in die rookwolken die dan vanuit Canada gaan overwaaien? Publiek zit er dan met mondkapjes, is aangeraden. Heb jij een persoonlijke voorkeur?
1: Ik moet nog een mondkapje kopen voor morgen. Ik hoop op Spanje en ik denk ook dat het Spanje wordt, maar mijn voorspellingen zitten er heel vaak naast. Maar ik vind Spanje eigenlijk onpasseerbaar en een ontzettend indrukwekkend team. Ze hebben 1 tegendoelpunt gekregen in 7 wedstrijden, terwijl tegen Argentinië scoren relatief makkelijk is. Maar ja, Messi.
0: Oké. We gaan kijken morgen. Simon Cooper, dankjewel en heel veel plezier morgen in dat stadion.
1: Dankjewel.
0: Gisteren verscheen een nieuwe Nederlandse vertaling van The Hunting of the Snark van Alice in Wonderland schrijver Lewis Carroll. De klopjacht op de sneer heet het in Nederlands. Het is 1 lang absurdistisch gedicht met veel zelfverzonnen woorden. Hoe vertaal je zo'n verhaal? Ik ga het vragen aan de vertaler zelf, Robert-Jan Henkes. Goedenavond, Robert-Jan.
2: Goedenavond.
0: Ja, niet iedereen zal het verhaal van de snark of van de sneer, zoals jij hem hebt genoemd, kennen. Als je dat kort moet uitleggen, wat is het voor boek?
2: Het is een bloedstollend verhaal op zoek naar een snark, naar een sneer die misschien wel een boeiem is. Dat moet nog blijken. En daar zijn 10 man zijn daar met een schip op weg. Die toevallig beginnen ze allemaal met een B. Een bandenier, een biljartenmarkeur, een beursspeculant, een bever en nog zo wat. En er gebeurt van alles en tegelijkertijd gebeurt er niks.
0: Ja. In een ongelooflijke, meeslepende, ronkende taal. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Zou je voor ons een stukje kunnen voorlezen?
2: Ja, ik prik. Goed, dus dit lijkt me goed. De beenhouwer was een onnozele peer met onder zijn schedelpan 1 stuks gedachten. Maar omdat die gedachten zich uiten als sneer, was hij welkom. En de belleman lachte. Niet lang echter, want de beenhouwer zei na een week dat hij enkel alleen nog maar bevers kon slachten, waar de bever aan boord iets pipsjes van keek, wat na zo'n aanzegging was te verwachten. Laat die slager apart gaan, zo stelde hij voor. Maar daarover uitte de belleman dadelijk klachten. 1 schip besturen, dat kon ermee door, maar tot 2 tegelijk was hij thans niet bij machten. De bakker dacht voor de bevers plezier aan een steekwerend vest, een soort maliënkolder. Neem liever een levensverzekering, vond de bankier. Hij had hier exact de betreffende folder en tevens, voilà, het betreffende formulier. De verdere reis, als de beenhouwer naderde, keek de bever de andere kant op. En als op het dek de bemanning vergaderde, zocht de bever uit voorzorg de rand op.
0: Dankjewel. Je hebt het boek dus vertaald. Dat lijkt me een enorme uitdaging. Hoe pak je dat aan, zo'n tekst?
2: Beginnen en kijken waar je uitkomt. Dat is net zoals Carol is begonnen. Alleen die begon aan het einde en ik ben aan het begin begonnen. Ik had natuurlijk wel ideeën, maar als je die eerste regels hebt, dan word je meteen een kant uitgestuurd die je dan maar moet volgen.
0: Ja, dat
2: is. Het is een ongelooflijk gepuzzel, maar ik heb daar een beetje ervaring mee met gedichten, met rijmende en lopende metrische gedichten vertalen. Dus dan valt het allemaal nogal mee.
0: En die titel, De Snark, hoe kwam je op het woord sneer?
2: Ja, ik wil het niet als snark laten staan. Ik wil er ook geen slaai van maken, want er wordt wel gezegd dat een snark een portmanteauwoord is tussen shark of sneeuw. Shark en snake of sneeuw. Maar dat kan eigenlijk niet. Dat heeft Carol ook wel eens gezegd. Maar hij wilde niet dat die snark werd afgebeeld, omdat iedereen zijn eigen voorstelling van moest maken. En dan is het dan natuurlijk, als je dan zegt, het is een kruising tussen een slakkige haai. Snark werd afgebeeld, omdat iedereen zijn eigen voorstelling van moest maken. En dan is het dan natuurlijk, als je dan zegt, het is een kruising tussen een slakkige haai of een slangige haai. Dan is dat een beetje sturend.

0: Nurft, Frituursma, Reefknuttel, Wintergroen. Hoeveel vrijheid heb je dan als vertaler in het verzinnen van totaal nieuwe Nederlandse woorden?
1: Ja, je hebt alle vrijheid. Ik vond dat dat hier wel kon en hier wel nodig was om de bakker, die eigenlijk alles wordt genoemd behalve bakker, om daar de lezer een keuze uit te geven wat hij nou precies het leukste vond. Carol is in dit geval heel erg zuinig geweest. Hij heeft maar 2 of 3 verschillende namen. Maar ik heb hier uitgepakt en omdat ik vond dat dat de juiste sfeer gaf. Dat doe je er toch eigenlijk allemaal voor, dat vertalen. Dat je de juiste sfeer en de juiste toon vangt. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, want sfeer, toon is belangrijk. Ritme, de muziek ervan. Het boek wordt ook vaak omschreven als nonsenspoëzie, omdat het niet altijd helemaal echt goed te volgen is. Is dat een passende term, vind jij?
1: Ja, ik heb een beetje moeite met het begrip nonsens. Ik begrijp het eigenlijk niet, want ik bedoel, wat is er eigenlijk zo onzinnig aan? Voor mij is het een heel spannend verhaal. En een heleboel dingen die voorzinnig doorgaan, die vind ik dan weer totaal onzinnig. En veel dingen die voor onzinnig doorgaan, daar zit eigenlijk best wel wat in. Carol was niet gek en dat was een wiskundige. En die legde overal wel wat in. Had dubbele bodems, driedubbele bodems. Dus om het nou... Ja, en nonsens is ook, als je iets nonsenspoëzie noemt, dan heb je het idee van, oh, er is een schrijver die is lekker eens even nonsens uit de hoek komt. Dat is niet de insteek en de inzet van een gedicht moet altijd heel ernstig zijn, denk ik. Of er moet een ernstig inzet. En dan mag je zo'n flauwekul maken wat je wil. Maar de inzet is ernstig. En dat is bij Carol zeker het geval.
0: Ja, dat is ook natuurlijk bij Alice in Wonderland aan de hand. Jij zegt hij is een wiskundige. Hij was ook een logicus. Voel je dat ook in zijn teksten? Dat wiskundige, dat hele lineaire?
1: Nou, dat wiskundige lineair is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Hij is heel goed in logische puzzels en in onbestaanbare dingen verzinnen. En lezers op het verkeerde been zetten en een beetje gek maken en met een kluitje in het riet sturen. Dat doet hij niet alleen in Alice in Wonderland, waar het heel erg goed werkt. Omdat hij daarmee zijn muzes en zijn publiek Alice, de echte Alice Liddell, heel erg fijn kon plagen en op de kast jagen. Maar hier doet hij hetzelfde. Maar hij is vooral zichzelf en de lezer vooral op de kast aan het jagen en met een kluitje in het riet aan het sturen in de Hunting of the Snark.
0: Ja.
1: Dat is heel knap.
0: Ja, nee, dus die vreemdheid, het uitzinnig fantasierijke, dat lijkt dus inderdaad alles behalve wiskundig. Maar je zegt, er zit ook altijd ernst in, hè? Wat lees jij hier in de woorden van Lewis Carroll als het gaat over de snark?
1: Ja, hij heeft het verhaal heel erg raar geschreven. Hij is begonnen met het einde, de laatste regel. Dat heeft hij verzonnen op een wandeling, vertelde hij zelf ook al. In Guildford, waar zijn familie woonde, was hij op een heuvel aan het wandelen. En toen kwam van bovenaf, zoals dichters altijd natuurlijk van bovenaf doorgegeven krijgen, kwam de regel: for the snark was a boojum, you see. En toen dacht hij, daar moet ik een gedicht van maken. Dat is zijn inzet. Hij moest dus helemaal verzinnen, hoe kom ik met die boojum die een snark is? Hoe moet ik met een snark die een boojum is? Wat betekent dat? En toen moest hij dat hele verhaal verzinnen. Van A, Z had hij, maar van A tot en met I moest hij het nog verzinnen. En dat heeft hij wist het eigenlijk niet precies. Het was een soort raadselachtige boodschap. En in die boodschap is ook door snarkologen al een heleboel gelezen. Er wordt zelfs het onzekerheidsprincipe van Heisenberg wordt erbij gehaald. Dat Carol daarmee een voorloper was om dat uit te vinden. Omdat het is een snark en een bootje, maar je kan niet weten. Je kan tegelijkertijd niet weten of het is. Het is op het moment dat je het weet, dan kan je dat niet meer zeggen.
0: Ja, en
1: ik snap het ook allemaal niet zo goed hoor.
0: Nee, maar je zegt snarkologen. Dat veronderstelt dat er een heel gezelschap is van mannen die zich over deze tekst buigen, die een soort van exegese doen.
1: En vrouwen hoor, vrouwen.
0: Vrouwen, sorry, natuurlijk ook.
1: Ja, ja, ja, ja. Oh ja, er zijn ontzettend veel theorieën over wat er nou precies allemaal gebeurt. Ik heb een tijdschrift, de Snarkologist. Dat is een bloeiend tijdschrift waarin elk half jaar een keur aan hele intelligente mensen hun licht laat schijnen over wat er allemaal gebeurt en wat we erachter moeten zoeken. Hoe die het geschreven heeft en hoe die het niet geschreven heeft. Er worden ook illustratoren aan het woord gelaten en ook vertalers ook. Want elke vertaling is uiteindelijk ook een interpretatie.
0: Ja.
1: En een belangrijke interpretatie eigenlijk wel, want de vertalers lezen altijd heel nauwkeurig en die komen vaak met dingen op de proppen die native readers eigenlijk ontgaan zijn.
0: Ja, en vertalers, lezen die ook vertalers? Want heb jij je ook moeten verhouden tot...

0: Moet heel kort zijn. Tot alle eerdere vertalingen is dit echt anders?
1: Oh ja, het Lewis Carroll Genootschap. Op 26 september hebben ze een landdag. En die hebben mij alle bestaande 9 bestaande vertalingen doen toekomen. Die heb ik allemaal gelezen. Okay. Allemaal gelezen, ja.
0: Nou, wij gaan die voor jou lezen. Dankjewel, Robert-Jan Henkes. Nou, dit was het Oog voor vandaag. Zometeen de Ongelofelijke Radio. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Wij gaan naar Spanje emigreren omdat we dit land zo scheidziek zijn.
3: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
4: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
5: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
3: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
6: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig.
5: Ja.
6: Om elkaar te begrijpen.
3: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. Ster.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
3: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: NPO Radio 1. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor een miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vandaag op TV West een terugblik op het Haagse Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haagse Beat Festival 2025. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet, waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.